0: 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Je hebt dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 22:30 en het défilé is vanaf 00:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 00:30 op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: De Westwoord Wakker hotline is geopend. We slepen je vandaag deze dag door. En Reinoud doet dat natuurlijk ook met zijn nieuws.
5: Een brand in het gebouw van een motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond dikke rookwolken veroorzaakt die in de wijde omgeving te zien waren. Niemand raakte gewond, maar de loods met daarin onder meer een shovel en gasflessen ging verloren. Vanwege de warmte werden brandweermedewerkers in Bleiswijk sneller dan normaal afgelost. Vanwege de hitte blijven vandaag veel openbare gebouwen zoals scholen, universiteiten en bibliotheken gesloten. Ook zijn er veel culturele en sportevenementen in de regio afgelast. Rijkswaterstaat raadt mensen af de weg op te gaan als dat niet echt nodig is en anders genoeg water en een parasol mee te nemen voor als je op het hete asfalt mocht stranden. 26 juni is het vandaag, dus 26-6-26. Een bijzondere datum en een gewilde trouwdag. In Den Haag bijvoorbeeld treden vandaag 41 stellen in het huwelijk. Meer regio nieuws straks om 6:30 nu, het andere nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: En er staat nu alweer een file op de A4.
7: Vertraging in het testen van de tand op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Vlaardingen-Oost is de rechterrijstrook dicht, vertraging 5 minuten. En de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel een kleine 10 minuten oponthoud.
4: Erik Evengroen was dat van de ANWB. Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet het dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan!
16: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Ja, dat is gelukt. Reinhard Roemer. Ja, en ook de ventilator, hè.

0: Vannacht was het code oranje. Nederland heeft gewonnen met 1-3 van Tunesië. Voor als je het nog niet hebt gezien en misschien ook nog niet op je telefoon hebt gekeken. Dus we zijn door en groepswinnaar.
1: Yes, helemaal blij. Echt heel fijn.
0: Ja, heel fijn inderdaad. Ik heb zelf even de samenvatting gekeken, moet ik zeggen. Maar ik heb me er niet aan gewaagd om 1 uur mijn wekker te zetten. Het is niet uitgesteld ook trouwens. Had ik nog zelf een beetje op gehoopt dat we nu nog konden kijken.
1: Precies, dat jammer, want dat noodweer zou daar wel voor hebben gezorgd. Maar het is gewoon 1 uur gestart, dus ik sliep inderdaad ook gewoon door.
0: Ja, en inmiddels is het code rood vanwege het weer natuurlijk. En wij hebben de West wordt wakker hotline. En dat hebben wij in de vorm van muziek natuurlijk, maar ook in de vorm van onze buitenpost. En dat is Dennis vanmorgen. Goedemorgen, Dennis.
2: Goedemorgen.
0: Want jij gaat mensen verkoelen.
2: Ja, er staat hier een enorme coolbox vol met allemaal lekkers. Raketjes, split, denk ik, en met allerlei andere ijzen. Dus bel maar en wij komen.
0: Ja, zo is het inderdaad, ja. Dat bellen kan je doen op 070-390-5454. Appen kan natuurlijk ook naar 070-307-8080. Of mailen westwordwakker@omroepwest.nl. De West wordt wakker hotline. Dan koelen we je een beetje af vanmorgen. Want ik zag dat het gewoon voor 9 waarschijnlijk al 30 graden was.
1: Ja, bizar. Maar onze coole kikker, Dennis, die komt dus bij jou langs met je ijsjes.
0: Heerlijk. Laat je er wel eentje achter? Of voor ons? Ja? Oké, fijn.

0: T-Set en She Likes Weed. En daar, ja, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel over jou hebben, Reinoud. Ja, ik probeerde een buggetje te maken, maar die is er niet.
1: Van Weed naar mij,
0: je wel, Piet?
1: Nee, niet dat ik...
0: Om in slaap te komen misschien vannacht?
1: Want, niet dat ik Weed.
0: Nee.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ik heb wel een beetje goed geslapen.
1: Jawel. Een beetje in fases, maar dat zal iedereen hebben. Dat je wakker wordt en dan... Ik werd wakker van de blower de hele tijd. Die hebben we aanstaan.
0: En een andere weed.
1: Ja, gisteren hoorde ik mijn wekker niet door de blower. Dus dat is ook wel mooi.
0: Oh. Ja, je was wel op tijd.
1: Ik was op tijd, ja.
0: Ik had het ook trouwens, dat ik steeds wakker werd. Heel vervelend.
3: Ja. En heel herkenbaar.
0: Hoe staat het bij Nederland, dacht ik dan. Goed. Hoe staat het ervoor bij Nederland? Want code rood, ja, dat is natuurlijk wat er op de volpagina's staat. De hele pagina van het AD is gewoon rood gekleurd. Je ziet de Nederlandse kaart. Alleen de Waddeneilanden zijn een beetje gelig. Want daar is het toch wel echt een stuk koeler. Want de temperaturen die kunnen plaatselijk wel oplopen tot 40 graden. Ja, veel gaat dicht. Winkels staken hun bezorging. Scholen sluiten de deuren. KNMI waarschuwt om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. En om vooral heel veel verkoeling te zoeken. Ook rijexamens zijn gecanceld en attractieparken blijven dicht. Bijvoorbeeld Drievliet in onze regio. En ook het Archeon is gesloten. En zittingen bij rechtszaken wordt geschrapt. Behalve als het online is of als het echt moet. En ja, dat betekent dat je natuurlijk even een frisse duik moet gaan nemen. En ja, het AD heeft een geweldige foto van iemand in Alphen aan de Rijn. Chico, die tovert een puincontainer op tot plonsparadijs, staat er. Dat ziet er wel heel erg gezellig uit. Ik dacht eraan om naar een winkel te gaan voor een opblaaszwembad. Maar toen kwam ik toen ik buiten kwam, hier bij mij thuis, toen zag ik ineens dat ding in de tuin staan en dacht, nou, dan wordt gewoon een zwembad. Ja, dat is fantastisch.
3: Geniaal!
0: Tanja Dieker had het idee in Alphen. Ik zie heel aardig wat plonzen. En volgens mij staat er ook nog een hond achter die denkt van, nou, ik wil hier ook wel in. Ja. En als je dat nou niet hebt, dan kan je ook nog een duik nemen in de zee natuurlijk. Maar let erbij wel op de kwallen. Want volgens de kwallenradar zwemmen er soms honderden langs de kust. Het is oostenwind, die duwt ze richting de kust. En het is het hoogseizoen voor kwallen. Als je erin trapt, dan kan dat flink even steken. Een wespensteek of een brandwond kan het aanvoelen. Dus oppas geblazen als je rond de zee bent.
3: En ja, met dit weer denk je natuurlijk lekker een fris biertje om af te koelen. Nou, de Gezondheidsraad die kwam gisteren met een advies.
0: Oh. Niet goed?
3: Niet goed, nee. Oh. Het staat in de Volkskrant. Alcohol is niet meer normaal. Ook 1 glas per dag niet. De Gezondheidsraad adviseert namelijk om alcoholgebruik te ontmoedigen. Drinken moet minder normaal zijn, want ook 1 glas per dag levert een risico op. Dat staat dus in dat advies dat de Gezondheidsraad gisteren aan de minister van Volksgezondheid, Sophie Hermans, overhandigde. De Gezondheidsraad bracht allerlei gevolgen van alcohol drinken in kaart. Nou ja, zo is er sterk bewijs dat elke hoeveelheid alcohol het risico op 7 soorten kanker verhoogt. Alcohol in het verkeer zorgt bovendien voor onveilige situaties. En ook stijgt de kans op incidenten met agressie en geweld. En de gedachte dat een beperkte hoeveelheid gezondheidswinst kan opleveren, hè, dat is
0: dus
3: niet...
0: minder gaat drinken.
3: Maar 1 glaasje per dag, dat is niet genoeg bewezen. En ja, dan zijn ze natuurlijk ook bij de Volkskrant nog bij een café gegaan. En daar zeggen de bezoekers ja. Ja, we geloven het eigenlijk wel. Dus het is uiteindelijk je eigen keuze.
0: Ja, zo is het nou. Ik denk dat we nog wel wat dronken mensen gaan horen vandaag over de wedstrijd van gisteren of vannacht.
3: Ik zag ze vanochtend nog naar huis strompelen.
1: Ja, dronken van geluk ook.
0: Ja. Maar goed, je moet wel zeker opletten. Dat is een goed advies.
3: Alcohol in het verkeer zorgt bovendien voor onveilige situaties. En ook stijgt de kans op incidenten met agressie en geweld. En de gedachte dat een beperkte hoeveelheid gezondheidswinst kan opleveren, hè, dat is dus
0: minder
3: niet...
0: gaat drinken.
3: Maar 1 glaasje per dag, dat is niet genoeg bewezen. En ja, dan zijn ze natuurlijk ook bij de Volkskrant nog bij een café gegaan. En daar zeggen de bezoekers ja. Ja, we geloven het eigenlijk wel. Dus het is uiteindelijk je eigen keuze.
0: Ja, zo is het nou. Ik denk dat we nog wel wat dronken mensen gaan horen vandaag over de wedstrijd van gisteren of vannacht.
3: Ik zag ze vanochtend nog naar huis strompelen.
1: Ja, precies, dronken van geluk ook.
0: Ja, maar goed, je moet wel zeker opletten. Dat is een goed

0: voorzorg overgeplaatst naar de gevangenis in Alphen aan de Rijn vanwege de hitte. 56 mensen kunnen daar tot september blijven. Het gaat om verdachten die nog een oordeel van de rechter afwachten. Daarom is niet duidelijk hoeveel van hen ook weer teruggaan naar Vught. Als ze niet worden vrijgesproken, gaan ze sowieso na een veroordeling naar een andere afdeling, schrijft het AD vanmorgen. Op de Vughtse afdeling kan de temperatuur enorm hoog oplopen. Dat is de reden dat ze dus nu moesten verkassen. In Alphen aan de Rijn stond een afdeling door personeelstekort leeg. Dus dat was een mooie mogelijkheid.
1: Ja, dan staat er ook nog goed nieuws voor IJskoman Mo in de Telegraaf. Misschien ken je hem wel als je wel eens bij de Scheveningse Bosjes bent geweest. Want dat is zijn favoriete plek. Daar staat hij al decennia lang. Hij is zeer geliefd bij de klanten van onder andere het skatepark. Een van de skaters heeft zelfs een tattoo van Amigo op zijn arm laten zetten. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Maar er kwam een tijdje geleden een brief van de gemeente op de deurmat. En er was paniek, want de vergunning voor de standplaats die liep af. En een nieuwe toewijzing zou gaan via loting. Maar ja, een beetje gedoe in de gemeenteraad, vragen over gesteld. Maar het bleek een misverstand te zijn. Hij krijgt gewoon een vergunning voor 5 jaar. Mo blij, de mensen van de skatebaan blij. En zeker vandaag denk ik dat hij wel wat gaat verkopen.
2: Lekker ijs.
1: Oeh, ja. Kan bij ons ook ijs halen, hè? Ja, niet hier persoonlijk. Maar je kan het wel naar je toe laten komen met onze Dennis. Zou ik doen, hoor.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar.
5: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
7: 7:01 is het. Goedemorgen, je luistert naar Westwoord Wakker. En met de Westwoord Wakker hotline, daarover straks later meer. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Een brand in het gebouw van een motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond dikke rookwolken veroorzaakt die in de wijde omgeving te zien waren. Niemand raakte gewond, maar de loods met daarin onder meer een shovel en gasflessen ging verloren. Vanwege de warmte werden brandweermedewerkers in Bleiswijk sneller dan normaal afgelost. Vanwege de hitte blijven vandaag veel openbare gebouwen, zoals scholen, universiteiten en bibliotheken, gesloten. Ook zijn veel culturele en sportevenementen in onze regio afgelast, net als de rijexamens van het CBR. Themapark Archeon in Alphen aan de Rijn en Drievliet in Den Haag houden de deuren ook dicht vandaag. En Rijkswaterstaat raadt mensen af de weg op te gaan als dat niet echt nodig is. En anders voldoende water en een parasol mee te nemen. Of een paraplu, die kan ook als parasol dienen tegen de warmte. Dat is voor het hete asfalt, dat je daar niet te lang op blijft staan. De werkzaamheden aan de A4 tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen zijn vertraagd door de hitte. Dat zei Dick van der Kolk van Rijkswaterstaat gisteren in West Vandaag. De hele week staan er al lange files op de A4 doordat het Lisserweg-viaduct vervangen wordt. En dat gaat nu 2 dagen langer duren.
9: Ook wij zuchten onder de hitte. En daarom moeten wij ook helaas wel vertellen dat de afsluiting langer zal gaan duren. Dus in plaats van 1 juli zal die duren tot 3 juli. Dat heeft echt met het weer te maken. We moeten ook onze mensen buiten beschermen. Dus we zullen zoveel mogelijk het werk buiten de piekmomenten uitvoeren, dus in de randen van de dag.
8: Het advies is om met deze hitte ook de ouderen in de gaten te houden. Premier Rob Jetten gaf gisteren het goede voorbeeld. Verslaggever Lieve van Sloten was erbij toen Jetten ijsjes uitdeelde aan bewoners van verzorgingstehuis Bos en Duin op Scheveningen.
10: Is die lekker?
11: Ja, lekker.
10: Ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat we allemaal voldoende verkoeling opzoeken, omdat het ook echt gevaar en risico voor je gezondheid kan opleveren. En dat zeker bij kwetsbare mensen natuurlijk extra het geval.
12: U deelt ijsjes uit. Volgens mij zijn het frambozenijsjes. Wat is zelf uw favoriete ijsje?
10: Voor mij het perenijsje, maar die waren al heel hard aan het smelten.
12: Nou, aan het smelten of heeft u die zelf misschien?
10: Misschien dat we er zo meteen in de auto terug ook nog eentje nemen.
8: Prinses Alexia viert vandaag haar 21ste verjaardag. Of de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima haar verjaardag viert op Paleishuis ten Bosch in Den Haag. Dat is niet bekend. Alexia was even in Nederland. Maar de kans is groot dat ze nu weer in Londen is, waar ze civiele techniek studeert aan de University College. Deze 26e juni is voor een flink aantal mensen ook om een andere reden een feestdag. Het is 26-6-26. Een gewilde trouwdatum. In Den Haag bijvoorbeeld treden vandaag 41 stellen in het huwelijk.
7: Ja, dan gaan we naar de man of the hour, Jordi Bloem.
13: Ja,
7: goedemorgen.
13: Het is bij u kijken hoe hoog die temperatuur komt.
7: Ja, nou, hoe is de status van nu? Wat is nu de temperatuur?
13: We zitten nu op 23 graden ongeveer, 24 al. Dus het gaat hard hoor.
7: Ja.
13: En we hebben ook een recordwarme nacht achter de rug in Rotterdam, in Voorschoten en ook Hoek van Holland. Geen lagere temperatuur dan 22,8 volgens mij. Ja, dat is nog niet eerder vertoond. Dus het is ook meteen een jaarrecord. Ja. Zo'n hoog minimum in de nacht.
7: Daarom was het ook vannacht al sinds 12 uur code rood, hè? Vanwege die hete nacht.
13: Ja, die hete nachten en de hete dag. Vandaag echt een hitte-explosie. De heetste dag van het jaar tot nu toe. De temperaturen kunnen vanmiddag in onze regio oplopen naar 36 graden. Misschien 37. In stedelijke gebieden is dat dan nog heter. En ik zie wel de zeewind komen in de loop van de middag. Eerst waait de wind uit het zuidoosten, maar vanmiddag in de loop van de middag uit het west-zuidwesten. En dan koelt het allereerst aan de stranden waarschijnlijk toch enkele graden af. Dus eigenlijk is dat maximum van 35, 36 graden, vooral in het kustgebied, maar heel kort, dat je dat even haalt. Want in de loop van de middag zal dus die temperatuur duidelijk minder hoog worden. Ja, dat scheelt toch wel een aantal graden. Dus ja, ik kan me zo voorstellen, Jorinda, dat het aan de kust weer erg druk gaat worden.
7: Ja,
13: want de zon die schijnt volop.
7: Het lekkerste plekje.
13: Ja, de zon schijnt volop, dus de zonkracht is ook weer hoog. En de luchtvochtigheid is vrij hoog. Ja, het zijn allemaal de ingrediënten die maken dat die code rood er is. En ook de hulpdiensten, ja, die moeten een beetje geholpen worden, zeg maar.
7: Ja, ik hoorde gisteren dat veel jongeren dan denken, oh, die zonnekracht is lekker hoog, ik ga lekker buiten liggen bakken, want dan gaat het zo lekker snel.
13: Ja,
7: het is niet verstandig, hè?
13: Nee. Niet verstandig, nee. Zoveel mogelijk de schaduw opzoeken, ook al ben je hittefit. ook wat jongeren, die zijn kwetsbaar voor de hitte. Iedereen eigenlijk, want onze lichaam is hier gewoon niet opgebouwd op deze hoge, extreem hoge temperaturen. Overigens is het zo dat we vannacht op sommige plaatsen, zeker in het buitengebied, net onder de 20 graden uitkomen. Je kunt steeds buiten slapen, zou ik bijna willen zeggen. Met een kleine kans op een onweersbui. Ook morgen is dat denk ik het geval. Overdag droog. Morgenavond vooral een wat grotere kans op onweer vanuit Frankrijk. Daar komt dan het weer vandaan. Maar voor die tijd zitten we toch nog op over de 30 graden morgen. Ik denk aan 32 tot 35 graden morgenmiddag. En dan later op de dag, een noordelijke winters, kan het op de stranden opnieuw wat gaan afkoelen. Voor de rest veel zon. Zondag is een duidelijk andere dag met wat meer bewolking. Af en toe een regen- of onweersbui. Maar dan zitten we in de minder hete lucht al bij ons in de regio. Met een west-zuidwestelijke bries wordt het van west naar oost in de regio 24 tot 27 graden. Kijk, dat zijn weer normale zomertemperaturen. En volgende week gaat daar nog iets van af. Het maximum is ongeveer 24 graden. 23, 24 graden. Met geregeld zon en slechts weinig regen. Ja, dat is gewoon een lekkere zomerweer, denk ik.
7: Ja, lekker zeg.
13: Je gaat daarna verlangen.
7: Ja, ik kijk ernaar uit inderdaad. Ja, dankjewel, Jordi. Tot strakjes.
13: Tot straks.
7: En er staan ook al files. Erik Evengroen bij de ANWB, we hoorden het, hè? Die A4, wordt nog langer een probleem.
11: Nou ja, er waren problemen bij de Benelux-tunnel. Hè? Er waren problemen met de camera's. En vandaar dat op de A4 het verkeer gedoseerd werd. Inmiddels is de Benelux-tunnel weer vrij. Dus deze file zal wel snel oplopen. Want uiteindelijk is het toch ook nog vrijdagochtend met nog niet al te veel verkeersaanbod. Maar op dit moment voorknoop het Ketelplein nog 3 kilometer vanuit Den Haag komen. En met een klein kwartier oponthoud.
7: Dankjewel, tot zo.
11: Jo, hoi.
8: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: the summertime. En we draaien vandaag natuurlijk extra veel zomerse liedjes. Heb je nog verzoekjes? Laat het weten. 070-307-8080. Daar kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En we proberen je een beetje cool te maken vandaag. En dat doen we met ijsjes, we doen het met muziek. En we doen het ook met goed nieuws over het Nederlands elftal. Want het is een bliksemstart geweest. Oranje vannacht tegen Tunesië. Verslagen met 3-1. Of 1-3 was het dan uiteindelijk natuurlijk. Al na 2 minuten en 21 seconden stond Nederland met 1-0 voor. Het kwam wel door een eigen doelpunt van Tunesië.
1: Dumfries scherpe voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Ja, de andere doelpuntenmakers waren Brobbey en Van Hekken. Die deed dat eigenlijk een beetje per ongeluk, zag ik. Want die probeerde een bal door te koppen. Maar uiteindelijk vloog hij er gewoon gelijk in. Toch is de trainer Koeman, die is kritisch.
2: Dat we heel slordig zijn. Het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat. Dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
0: Ja, toch is Oranje nu groepswinnaar geworden. Neemt het maandag op dinsdagnacht op tegen Marokko. Wel om 3:00 s'nachts.
3: Nou, mooie tijd.
0: Ja, ik zet me wekker gewoon ietsjes eerder. Precies. Dan kan ik kijken.
3: Wij gaan het gewoon helemaal live zelf volgen. Hey, en in Biddinghuizen is het hardcore festival Defcon 1 toch uiteindelijk afgelast. Met code rood vindt de organisatie het namelijk niet verantwoord om het festival door te laten gaan. Tienduizenden campinggasten die er al zijn, hebben om middernacht van de organisatie te horen gekregen dat het niet doorging. En dat is balen.
4: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk, voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. En normaal trekt het festival 72.000 bezoekers per dag. En er komen dus ook heel veel mensen uit het buitenland.
0: Ja, niet alleen mensen hebben het warm, maar ook de koeien. Melkveehouder Marcel van Helvoort, die vertelt hoe hij en zijn koeien de dag doorkwamen op een van de heetste plekken van Nederland. Dat was het Limburgse El gisteren.
5: Wij hebben hier een 500 melkkoeien die we verzorgen. En dan moet alles helemaal bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
0: Ja, vandaag kan het nog warmer worden, dus wordt het alle zeilen bijzetten.
5: En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
0: Ja, zo is het. Ook voor ons natuurlijk. Maar zeker daar in Zuid-Limburg kan het echt 40 graden worden, gewoon in de schaduw alleen.
3: Ik kan me het nog steeds niet voorstellen. Wij zitten hier in de koelte en al zo warm.
0: Ja, we krijgen straks als we om 22:00 hier de deur uitgaan. Dan krijgen we echt zo'n klap in ons gezicht. Want dan is het al flink warm, zeg. Och. Robert Craybent is dit en Don't Be Afraid of the Dark.

0: de Buitenpost.
1: Ja, de grootste diehard van dit team is onze Buitenpost natuurlijk. Dat is Dennis van Schie vanmorgen. Hoewel, nu is het wel lekker buiten, denk ik, Dennis.
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Goedemorgen. Het is een graad of 24 op dit moment. Zag ik op het thermometertje in de auto onderweg naar Kijkduin. En hier is het nog toch wel een stuk koeler, want er staat een heerlijk briesje. Weinig wind verder. De zee die is rustig. Er komt net een dame de zee uitlopen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dit is een thuiswedstrijd voor u, hè? U komt hier helemaal niet ver vandaan.
3: Nee, dat klopt inderdaad. Ik woon in Den Haag, ja.
2: En nu al op het strand.
3: Ja, om de hitte voor te zijn. Ook even omdat we de honden nog lekker kunnen even laten zwemmen in de zee. En eventjes afkoelen voordat de grote hitte straks begint.
2: Hoe is het water nu?
3: Het is heerlijk. Het is echt heerlijk, ja. Aan te raden, ja.
2: En wanneer verwacht u dat het hier nu echt hutje-mutje vol zal zijn?
3: Oh, ik denk dat om 8 uur, 9 uur komen de eerste al om echt gewoon lekker een goed plekje aan de zee te hebben, hoor. Ja. Ja, dan loopt het al wel vol.
2: Heeft u trek in een ijsje?
3: Lekker.
2: Kijk eens, ik heb een koeltasje bij me.
3: Nou, heerlijk. Ik neem er een.
2: En uw man mag er ook een?
3: Oké, ja. Nou, dankjewel.
2: Dat had u niet gedacht vanmorgen bij het opstaan?
3: Nee, dat had ik zeker niet gedacht, nee.
2: U zegt, u bent hier met de hondjes. Is het een beetje te doen met die honden en dat warme zand ook?
3: Ja, nu is het nog wel te doen. Nu is lekker alles koel. Maar dat moet je over een paar uur niet doen, hoor. Dat is echt niet goed voor de honden. Verbranden ze ook de pootjes, dus dan blijven we goed binnen. Totdat het gewoon aan het einde van de dag weer afgekoeld is. Ja.
2: Wat zijn het voor honden?
3: Het is een Chih Chihuahua en het is een kruising tussen een Labrador en een Border Collie. Ja, ja.
2: En hoe lang gaat u het hier nog uithouden?
3: Nou, we gaan over een half uurtje, uurtje weer weg, hoor. Ja, ja, dan gaat het hier druk worden en dan zijn wij weer weg. Ja.
2: Ga er lekker van genieten.
3: Ga ik doen, dankjewel. Fijne dag.
1: Ja, dit is leuk, hè, dat je dan gewoon lekker ijsje kan uitdelen.
2: Ja, je wordt door iedereen vriendelijk begroet.
1: Ja.
2: Dus het is nog wel een rommeltje, moet ik zeggen, hoor, op het strand. Ze zijn wel bezig met shovels en tractoren, maar er ligt nog heel veel zooi van gisteravond. Ook nog allerlei kinderspeeltjes en tassen vol met afval. Dus er is hier nog wel wat werk aan de winkel.
1: Ja, het zou fijn zijn als mensen ook even een troep meenemen. Hè? Als ze op het strand zijn geweest. Maar dat is een andere discussie. Wil je ook zo'n lekker ijsje of een andere verfrissing van Dennis? Dan moet je hem even... je moet hem eigenlijk even appen. 070-307-8080. De West wordt wakker hotline. En dan koelen we je met z'n allen een beetje af.
4: Komt Dennis bij jou langs?
1: Kijk, daar gaat de koeltas weer. Gaat weer dicht. Op naar de volgende. Escucha el ritmo.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
1: Kijk hoor, 070 307 8080. Ja, de West wordt wakker hotline. Hij is geopend en dan komt misschien Dennis wel een ijsje brengen. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer?
10: Vanwege de hitte blijven vandaag veel openbare gebouwen, zoals scholen, universiteiten en bibliotheken, gesloten. Ook zijn veel culturele en sportevenementen in onze regio afgelast. Een brand in het gebouw van een motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond dikke rookwolken veroorzaakt die in de wijde omgeving te zien waren. Niemand raakte gewond, maar de loods met daarin onder meer een shovel en gasflessen ging verloren. 26 juni is het vandaag, 26-6-26. Een bijzondere datum en een gewilde trouwdag. In Den Haag bijvoorbeeld treden vandaag 41 stellen in het huwelijk. En prinses Alexia viert vandaag haar 21ste verjaardag. Of ze dat doet op Paleishuis ten Bosch in Den Haag is niet duidelijk. Ze was in Nederland, maar Alexia is nu mogelijk weer in Londen waar ze studeert. Meer regionieuws om 19:30, nu het andere nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
12: Dumfries scherpen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
11: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
13: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
11: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
16: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
15: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
17: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan!
3: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
18: Van Uffelen, dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Mag ik wat vragen?
20: Tuurlijk mag je wat vragen.
19: Waarom ging u weg van huis?
20: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
19: Dus ook mensen die u niet kent?
20: Precies. Ook dan.
21: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
22: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: code rood vandaag. Dat is, betekent dat we goed moeten oppassen met het weer. Sinds middernacht in 8 provincies. Alleen in het noorden van Nederland is het wat koeler. Ik begreep ook dat het bijvoorbeeld op Texel en Terschelling, dat het daar ineens razend druk is.
1: Nog kan met, ik me voorstellen.
0: Ja, last minute boekingen van mensen die toch een beetje willen ontvluchten. Maar ja, er zijn wel wat adviezen. Hè. Blijf zoveel mogelijk uit de zon. Zoek verkoeling is het devies. Het KNMI adviseerde in eerste instantie om ook zoveel mogelijk binnen te blijven. Maar het is soms binnen natuurlijk ook niet te harde. Dat hebben ze later een beetje aangepast met verkoeling zoeken. Drink genoeg water. En ja, dat vind ik ook wel een goeie. Ook als je geen dorst hebt.
1: Ja, dat is een belangrijke.
0: Ja, want gisteren dacht ik van, nou ja, maar ik zit hier even lekker op de bank en ik heb niet zoveel dorst. Maar toen voelde ik me toch een beetje zo plog.
1: Ja.
0: En ja, toen dacht ik, nee, maar ik moet toch drinken. Hup, weer opstaan in de benen.
1: Glazen klaarzetten op het aanrecht en die dan telkens ondersteboven zetten als je hem hebt gedronken. Dan weet je hoeveel glazen je hebt gedronken.
0: Oh, dat is wel goed inderdaad, ja.
1: En het liefste advies is, vind ik toch wel, let op elkaar.
0: Ja, op mens en dier.
1: Absoluut.
0: Ik ben benieuwd wat jij doet vandaag om de dag een beetje door te komen. Ga je inderdaad verkoeling opzoeken? Heb je ons een beetje nodig? Want we hebben natuurlijk de hotline, hè? Dat is 070-307-8080. Daar kan je naar appen en dan komt misschien onze Dennis wel naar je toe meer.
1: Die komt niet zomaar naar je toe. Die komt met een hele grote koelbox vol met lekkere ijsjes. Jorinda heeft gisteren de laatste ijsjes die er nog lagen
0: waar.
1: In de supermarkt.
0: Ja, ik was gisteren hadden we best een lange dag al nog. Cursus, zo moeilijk allemaal. Toen ging ik naar de supermarkt, 's middags. En ik heb alle ijsjes daar weggekocht. En
1: dat waren drie boos?
0: Wat doe jij nou? Het waren 3 doosjes. En ook nog allemaal ijsblokjes erin. Dus hij is met een koelbox en al is hij op pad. Ja, zolang het duurt, als het smelt, dan is het op.
1: Ja, nee, dan krijg je limonade.
0: Ja, zoiets. Misschien een voetenbakje. Kan je het gebruiken, die koelbox. Maar er zijn ook diehards mensen die gewoon wel aan het werk zijn. En een van die diehards hebben we even aan de lijn. Irene, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, jij appt vanmorgen van, nou ja, ik ben gewoon aan het werken, jongens. Ik weet niet waar jullie het over hebben.
2: Nee.
0: Wat doe je voor werk?
2: Ik heb een schoonmaakbedrijfje op Voorschoten al 16 jaar.
0: En je bent nu gewoon aan het schoonmaken?
2: Ja, nou, in de eerste instantie hadden ze me nog niet geappt dat de locaties dicht waren. Dus dan ga ik gewoon aan de slag.
0: Want waar ben je nu dan?
2: Dus zeg je?
0: Waar was je aan het werk?
2: Op Voorschoten heb ik de locaties. Ja. De BSO en de kinderdagverblijven.
0: Oh, kijk, ja, precies, ja. En die zijn natuurlijk dicht, ja.
2: Ja, nu zijn ze dicht, ja. Nu heb ik vanmorgen bericht gekregen dat ze dicht zijn. Dus, maar dat geeft niet, want ik ben het gewend.
0: Oh,
2: om 3:30 gaat altijd de wekker. En 2 bakjes koffie even drinken, douchen, spullen pakken en dan naar de locatie om 5:00.
0: Ja, en nu is het nog wel te doen qua temperatuur.
2: Ja, maar weet je, als je er negatief in gaat staan, dan blijft het ook warm in je lichaam. Maar als je er positief in gaat staan, dan wandel je er gewoon doorheen. Af en toe even je handen en je nek nat maken en een doekje in je nek, dan komt het helemaal goed.
1: Nou, dat vind ik echt toptips. Dat vind ik echt, daar word ik helemaal blij van.
0: Ja, ga je er nu wel mee stoppen, Irene? Ben je nu wel klaar voor de dag?
2: Ja, nou ja, ik ben vandaag voor klaar voor de dag. En we doen het ook rustig aan. En na iedere plas een glas, zeggen ze ook altijd.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja, goeie,
2: dus dat
0: ja.
2: is ook verstandig. En ik heb gewoon heel goed geslapen.
0: Ja,
2: dus
0: je bent helemaal fris gewoon.
2: Ja, ik ben gewoon fris en fruitig.
1: Zo klink je ook.
2: Ja, ik drink. Gewoon een flesje water, even in de koelkast. En een paar neerzetten in de koelkast voordat je weggaat. En s'avonds voordat je gaat slapen, even je voeten insmeren met dampo. Dan komt het helemaal goed. Dan ga je heel relaxed slapen.
0: Je voeten insmeren met dampo?
1: Met dampo?
2: Ja. Ja. Smeer ze maar in met dampo. Dan ga je heel ontspannen slapen.
0: Wat goed. Wat een goede tip. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik ga het gelijk uittesten vannacht.
2: Ga het proberen. Ja. Niet bij Casper doen, hè?
0: Nee, toch niet bij Casper doen, hè?
1: God, ja, maar Casper. Ja.
0: Nou, hou het hoofd koel, Irene. Leuk dat we even konden bellen.
2: Helemaal goed. Fijne uitzendingen.
0: Dankjewel.
1: Succes. Doeg.
0: Ja, en dan gaan we natuurlijk ook nog even over het voetbal praten. Want dat is toch ook wel een mooie wedstrijd geweest. Nederland is groepswinnaar geworden in Pool F van het WK voetbal. We hebben vannacht, en ik zeg nu ook we, want we hebben gewonnen, 1-3 van Tunesië.
3: Goeie aanval en Brobbey bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En zo staat Nederland weer heel snel op voorsprong.
4: In het midden Ake, voorzet. En Van Dijk. En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel. Zelf Brian Brobbey.
5: Gakpo op het 5 meter gebied.
4: En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3.
1: En dat is een klinkende overwinning, maar toch baalt bondscoach Koeman een beetje.
6: We hoopten op een goed begin. En dat gebeurde. Vrij snel 2-0. En daarna denk ik dat we goed zijn doorgegaan. Wel een aantal momenten van de omschakeling dat we toch niet goed stonden naar verdedigen toe. Dus bij fases vallen we iets terug. Misschien ligt het ook aan de tegenstander dat het dan geen 100% in de kopjes meer is, maar 90%.
0: Ook aanvoerder Virgil van Dijk zag goede en slechte momenten.
7: Grote fases van de wedstrijd heel goed. Ja, we slordig werden denk ik einde van de eerste helft. En misschien begin van de tweede helft ook. Maar over het algemeen een geweldig begin natuurlijk. Tunesië natuurlijk heel erg inzakt. Ze proberen het tempo hoog te houden. Maar het is natuurlijk niet zo makkelijk als het lijkt. Want het veld gaat super snel. Dus het stuit het ook heel erg. Dus je moet er overslaan. Maar als je hem dan over hebt geslagen. Het is niet makkelijk als we dat houden. Maar het is wel iets wat we moeten verbeteren als we lage blokken kapot willen spelen. En dat komt beter. Maar over het algemeen, goede pop.
1: En net als vorige wedstrijden kleurde het hele stadion oranje. Kansas heeft de Nederlandse club omarmd. Bijzonder, vindt Koeman.
6: En aan een kopje zie je wel of het wel of met geen Nederlanders zijn. Dus ik denk dat de KNVB heel goed werk doet. Want in deze drie wedstrijden hebben we het gevoel dat we thuis spelen. Nou, dat is iets extra's.
8: Ik denk 80% Amerikaans, maar wat geeft het, hè?
6: Nee, ze hebben een oranje shirt aan.
0: Ja, dat zag er gezellig uit. In Nederland is er veel gekeken, heb ik het idee. Mensen waren toch warm en konden toch niet slapen, denk ik. En veel mensen zijn natuurlijk vrij vandaag. Kinderen die hoeven ook niet naar school. Dus ja, alle reden om toch gewoon vannacht te kijken. Ook sommige kroegen bleven open. Verslaggever Loes Veldhuis keek vannacht mee in Leiden.
9: Geweldige wedstrijd. Brian Brobbey is de GOAT. Hey, het gaat Brian Brobbey, Johan Cruijff, Lionel Messi.
10: Nou, mega.
9: Ja. Brobbey.
11: Eerste kleine minuut 2-0 en daarna wordt er niet veel gescoord. Ik ben blij dat ik bij die 2-0 ben geweest. Maar nu buiten ook gezellig. Leiden is helemaal mooi. Zelfs om 1 uur, wij zijn niet te stoppen. Leiden voor Nederland. Let's go.
12: Gaat u naar huis?
13: Nou, ik heb er genoeg op. En mijn vrienden ook.
14: We gaan sowieso winnen, hè?
11: Bobby, onze Ajax legend. Sunderland, hij is aan het slopen. Nederland, hij is aan het slopen. Dankjewel, Bobby. Dankjewel.
14: Wij worden wereldkampioen!
0: Nou ja, het klinken dus dronken mensen om 3 uur 's nachts.
1: Ik vind het zo heerlijk. Die denken dat ze heel intelligent dan aan het praten zijn. En dan ook nog dat Leids. Echt heel fijn. Ja. Nou ja, om die wereldkampioen te worden moeten we wel als volgende Marokko verslaan. En dat is dan in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. En dat is wel even wat anders dan Tunesië. En Brian Brobbey en Frenkie de Jonge hebben er alle vertrouwen in.
15: Ik denk dat Marokko een heel sterk team heeft. Ik heb ze gezien tegen Brazilië. Voor de rest heb ik ze niet veel gezien. Maar toen maakte ze op mij een hele goede indruk. Dat wordt een mooie wedstrijd.
16: Ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook. Dus wordt een goede pot.
0: Ja, wordt een goede pot. Dat gaan we zien. En we blikken natuurlijk ook nog terug met Herman Nanninga over ongeveer een uurtje. En we hoorden hem al even in de reportage net Justin de Wild en Cheerio.

0: Jee. Ja, heel veel mensen gingen inderdaad vannacht door.
1: Lekker feesten.
0: Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook onze Westwoord Wakker Pool. De afgelopen dagen kon je ons vertellen hoeveel dat jij dacht dat het ging worden. Nou, er werden van alles werd er genoemd.
1: Er werden heel veel voorspellingen
0: van
1: vernoemd.
0: Van 8-0, zelfs 4-2. Nou ja, van alles hoge cijfers. Maar
1: deze uitslag had weer niemand voorzien.
0: Wat is dat nou? Dat is de tweede keer al.
1: Echt? Hoe dan?
0: Ja.
1: Jullie kunnen dat toch wel? Maar we gaan in de herkansing.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want voor maandag willen we heel graag weten wat jullie vinden. Wat Marokko, Nederland of Nederland-Marokko, die weet ik even niet. Maar je zet het er altijd bij, hè. Wat het wordt, voorspel die uitslag. Want dan kan jij dus die mooie Westbal winnen.
0: Ja, en hij is prachtig, hè?
1: Hij is rond, hij is prachtig. Hij heeft de rood-wit-blauwe kleuren van West en van het Nederlandse vlag. En het logo van West staat erop. En hij stuitert lekker en iedereen kan hem goed hoog houden. Dus het is echt een hebbeding.
0: Ja, zet er ook even bij of je zelf gaat kijken eigenlijk. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het is 3:00 s'nachts natuurlijk. Neem je vrij dan de volgende dag. De 16e finale. Het is Nederland-Marokko trouwens. Ik heb even snel gegoogeld.
1: Nederland-Marokko, ja. Prima.
0: Ja, en het is natuurlijk heet.
1: Het is flink heet. We kunnen er niet omheen. Het is code rood. Code oranje was het vannacht. Code rood is het nu. En Sam die zegt, ik moet toch aan het werk. Moet nog even kijken of hij thuis gaat werken of op kantoor. Maar kantoor is verkoeling goed geregeld, zegt hij. Maar het is vooral de reis met de OV waar hij dan tegenop ziet. Dat kan ik me voorstellen. Want dan zit je in die drukte met alle lijven en de hitte. En dat is dan pittig. Kan ik me voorstellen. Maar hij vroeg zich af, is de horeca ook open? Nou, sterker nog, Sam, er is vandaag in Alphen is vanochtend al een café om 7:00 open gegaan. Kom bij ons langs als je al een biertje wilt drinken.
0: Nou, biertje, ja, denk je. Maar misschien is het wel lekker cool daar.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ook.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Of een ijskoffie.
0: Een ijskoffie,
1: dat is nu toch heerlijk.
0: Ja.
1: Of gewoon een ijsje zelf.
0: Nou, mensen zijn misschien eerder wakker dat ze denken, nou, we starten wat eerder op en dan gaan we daarna naar binnen.
1: Siesta houden.
0: Ja, precies. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen even alvast een bakje koffie gewoon lekker buiten de deur gaan drinken.
1: Ja, goed plan.
0: Ja. Ook op de weg moet je even opletten natuurlijk. De wegenwacht die merkt ook dat het warm is. Auto's geven vaker problemen. En getrainde automobilisten en gestrande automobilisten die moeten ook sneller geholpen worden.
2: Nou, we krijgen wel de gekste storingen extra. Die eigenlijk door temperatuurschommelingen meer ziet. Koelproblemen die spelen meer.
1: Koffie.
0: Een ijskoffie.
1: Dat is nu toch heerlijk.
0: Ja.
1: Of gewoon een ijsje zelf.
0: Nou, mensen zijn misschien eerder wakker dat ze denken, nou, we starten wat eerder op en dan gaan we daarna naar binnen.
1: Siesta houden.
0: Ja, precies. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen even alvast een bakje koffie gewoon lekker buiten de deur gaan drinken.
1: Ja, goed plan.
0: Ja, ook op de weg moet je even opletten natuurlijk. De wegenwacht die merkt ook dat het warm is. Auto's geven vaker problemen en getrainde automobilisten en gestrande automobilisten die moeten ook sneller geholpen worden.
2: Nou, we krijgen wel de gekste storingen extra die eigenlijk door temperatuurschommelingen meer ziet. Koelproblemen die...

0: systemen die spelen meer op. Dus ja, dat zijn wel een hoop dingen die extra zijn.
1: En zo'n klapband, komt dat nou vaak voor ook met zulk weer juist?
2: Die kunnen wel extra voorkomen, ja. Want door de hoge temperaturen zet de lucht in de banden uit. En meer druk in de banden, ja, dan heb je wel kans dat die eerder klapt.
3: Ja, ze krijgen dus heel veel telefoontjes. 800 meldingen gisteren, meer dan normaal. Dus de ANWB vraagt of je alleen wil bellen als het echt nodig is. Als je zeg maar langs de snelweg staat en er is op dat moment paniek, ja. Inderdaad. Maar als je thuis staat en je kan nog even een dagje wachten, nou, doe dat alsjeblieft.
4: Snap ik.
3: Mooi, dan met hebben we dat ook weer met de auto. Oh ja, en trouwens, stap je in de auto, neem dan wel een flesje water mee. Paraplu.
4: Paraplu is een hele goeie, want dat is een parasol. Ik had zelf vanochtend nog mijn zonnehoedje. Mijn ubercharmante, wat ook een regenhoedje is, zonnehoedje in de auto gedouwd. Ik zorg dat ik een flesje water heb, want ik ben toch ook wat bang om vast te komen staan.

0: Primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen...
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: 19:30 geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
16: Goedemorgen, Jorinda. Vanwege de hitte blijven vandaag veel openbare gebouwen... zoals scholen, universiteiten en bibliotheken dicht... Ook zijn veel culturele en sportevenementen in onze regio afgelast. Net als de rijexamens van het CBR. Themapark Archeon in Alphen aan de Rijn en Drievliet in Den Haag... bijvoorbeeld houden de poorten ook dicht vandaag. Weerinstituut KNMI heeft vandaag de hitte de waarschuwingscode rood ingesteld. Rijkswaterstaat raadt mensen af de weg op te gaan als dat niet echt nodig is. En anders genoeg water en een parasol mee te nemen... voor als je op het hete asfalt mocht stranden. En die kans is in deze weersomstandigheden ook wat groter dan anders... zegt deze ANWB-medewerker.
17: Nou, we krijgen wel de gekste storingen extra. Koelproblemen die spelen meer op.
18: En zo'n klapband, komt dat nou vaak voor ook met zulk weer juist?
19: Die kunnen wel extra voorkomen, ja. Want door de hoge temperaturen zet de lucht in de banden uit. En meer druk in de banden, ja, dan heb je wel kans dat die eerder klapt.
16: De werkzaamheden aan de A4 tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen... zijn vertraagd door de hitte. Dat zei Dick van der Kolk van Rijkswaterstaat gisteren in West Vandaag. De hele week staan er al lange files op de A4... doordat het Lisserwegviaduct vervangen wordt. En dat gaat nu 2 dagen langer duren.
20: Ook wij zuchten onder de hitte en daarom moeten wij ook helaas wel vertellen dat de afsluiting langer zal gaan duren. Dus in plaats van 1 juli zal die duren tot 3 juli. Dat heeft echt met het weer te maken. We moeten ook onze mensen buiten beschermen. Dus we zullen zoveel mogelijk het werk buiten de piekmomenten uitvoeren, dus in de randen van de dag.
16: Het advies is om met deze hitte ook hulpbehoevende ouderen extra in de gaten te houden. Premier Rob Jetten gaf gisteren zelf het goede voorbeeld. Verslaggever Lieve van Sloten was erbij toen Jetten ijsjes uitdeelde aan bewoners van verzorgingshuis Bos en Duin op Scheveningen.
21: Is die lekker?
22: Ja, lekker.
21: Ja? Het is gewoon heel erg belangrijk dat we allemaal voldoende verkoeling opzoeken. Omdat het ook echt gevaar en risico voor je gezondheid kan opleveren. En dat zeker bij kwetsbare mensen natuurlijk extra het geval.
23: U deelt ijsjes uit. Volgens mij zijn het frambozenijsjes. Wat is zelf uw favoriete ijsje?
21: Voor mij het perenijsje. Maar die waren al heel hard aan het smelten. Waren
23: aan het smelten of heeft u die zelf misschien?
21: Misschien dat we er zo meteen in de auto terug ook nog eentje nemen.
16: IJs en wederdienende, denk ik dan maar. Een brand in het gebouw van een motorclub. in Bleiswijk heeft gisteravond dikke rookwolken veroorzaakt die in de wijde omgeving te zien waren. Niemand raakte gewond, maar de loods met daarin onder meer een shovel en gasflessen ging verloren. Vanwege de warmte werden brandweermedewerkers in Bleiswijk sneller dan normaal afgelost. Oranje is door op het WK na het verslaan van Tunesië vannacht. Marokko is de volgende tegenstander, volgende week. Maar na het verlies tegen Ivoorkust is Curaçao definitief uitgeschakeld op het WK. Het was voor het eerst dat het deelnam en het is het kleinste land dat zich ooit kwalificeerde. Bondscoach en Hagenaar Dick Advocaat vertrekt samen met zijn ploeg met opgeheven hoofd.
0: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden, want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
15: Ben je trots?
0: Op de spelers zonder meer, ja, en op het publiek ook.
16: En prinses Alexia viert vandaag haar 21ste verjaardag. Of de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima haar verjaardag viert op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag is niet bekend. Alexia was in Nederland, maar vermoedelijk is ze weer in Londen, waar Alexia civiele techniek studeert aan de University College.
15: Dan gaan we naar Jordi Bloem. Heb je je voetenbadje weer paraat?
4: Nee, ik heb hem eventjes weggedaan. Want het water werd een beetje vuil.
15: Ja, oh ja, je hebt er natuurlijk zo lang ingedobberd gisteren.
4: Ja, ik ben een beetje zuinig met water. Want ik heb ook al even gekeken. We hebben ook nog steeds erge droogte. Ja. In de natuur. Dus er is ook een natuurbrandgevaar. En ik zie ook voorlopig ook niet al te veel neerslag de komende paar weken.
15: Kunnen we wel iets van regen verwachten eigenlijk?
4: Ja, af en toe is een keertje een bui. Hè, zo'n zomerse onweersbui. Vandaag denk ik is die kans klein. Morgen wordt die wat groter. En ook zondag is er kans op een regen- of onweersbui. Maar de weerbordellen worstelen er een beetje mee. En ik zie ook niet bui na bui na bui. Dus wat dat betreft is het ook een beetje geluk hebben.
15: Vandaag verdampt het water ook gewoon natuurlijk.
4: Ja,
15: gelijk.
4: Omdat het ook zo warm is, zo heet. En je ziet ook dat als er wolken ontstaan, dat ze ook weer verdampen, omdat het zo heet is. Nou, op dit moment zitten we op ongeveer 24 graden, maar het gaat hard omhoog met die zuidoostelijke feunwind, lijkt het wel, zwak tot matig. Dan wordt er hete lucht vanuit Frankrijk aangevoerd. En ja, het is spannend vandaag hoor. Of ergens op een officieel weerstation in het zuiden van het land vooral, in het oosten misschien ook wel, die 4-0 gaan aantikken. Dan heb ik het dus over 40 graden. Want dat is spannend, want ik zie het wel in sommige berekeningen terug. Maar het is maar even afwachten. En in onze regio denk ik dat we uitkomen ongeveer op 36 à 37 graden verderop in de middag. En dan gaat in de loop van de middag een zeewind opsteken uit het westen. En dan zal het allereerst aan de stranden onder de 30 graden komen. Maar wel met een wat hogere luchtvochtigheid nog. Dus het is niet meteen zo dat het echt een verkoeling is. Maar minder heet wordt het in de loop van de dag.
15: Ja, dan gaan we de rest horen over een uurtje goed. Want we zijn al een beetje laat.
4: Dat begrijp ik heel goed. Dus tot straks.
15: Tot zo.
4: Hoi.
16: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Er is ook zoveel nieuws.
5: West wordt wakker.

0: Ja, sommige mensen gingen inderdaad all night long. Lionel Richie. Ja, we hebben onze eigen Westwoord Wakker hotline. En dat nummer van die hotline is 070-307-8080. Daar kan je nou whatsappen. Wat dat inhoudt is dat we je een beetje gaan verkoelen. Wij zijn niet de enige die verkoelen meer.
1: Wij zijn niet de enige die verkoelen.
0: Goedemorgen allemaal. Ze zijn bij ons aan het schilderen. Respect hoor, met die warmte. Een paar dagen uiteindelijk eerder weggegaan. Want op een gegeven moment echt niet meer te doen. Ik heb gezegd, vandaag krijgen ze een lekker perenijsje. Petje af dus. Ik zie ze straks wel verschijnen. Ze beginnen om 19:30. Groetjes van Joke. Maar ik snap wel dat Joke dit ook doet. De Joke hotline. Want ze heet namelijk Joke Koeling.
1: Nee. Ja. Mooi die naam. Dus dat die is gewoon, opeens kloppen. Ja,
0: het is gewoon gewoon één grote koelkast daar. Lekker. En ook nog eens mooie wanden die geschilderd zijn. Dat is ook fijn. Maar we hebben ook onze eigen hotline. We gaan je verkoelen.
1: We gaan je verkoelen. En we gaan je niet zomaar verkoelen. We hebben onze coolste verslaggever op pad gestuurd. En dat is Dennis. En die heeft een hele grote box bij zich. En er zitten allemaal heerlijke ijsjes in.
0: Ja, Dennis, waar ben je aangekomen?
2: We staan aan de ammunitiehaven in het centrum van Den Haag. En ik zit hier met Sylvia. En Sylvia, je hebt heerlijke warme sokken aan met dit bloedhete weer.
3: Ja, anders ben ik bang dat ik onderuit ga, omdat ik anders altijd op mijn blote voeten loop. Maar dat vind ik nou niet echt lekker.
2: Het zijn wel bijzondere sokken.
3: Ja, echte westsokken. Echte westsokken. Twee paar. En een beker en een paraplu en een heleboel. Ook via meer gekregen, via de licht uit spot aan.
2: Is het een beetje uit te houden hier in dit appartementencomplex?
3: Nee, het is niet uit te houden. Gisteren was het in de woonkamer 31 graden. Ik slaap dan boven aan de voorkant. Daar gaat de zon onder, dus weinig geslapen vannacht. Maar geen voetballen gekeken. Nee, hou ik niet van. Dus nu ook niet.
2: Weet je de uitslag al?
3: Ja, ik zag het vanmorgen 1-3 voor Nederland. Jee, ja. Ik hoorde wel mensen juichen, hoor. Dus ik had zoiets van, oké, het gaat geloof ik wel goed.
2: Ik denk dat een ijsje hier hartstikke op zijn plek is.
3: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: Dan ga ik hem even open doen. Of misschien kun je me een beetje helpen. Met die koeltas. Hè. Er zitten ook wat flesjes water in, die zijn voor onderweg.
3: Oh, hartstikke goed.
2: Ja, zie je? Kijk eens. En dan, ik heb perenijs en citroenijs.
3: Weet je wat? Doe maar een citroenijs.
2: Citroenijs, weet je wat? Je krijgt ze allebei, anders dan smelten ze.
3: Oh, heerlijk.
2: Je hebt een vriezer, toch?
3: Ja, ik ga ze er gelijk in doen. Lekker, heerlijke ijsjes. Dank jullie wel voor deze tropische verrassing op een tropische dag. En ik hoop dat jullie het een beetje uit kunnen houden in de studio. Maar ja, jullie hebben airco, dus is eigenlijk niet eerlijk. Jullie moeten het ook warm hebben. Hé, hey, dank jullie wel.
0: Ja, alsjeblieft, Sylvia. Ja, inderdaad, wij spelen vals hier. Het is heerlijk. Ik kijk even snel. 21 graden. Oh, heerlijk. Geniet van je ijsjes, Sylvia. En wil je dat nou ook? Laat het even weten. Misschien ben je wel hard nog aan het werk vandaag. 070-307-8080. Het is de Westwoord Wakker hotline. En dan komt Dennis, inclusief zijn coolbox, naar je toe met die ijsjes. Mits ze niet smelten onderweg natuurlijk. Janice en I Love Your Smile is dit.

0: do.
1: Oh, ja, ook een beetje van lachen. Over je smile. Ik heb dit vroeger heb ik dit op tv gezien. En dan dacht ik, nou, maar dit kan helemaal niet. Was jij fan van Bassie en Adriaan? Meer?
2: Nee, nee, echt een beetje na mijn tijd.
1: Oh ja, nee, dit was helemaal mijn tijd natuurlijk. Ik ben nog in Bergambacht, kwam er dan elk jaar zo'n tent. En dan kwamen ze daar hun act doen. En dat vond ik dan helemaal geweldig. Maar ik keek natuurlijk ook naar de serie. En er was op een gegeven moment waren ze in Amerika, in Death Valley. En daar gingen ze een ei bakken op de motorkap.
2: Nee.
1: Ja, en dat lukte dan. Dat ken je toch wel, dat fragment?
2: Jawel, jawel, dat ken ik wel.
1: Ja. Ons Brit, dat is een collega van ons van de online redactie, die dacht, ja, maar wat Bassie en Adriaan kunnen, dat kan ik ook wel. Dus zij bakte gisteren een heerlijk ontbijtje op de motorkap van de Westauto. Eens kijken hoe dat gaat.
3: Hats, de bonen. Oh, dit wordt zo kliederboel. Oh, wat al heerlijk ziet het eruit, joh.
1: Nou, sterrenrestaurant is er niks bij. Ja, de beelden moet je echt even kijken hoor, want het ziet het echt, het lijkt helemaal nergens op. Het waren bonen en een eitje en een broodje erbij. Ik sla zelf even over als ik het zo zie. Maar Britt vond toch een slachtoffer, best wel snel eigenlijk, namelijk onze hoofdredacteur.
4: Het ziet er zalig uit.
3: Wil je hem ook proeven?
4: Tuurlijk, ga ik gelijk. Kom.
3: Ik ben heel erg benieuwd. Is hij wel lekker?
4: Heerlijk.
1: Je hoort ook de verbaasd. Is die echt lekker?
2: Ja. Mooi is dat.
1: Het enige ding is alleen, we hebben hierna niks meer van Henk Kruil gehoord.
2: Echt verdwenen.
1: Ja, ja, ik denk dat hij dat toch niet goed is gevallen. Ziek op bed. Doe dit niet thuis na.

0: De Gypsy Kings en Bamboleo. Heerlijke zomerse muziek. Als je er nog iets aan wilt toevoegen, laat het even weten. 070-307-8080. En ook veel evenementen, daar heeft de hitte natuurlijk ook effect op. We hadden het gisteren nog even over Veteranendag. Morgen in Den Haag.
1: Groots aangepakt. Ja. Malieveld is er helemaal klaar voor.
0: Maar dat vooralsnog gaat dat nog steeds door.
1: Gaat het aangepast door. Ze mogen een zomertenue dragen, de militairen. En de mensen op de tribune krijgen allemaal een rieten hoedje.
0: Ja, dat gaat vast mooi uitzien. Vandaag gaan veel evenementen niet door. Burgemeester Peter Heikoop van Leiden die heeft de Leidse Veteranendag afgelast. Gezien de hoge leeftijd van veel van de deelnemers is besloten dat het niet veilig kan doorgaan. De jaarmarkt in Leiden, de wielerronde van Quince Hul en het Arcade concert in Alfa aan de Rijn gaan niet door. Het dorpsfeest in Zoeterwoude ging gisteravond al niet door. Net als vandaag en morgen overdag. Morgenavond, daar wordt nog even naar gekeken. En ook zondag zal er waarschijnlijk wel iets door kunnen gaan. En ook het dorpsfeest van Nieuwveen is afgeblazen. En als je dan denkt, ja, ik ga lekker het water op met een bootje van de Ooievaart. Ja, dat gaat vandaag ook niet lukken. Zowel groepen als de losse verkoop van vaarttochten gaat niet door. Directeur Peter Duivenstein die vindt het zelf ook wel jammer. Maar hij zegt, ja, het lijkt misschien fris. Maar je maakt je toch grote kans op een zonnesteek. Zaterdag hopen ze wel weer gewoon te varen. En Maxima die zou een hele feestelijke dag hebben in Beelden aan Zee. Het museum op Scheveningen. Ze zou daar de nieuwe beeldenterrassen openen. Maar het is afgelast helemaal, het hele evenement. Dus ze komt zelf ook niet langs. En ook Willem-Alexander van die zou naar het Krullenmuller gaan in de Gelderland. En ook dat gaat niet door.
1: En ook een aantal zwembaden zijn dicht. Bijvoorbeeld het zwembad De Zijl en zwembad Den Hoorn in Alphen aan de Rijn. Die blijven dicht. Het buitenbad blijft dicht. Want ze vinden het niet verantwoordelijk voor de werknemers om zo in de zon te zitten.
0: Ja, zo'n buitenbad zou ik dan wel jammer vinden. Ja, ik snap het wel heel goed voor de medewerkers hoor. Maar dat is juist zo'n verkoelende plek natuurlijk.
1: Heerlijk, even een plons. Ja. Ja, zonder kwallen.
2: De WWWK Bokaal.
0: Ja, tot slot gaan we ook nog even voetballen. Want ja, het hooghouden, het echte kampioenschap natuurlijk van deze zomer.
1: Daar draait het om.
0: Ja, dit was de topscore tot nu toe. Nog steeds
1: verbeterd,
0: niet
1: overtroffen.
0: Verbeterd inderdaad, ja.
3: 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2. Tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer. Kijk eens aan.
0: Ja, je hoorde onze Dennis. Die was er vorige week bij toen Jax 80 keer hoog hield. En vandaag hebben we weer een nieuwe uitdager. Dennis, het is wel een beetje warm misschien om omhoog te houden, om te sporten. Maar je hebt wel een nieuwe kandidaat bij je.
4: Ja.
0: Hey, je hoort ons nog niet alleen. Dat is een beetje jammer. Dan gaat dat niet lukken. Even kijken hoor. Ik denk dat ik wel weet waardoor het komt. Dennis, jij hoort ons nu wel.
4: Ja, ik hoor je,
0: ja,
4: zeker.
0: Inderdaad, ja. Ik was al helemaal hele verhalen tegen je aan het vertellen, maar helaas. Maar je hebt een nieuwe kandidaat.
4: Jazeker, we zijn live, begrijp ik.
0: We zijn helemaal live, ja.
4: Oké, nou dan gaan we even naar de achtertuin, Elias. Want, of wil binnen doen?
5: Ja, binnen mag ook hoor.
4: Ja. Eerst even, je staat met een enorme kop koffie. Is die nodig na zo'n korte nacht?
5: Ja, ook. En ik ben niet zo'n ochtendmens. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin in. Maar ja, voor West doe ik alles dan. Dus hartstikke leuk. En de groetjes aan de studio natuurlijk.
4: Ja, want even, je hebt gekeken nog naar het Nederlands elftal. Als je dat zo zag. Het is uiteindelijk 3-1 geworden. Wat denk je er dan van?
5: Nou, gewoon dat ze het hartstikke goed doen. Hè. Dus je ziet toch heel veel mensen zijn negatief. En dat is toch ten onrechte. Ja. En wat er de volgende ronde ook gebeurt, dat maakt eigenlijk niet uit. Want er wordt sowieso een enorme clash. En met voetbal is net als andere dingen in het leven. Je moet ook een beetje goed opstaan en een goede dag hebben. Dus wat dat betreft kan het alle kanten op. Maar je ziet het hier, dat shirt van Marokko heb ik hier liggen. En als je het goed kijkt, heb ik hem opgerold. Ja. Dus ik heb hem ooit van Rashid Ghannaoui gekregen. Voor de goede luisteraar, niet onbekend. Maar het shirtje is al opgerold en nu die ploeg nog. Dus,
4: oud-wethouder van Den Haag.
5: Ja, zeker, ja.
4: We gaan meteen even hoog houden, want we zitten vlak voor het journaal.
5: Gaat niet lang duren.
4: We gaan het zien. Ja. Ga je gang van 3 naar 1. 3, 2, 1. Elias is begonnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en hij ligt
5: in de
4: plant.
5: Plantenbak. Zo, in de plantenbak. Maar ja, het was gezellig.
4: Je mag de bal houden en ik heb lekkere ijsjes voor je.
5: Oh, dat is wel heel lief. Wat lekker zeg.
4: Geniet ervan.
5: Dank jullie wel.
0: Is dit nou de enige echte Elias van Hees?
4: Ja, Elias van Hees is dit.
0: Ja,
4: de zanger.
0: De zanger, ja. Wat leuk.
5: Ik ga die bal even uit de plant halen. Het is wel een mooie bal.
0: Ja.
5: Tenminste nog wat aan.
0: Mooi.
5: Ja, je weet hoe het gaat, hè? Ik word volgend jaar 40. Dan heb je lange wachttijden, korte rit.
0: Ja, en de lijn komt er ook gelijk mee. Dat is wel mooi. Elias was dat. 7 keer lukt het hem omhoog te houden. En geef je snel op, hè, voor het WWWK hooghouden.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Het is Code Rood, maar we hebben onze eigen hotline en die kan je inschakelen. Kijk, ik bel hem alvast even. Ik kan hem vooral heel goed appen, 070-307-8080. Het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Vanwege de hitte blijven vandaag veel bedrijven, scholen en bibliotheken dicht en evenementen zijn geschrapt. Ook een aantal zwembaden en pretparken gaat niet open vandaag. Verder wordt er geen post bezorgd en zijn examens geschrapt. De gevangenis in Alphen aan de Rijn vangt tot september tientallen gedetineerden op uit de penitentiaire inrichting in Vught. Die zijn overgeplaatst omdat het op de locatie in Vught nu niet uit te houden is vanwege de hitte, meldt het AD. In Alphen stond een afdeling leeg door een tekort aan gevangenispersoneel en dat is tijdelijk uit Vught meegekomen. Verkeer moet dit weekend opnieuw rekening houden met hinder op de A20. Er zijn onder meer reparatiewerkzaamheden aan viaducten en bruggen. De snelweg is vanaf vanavond tot maandagochtend vroeg tussen Gouda en Rotterdam afgesloten in de richting van het Westland en Den Haag. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30 het andere nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
16: Jazeker, houden wij het vol.
17: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
15: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan.
18: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
21: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
22: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
23: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
24: Dus het maken van staal wordt schoner.
25: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
26: Maar moet dat dan in Nederland?
27: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
22: En wat levert dat dan op?
25: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
22: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
28: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
29: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
30: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
29: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
30: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
31: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, we krijgen allemaal appjes van mensen die het bijzonder warm hebben. Soms ook nog gewoon lekker aan het werk zijn vandaag. We kregen bijvoorbeeld een appje van Henny van Dijk. Bij ons in het Warenhuis loopt de temperatuur op 's middags naar 39,5. Na 2:30 gaan wij sorteren in een bepaalde ruimte. Daar is het dan 28 graden. We beginnen op tijd en gaan dan na twee uur niet meer de kas in. Omdat het gewoon te warm is. Maar met muziek van Radio West komen wij de dag wel door. Wij bellen Henny even. En we komen in een soort van film terecht. Henny, er is bij jou van alles aan de hand daar in Schravenzande.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, want ik kom hier aangefietst. Ik had vanochtend heel vroeg contact met mijn broer, die al begonnen is. Ik zeg, ja, ik kom er ook aan en ik kan op tijd beginnen. En ik rijd hier op de werf van de tuin. Ik zeg, ik zie hier vreemde mensen staan. Ik zie de fiets van mijn broer. En ik zie die schuifdeuren open staan. Ik zeg, hé. Dus ik heb mijn fiets heel snel in mijn schuur gezet. En toen hoorde ik dat mijn broer bezig is, een hond die al 3 weken vermist is uit Den Haag. En die zit hier ergens bij ons verscholen. Ja, dat is natuurlijk helemaal. Ik heb net die eigenaar gesproken, die hond komt uit Spanje. En het is natuurlijk. Het is natuurlijk alles onbekend. Ze hadden in onze dijk hadden hem gezien. En nou zit hij hier. Ja, mijn broer zegt, hij heeft al 3 weken zeker niet gegeten. Dus die is hem aan het voeren en een beetje het vertrouwen aan het geven. En heb ook een bakje drinken bij zich. Dus ja, nou hoopten we dat hij hem. Hij is ook wel een hondenkenner, want dat kan hij wel. Om die hond zo tot rust te krijgen, om die hond gewoon naar de eigenaar te geven. Ja. Dat is de hele familie staat hier geloof ik nu al. Dus,
0: wel een avontuur, ja. Maar lukt het een beetje bij je broer?
1: Nou ja, hij zit bij die hond. Die hond eet al uit zijn hand al. Dus, dus hij is stapje voor stapje vertrouwen geven. En dan hopelijk, want. Ik heb vroeger ook aan die eigenaar, heb hij wel een riem om, want ja, dan had hij nog niks aan. Maar hij heeft een gelukkige riem om. Ja, als je hem eenmaal hebt, dan. Mijn broer kent dat wel, dan zal het wel. Die hond wel vallen, dan is er niks aan de hand. Dus ik hoop dat het allemaal lukt.
0: Nou, maar inderdaad.
1: Ja, dat is tijd nodig, hè? Ja. Het is natuurlijk een hele vreemde hond, een vreemde omgeving. En ja, het is allemaal nieuw. En dus ja, dan moeten we maar afwachten tot het gaat lukken.
0: Ja, en jij houdt een beetje afstand, want je wilde het niet verstoren, hè? Dat hij schrikt van je.
1: Nee, want die hond schrikt van bepaalde geluiden. Ja. Eerst met al die takjes daar natuurlijk. En dat is al voorbij, gelukkig. Daar schrik je er niet meer van. Maar ja, als ik hier een vreemde stem ga praten, kijk, die eigenaar praat al. Dus dan kwispelt hij al, die herkent hij al die stem. Dus ja, dat is alweer een positieve punt. Ja, en ja, mijn broer is natuurlijk ook een vreemde voor hem. Ja, en moet ook allemaal vertrouwen in. Het is, je weet zelf, je hebt zelf een hond. Dus stapje voor stapje voor stapje.
0: Ja. Nou,
1: dan hopen dat het lukt.
0: Ja, ja, ik hoop dat het gaat lukken inderdaad. En dan daarna toch nog heel even misschien aan het werk in de kas, hè?
2: Afkoelen van de hitte.
1: Ja. Ja. Nou, gisteren was het. Ik zal eerlijk zeggen, wij moesten nog een bestelling. En ik moest nog even afmaken. En ik zat tot 2:30 in de kas. We hadden het gelukkig. Ik zeg, jongens, kappen. We hebben de bestelling. We stoppen ermee. En toen kwam mijn broer en zei, nou, we gaan gelijk morgen vroeg beginnen. Want dit is niet te harde, want het was echt. We hebben gelijk automatisch kunnen regenen bij ons in de kassen.
0: Ja.
1: Want één gedeelte was al 40 graden, een ander was 39,8 en de ander was 39,2. Ja, dat is net. Een sauna kreeg geen lucht meer. Dat was niet te harde meer dan. Dan ga je gewoon aan Westland zeggen naar de kloten.
0: Ja, ja, nou heel verstandig om gewoon vroeg te beginnen en vroeg klaar te zijn. En Henny, hou ons een beetje op de hoogte, hè, als die hond.
1: Ik geef een appie en als ik een foto maak, maak ik een foto.
0: Heel graag. Dankjewel, Henny, en succes daar.
1: Oké. Ja, bedankt hoor. Hoi, dag.
0: Ja, het is niet alleen een bijzondere dag vanwege Code Rood, maar ook vanwege de datum. Ik weet niet of je het al is opgevallen. 26 juni 26, oftewel 26-6-26. We kregen daar een appje over ook van Roel. Vandaag iets leuks. We hebben daardoor veel bruidsparen. Die maken daar gebruik van, toch? Ja, een bijzondere datum.
2: Ja, dat
0: staat
2: een mooie
0: op
2: dag.
0: Je kaart. Ja.
2: In je ring.
0: Ja, vroeg dit jaar wisten we natuurlijk al als trouwambtenaren dat het een razend drukke dag zou worden. Er is in Delft zelfs gevraagd om met vrije dagen hiermee rekening te houden. Ik zelf zie vandaag 2 superleuke bruidsparen. Of ik de traditionele toga aandoe, dat weet ik nog niet. Maar een zwembroek zal ik niemand aandoen. En graag wens ik via jullie alle trouwambtenaren veel succes en alle bruidsparen veel geluk en liefde. Groet van Roel. Nou, dat is in Delft, maar ook in Den Haag natuurlijk trouwen er heel heel veel koppels. 41 om precies te zijn. We bellen even met Jeroen van Dam. Hij is manager van het team huwelijken van de gemeente Den Haag. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het manager van team huwelijken, dat is wel een fantastische baan, kan ik me voorstellen.
3: Ja, absoluut. Ja, hartstikke leuk om te doen. En zeker op zo'n dag als vandaag, waarin we 41 bruidsparen mogen verwelkomen, is natuurlijk prachtig om te doen. Ja.
0: Het zijn niet alleen 41 bruidsparen, maar het wordt ook zo'n beetje 41 graden. Tenminste, in ieder geval qua gevoelstemperatuur. Ja, gaan alle huwelijken eigenlijk wel door met code rood?
3: Ja, want ondanks de hitte worden er vandaag die 41 huwelijken voltrokken. Op de gemeentelijke locaties hebben we er 22. Op het Spui, de Groenmarkt, de Leiweg. Maar ook op het strand hebben we 9 huwelijken en op de overige locaties in de stad. Ja, in die code rood, we wisten al dat het warm zou worden. Gisteren werd bekend dat het code rood werd. Maar de gemeente schaalt er naar dienstverlening af. Maar een huwelijk is niet zomaar opnieuw gepland. Dus dit zien we echt als een belangrijke dienstverlening die blijft doorgaan.
0: Ja, is er dan ook nog iets van de gemeente dat jullie extra maatregelen moeten nemen?
3: Ja, zeker, zeker. Wij zorgen dat er gewoon extra water beschikbaar is op de locaties. Gisteravond heb ik nog wat boodschappen gedaan met 200 flesjes om af te leveren bij onze locatie op de Groenmarkt, waar we helaas toch geen airco hebben, hier op het Spui. En op locatie Eskamp hebben we dat gelukkig wel in het pand. Dus daar is het redelijk uit te houden. Ja, maar is echt nodig.
0: Ja,
3: ja, absoluut.
0: En hoe ziet jouw dag eruit, Jeroen?
3: Nou, mijn dag is heel bijzonder. Ik zou vandaag een rondje gaan maken op de fiets. Maar ik heb besloten om dat maar vandaag even op een andere manier te gaan doen. Want ik wil graag toch even gaan kijken op het strand, hoe daar alle huwelijken verlopen. En deze ochtend komt TV West ook filmopnames maken met een aantal bruidsparen. Interviewen op onze locatie op het Spui. En we gaan naar een huwelijk op de Groenmarkt. Dus ja, eigenlijk een hele bijzondere dag waarin er veel media-aandacht is voor de bruidsparen. En die hebben het echt vandaag pittig te stellen met deze temperaturen.
0: Ja. Zeker, inderdaad. Maar ook inderdaad de trouwambtenaren. We hoorden Roel al even vanuit Delft. Die zei van ja, ik denk niet dat ik mijn toga aan ga trekken. Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Zijn daar alternatieven voor wat een babs aan mag doen?
3: Ja, zeker. Kijk, een babs is niet verplicht om een toga aan te trekken. Maar het is natuurlijk wel een traditie. En de mensen staan, de bruidsparen staan graag op de foto met de toga aan. Dus de bruidsparen gaan echt wel de toga meenemen naar natuurlijk, maar ja, ik heb wel aangegeven, beperk het gebruik. Let op de plek waar je staat. Vermijd de zon bij de speech. Is dat echt wel nodig om te zorgen dat er een goede huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden? We willen niet dat er bruidsparen onwel worden, maar ook de trouwambtenaren, die moeten zorgen voor hun eigen gezondheid. Ja, absoluut.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste, maar dan wordt het alsnog een hele mooie dag, hè, ondanks de hitte.
3: Zeker, zeker.
0: Ja. Ik wens jou ook gewoon een hele fijne dag.
3: Ja,
0: net als natuurlijk alle bruidsparen en trouwambtenaren. Ja, veel geluk met z'n allen. En ja, sterkte met de hit ook.
3: Ja, jullie ook. Bedankt.
0: Hoi. En goed nieuws meer. De hond is terecht.
2: De hond is terecht. En er werd ook net een foto gestuurd dat de hond helemaal zoet in de auto zit. De eigenaren zijn helemaal gelukkig. Dus wat een actie. Die is weer rustig bij zijn baasje en kan de koelte in na 3 weken vermist geweest te zijn.
0: Ja, wat goed zeg. Wat goed dat het is gelukt. Mooi nieuws zo op deze ochtend. Hij ziet er wel een beetje versuft uit inderdaad. Kan wel wat water gebruiken.

0: de Boys of Summer in de extra coole West wordt wakker. We hebben de West wordt wakker hotline 070-307-8080. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat onze Dennis van Schie naar je toe komt met een hele koelbox vol met ijsjes. En Dennis, inmiddels ben je al een paar uur onderweg. Hoe is het met die ijsjes eigenlijk? Is het inmiddels water geworden of...
1: Ik moet zeggen, dat gaat nog verrassend goed. Ik begon op Kijkduin met 24 graden. Toen zijn we naar de ammunitiehaven gegaan, naar Sylvia. Daar was het 30 graden in huis. Elias zijn we geweest, ook tegen de 30. En hier nu in de polder van Pijnaker valt het eigenlijk alles mee. Ik denk, ik ga gewoon een tuin erop zoeken, maar dat lukte niet helemaal. Want ik sta nu bij een dierenpension en dat nodigt ook uit voor een mooi gesprek, denk ik. Lucelien, hier staan wat mensen voor de hondentraining. Gaat dat een beetje vandaag?
2: Nou, in principe zijn al mijn lessen afgezegd. Maar dit is zo'n jong pupje dat we hebben gezegd... nou, we gaan nu in de schaduw, kunnen we nog even een paar minuutjes trainen. En de rest is gewoon allemaal afgelast, want het is veel te heet voor de honden.
1: En de honden binnen, of zitten er überhaupt dieren nu?
2: Ja, sowieso hebben wij honden zitten. Mensen moeten ook gewoon naar de werk, hè. Dus, maar bij ons binnen hebben de honden het beter, hoor. Want die hebben gewoon de airco, die hebben het lekker cool. En buiten staan allemaal badjes. Dus voor de honden is het allemaal wel te doen. Voor ons is het wat pittiger.
1: Ja, hoe wapen je jezelf tegen de hitte?
2: Rustig houden, veel drinken. En ja, je weet allemaal wat je moet doen, hè.
1: Ik ga even naar deze mensen. Dit is gewoon een heel leuk hondje. Wat is dit voor beest?
3: Dit is een Australian Labradoodle, Lola. En ze is 11 weken oud, dus nog heel jong. We gaan haar proberen hier wat bij te brengen.
1: En dat is dan een beetje gedrag en zo, dat ze moet gaan zitten? En...
3: Socialisatietraining, ja. Dat ze zich een beetje gaat aanpassen aan wat wij willen ook. Maar ook, ja, socialisatie.
1: Heb je trek in een ijsje?
3: Normaal zou ik zeggen ja, maar nu even niet.
1: Oh.
3: Ik sla hem even af.
1: Dan ga ik weer terug naar Lucelien. Jij wel, toch?
2: Tuurlijk, altijd.
1: Kijk. En ik zie ook nog een meneer staan die ook trek in ijs. Ja, kijk. Gaan we de koelbox opentrekken. Dan mogen jullie graaien, want het is van alles wat. Kijk eens. Dat ziet er goed uit, hè? Vol met ijsblokjes.
2: Een lekker perenijsje, heerlijk.
4: Nou, dan neem ik er ook een perenijsje. Dat is goed voor je.
1: Ja.
4: Ja.
1: En al veel ijs op deze dagen?
4: Nou, niet echt veel. Nee. Wel andere dingen. Lekker frisdrank.
1: Nou, vooral rustig blijven. Ik ga zo even op zoek naar een tomatentuiner. Daar schijnt het helemaal niet te harder te zijn nu.
4: Ik denk niet dat je in de kast moet wezen. Nou, ja, misschien 's nachts, maar overdag moet je die hier niet wezen. Nee.
1: Nou, veel plezier met de hond.
4: Hey, dankjewel. En jullie met je programma.
0: Ja, leuk. Ik denk dat hondje ook een ijsje wil, maar dat mag niet zeker.
1: Nee, als we ijs gaan geven aan die hond, dat gaat niet goed, denk ik, hè, Lucelien?
2: Nou, ik zou er echt voorzichtig mee zijn, ja.
0: Ja. Nou, dat is alvast een goede tip. Op een andere manier afkoelen. En wil je Dennis nog inschakelen, dan is dit je laatste kans een beetje. Hè? Want we hebben nog maar anderhalf uur en dan moet nog naar een kas en nog reizen natuurlijk. Dus snel even appen als je hem een ijsje wil.
5: 070 307 8080.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Hoi.
9: Hoi.
8: Heeft u kinderen?
9: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
8: Miste u ze niet toen u ver weg was?
9: Jawel. Elke dag.
8: Maar waarom ging u dan toch?
9: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
10: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
12: Half 9 geweest, dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
13: De gevangenis in Alphen aan de Rijn vangt tot september 56 gedetineerden op uit penitentiaire inrichting in Vught. Die zijn vorige week al overgeplaatst omdat het op de locatie in Vught nu niet uit te houden is vanwege de hitte, meldt het AD. Het gaat om 56 verdachten die nog wachten op een oordeel van de rechter in hun zaak. In Alphen aan de Rijn stond een afdeling leeg vanwege een tekort aan gevangenispersoneel. Dat probleem is voorlopig opgelost omdat personeel van de penitentiaire inrichting in Vught bereid was tijdelijk in Alphen aan de slag te gaan. Vanwege de hitte blijven vandaag veel openbare gebouwen zoals scholen, universiteiten en bibliotheken gesloten. Ook zijn veel culturele en sportevenementen in onze regio afgelast. Net als de rijexamens van het CBR. Themapark Archeon in Alphen aan de Rijn en Drievliet in Den Haag bijvoorbeeld houden de poorten dicht vandaag. Weerinstituut KNMI heeft vanwege de hitte waarschuwingscode rood ingesteld. Rijkswaterstaat raadt mensen af de weg op te gaan als dat niet echt nodig is. En anders genoeg water en een parasol mee te nemen voor als je strandt op het hete asfalt. En die kans is in deze weersomstandigheden ook wat groter dan anders, zegt deze ANWB-medewerker.
14: Nou, we krijgen wel de gekste storingen extra. De koelproblemen die spelen meer op.
15: En zo'n klapband, komt dat nou vaak voor ook met zulk weer juist?
14: Die kunnen wel extra voorkomen, ja. Want door de hoge temperaturen zit de lucht in de banden uit. En meer druk in de banden, ja, dan heb je wel kans dat die eerder klapt.
13: Oranje is als groepswinnaar door op het WK voetbal na de 3-1 winst op Tunesië vannacht. Marokko is de komende week de volgende tegenstander. In de nacht van maandag op dinsdag begint Oranje Marokko om 3:00. Na het verlies tegen Ivoorkust is Curaçao definitief uitgeschakeld op het WK. Het was voor het eerst dat het land deelnam en het is het kleinste land dat zich ooit kwalificeerde. Bondscoach en Hagenaar Dick Advocaat vertrekt samen met zijn ploeg met opgeheven hoofd.
16: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden, want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
17: Ben je trots?
16: Op die spelers zonder meer, ja, en op het publiek ook.
13: Het is 26 juni, 26-6-26 om precies te zijn. Een gewilde trouwdatum. In Den Haag bijvoorbeeld treden vandaag 41 koppels in het huwelijk. Jeroen van Dam is manager van het team huwelijken bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Den Haag.
18: Ondanks de hitte worden er vandaag die 41 huwelijken voltrokken. Op de Spui, de Groenmarkt, de Leiweg. Maar ook op het strand hebben we 9 huwelijken en op de overige locaties in de stad. Wij zorgen dat er gewoon extra water beschikbaar is op de locaties.
12: Ja, je had je al gezegd eigenlijk. Ik ga naar Jordi Bloem natuurlijk. Jordi, er is een vraag voor je binnengekomen.
19: Oh, okay.
12: Het is gelukkig al iets afgekoeld in huis, zegt Marielle. Het is nu 28,7. Gisteren was het wel 32 graden zo'n beetje bij haar binnen. Ik kijk met smart uit naar de verfrissende zeewind. Hoe laat, Jordi Bloem, kunnen we die verwachten?
19: Ja. Ik denk vanaf een uur of 3:30, 4 misschien, iets eerder. Het zou ergens tussen 2 en 4 zo'n beetje zou het kunnen. Dus niet meteen dat het dan 25 graden is. Dat gaat stapsgewijs. Maar het zou kunnen dat we dan in de loop van de middag op 5, 26 graden zitten op het strand. Dat zou zomaar echt een flinke temperatuursdaling betekenen met die westenwind. Want ervoor uit hebben we met een zuidoostelijke wind. Ja, ik zit nog steeds in het voetenbakje.
12: Ja, en je hebt zelf een wind ook aanstaan, hoor ik.
19: Ja, dat is die airco.
12: Oh, ja.
19: Wat zei je?
12: Heb je de airco aanstaan?
19: Ja.
12: Help. Wat een rust. Ja.
19: We denken hetzelfde. Ja, dan is het hier 25 graden. Dus ik zit in een luxe positie. Maar ik heb hem al heel lang geleden aangeschaft. Want het was eigenlijk al duidelijk dat het klimaat zou veranderen en we wat vaker hitte zouden krijgen. En ook eerder. Want het is wel opvallend hoor dat het zo heet wordt. Kijk, nu is het al 26 graden op sommige plaatsen, de luchttemperatuur. Dus dat gaat hard hoor. En met een zuidoostelijke bries eerst nog, wordt het dan vanmiddag 35 tot 37 graden. Misschien wel 38 plaatselijk. In stedelijke gebieden zal dat nog veel heter zijn. Door die verstening. Dus dat is echt wel een recorddag ook hoor. Ik denk voor juni dan vooral. Vanmiddag dus die zeewind. Dan zal het langzaam maar zeker het eerst aan de kust onder de 30 graden worden. In de loop van vanavond, of begin van de avond misschien al, ook verder landinwaarts toch iets minder heet bij ons in de regio. Dus wij zitten toch wel aan die verkoelende kust met zeewatertemperaturen van ongeveer 20 graden. En verder op zee is het 18 graden, wat dieper. Dan hebben we vanavond wat bewolking, maar over het algemeen nog veel zon voordat die ondergaat natuurlijk. En dan is het weer een tropennacht, denk ik, op veel plaatsen. Weer niet onder de 20 graden. En morgen dan, nou, wat minder heet. Het is iets meer te doen. 31 tot 33 graden, denk ik aan. Heel misschien plaatselijk nog iets heter in het oosten van de regio, rondom het Groene Hart. Dat zou kunnen. En morgen ook veel zonneschijn. En in de avond vooral mogelijk een regen- of onweersbui. De wind is morgen weinig. Eerst weer een beetje uit het oosten, later uit het noorden. Dan zal het in de loop van de middag opnieuw het eerst aan de kust wat afkoelen, wat minder heet worden. En de echte omslag, de verkoelende wind van zee, komt vanaf zondag bij ons met een west-zuidwestenwind. En dan wordt het nog maar 24, 25 graden ongeveer 's middags. Kijk, dat is wel lekker hoor. Met wat meer bewolking op zondag. Een iets grotere kans op een regen- of onweersbui. Maar het zal niet de hele dag regenen. En er zijn ook weer modellen die droog houden. Dus nog even afwachten. En volgende week is het ook vrij droog met geregeld tot vaak zon. Middagtemperaturen ergens tussen 22 en 24 graden.
12: Ja, veel beter. Dank je
19: wel.
12: Ja, mooi vooruitzicht.
13: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
21: West wordt wakker.
20: Dit is

0: Ja, in Zweden is het nu heerlijk, denk ik. ABBA en Take a Chance on Me. Ja, we hebben de Westwood Wakker hotline. Die kan je inschakelen als je een beetje verkoeling zoekt. En kan het zomaar zijn dat Dennis van Schie op je stoep staat. En je zei het net al even, Dennis. Ik denk dat ik even een kas ga opzoeken, omdat het daar nogal heet kan worden. Ja, hoe is het daar rond die kas?
1: Nou, het is eigenlijk niet te hard. Ik ben nu bij Duivenstein in Pijnakker. En toevallig heeft de ploeg nu net pauze. Dus die zitten even in de verkoelde kantine. Fabio staat hier naast me met een bezweet voorhoofd. Hoe is het daar binnen in de kas?
2: Best wel warm hoor. Neemt ons wel te hard hoor.
1: Tot hoe laat moet je nog door daar binnen?
2: Wegens een beetje door de hitte gaan we tot 1 uur werken. Dus echt 8 uurtjes werken. We zijn vandaag om 5 uur gestart. Even volhouden tot 1 uur.
1: En wat voor tomaten hebben jullie?
2: We hebben rond een prime tomaten hier vooral liggen.
1: En nu zag ik heel veel medewerkers. Dat zijn voornamelijk arbeidsmigranten. Waar komen die zoal vandaan?
2: Vooral Roemenië, Letland.
1: En hoe warm is het nu binnen?
2: Het is meestal 5 graden plus dan wat buiten ligt. Dus het kan zijn dat er nu iets van 36 à 37 graden binnen ligt.
1: Dat zou zomaar dus boven de 40 kunnen worden vandaag?
2: Ja, zeker wel.
1: Dan heb jij een ijsje nodig.
2: Ja, zeker wel. Om even af te koelen eigenlijk een beetje.
1: Dan ga ik jou heel blij maken, denk ik. Kijk eens, Fabio. Hele koelkast vol met ijs.
2: Oh, lekker hoor. Ik pak maar even deze.
1: Neem er lekker een hoop mee voor al je medewerkers. En dan ga ik weer door naar de volgende klus. En dan ga ik jullie heel veel succes wensen. Want het is hard nodig dat er gewerkt moet worden. Maar denk ook een beetje aan jezelf.
2: Sowieso. Sowieso ook aan de medewerkers vooral.
0: Ja, gaan ze veel ijsjes meenemen? Want ik neem aan dat er een flinke club daar bezig is.
1: Ja, er is. Hoeveel man is er nu binnen, denk je, aan het werk?
2: In totaal zijn we met 60.
1: 60?
2: Oh. Ja, 60 man.
0: Heb je zoveel ijsjes?
1: Ja, zoveel ijsjes heb ik niet bij me. Maar dan doen we maar niet alsof ik er geweest ben. En dan degenen die in de buurt zijn, die mogen lekker een ijsje.
2: Dat halen we een kleine beetje, zeg.
1: Dankjewel, Fabio.
0: Ja, dat was de Westwood Wakker hotline, die ook openstaat voor muziek natuurlijk trouwens. Hè. Dus als je een zomerplaatje wil horen, laat het nog even weten via 070 307 8080.

0: De Summer of 69, die was berucht. Maar ja, deze gaat ook te boeken in de Summer van 2026. Bryan Adams hoor je. Misschien schrijft hij er nog wel een liedje op.
1: Klinkt lekker.
2: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, iets verlaten door al het zomerse nieuws. Maar Herman, daar ben je dan toch?
3: Ja, goedemorgen.
0: Dan kon je net nog even 10 minuten langer slapen. Dat heb je wel nodig, denk ik.
3: Ja. Ja. Ik heb best wel kleine oogjes in. Ik had niet verwacht dat het er zo in hakte. Ja, weet je, dan ga je om 1 uur of 3 naar bed. Ja. Maar ja, dat doe je eigenlijk nog geen ogen dicht met zo'n plaknacht. Maar nee. Goed, niet klagen, maar dragen, zei mijn moeder altijd.
0: Zo is het. En ja, je hebt wel wat gezien, namelijk flink wat doelpunten. Laten we nog even luisteren. Genieten van die Hollandse doelpunten.
4: Goeie aanval. En Brobby bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En zo staat Nederland weer heel snel op voorsprong. In het midden Ake, voorzet. En Van Dijk. En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Bryan Brobby. Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3.
0: Ja, dat was een flitsende start.
3: Ja, het was ongelooflijk. Na 3 minuten stond het al 1-0. Eigen doelpunt van Tunesië. Trouwens, dat is al de 12e op dit WK. Dat is nu al een record. 4 minuten later, Brobby met de 2-0. Ja, toen zag je eigenlijk al... Nederland haalt een beetje de voet van de gaspedaal af. Beetje rustig aan. Nou, na rust wordt het 2-1. En eigenlijk heel kort daarna Van Hekken met die 3-1. Goede overwinning voor het Nederlands elftal tegen Tunesië. Ja, en omdat... Japan en Zweden gelijk speelden met 1-1 tegen elkaar. Is Nederland inderdaad de groepswinnaar in groep F. En dat betekent... ja, sommige mensen zijn er blij mee. Sommige mensen denken, nou, liever niet. Marokko is de volgende tegenstander. Het was of Marokko of Brazilië. Maandagnacht om 3 uur Nederlandse tijd. Dan wordt het tegen Marokko. Ja, wat moet je ervan vinden? Wat vinden de spelers er eigenlijk van?
5: Ik denk dat Marokko een heel sterk team heeft. Ik heb ze gezien tegen Brazilië. Voor de rest heb ik ze niet veel gezien. Maar toen maakten ze op mij een hele goede indruk. Dat wordt een mooie wedstrijd.
6: Ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook. Dus het wordt een goede pot.
0: Ja, een goede pot, maar ook wel een lastige pot, hè?
3: Ja, ik zei al, van ja, de ene vindt het een goede loting, of tenminste een goede uitkomst. De andere had liever Brazilië gehad. Ik zit in dat laatste kamp. Brazilië heeft op mij toch wat minder indruk gemaakt dan Marokko. Wat er al gezegd wordt, goede individuele spelers. Ze spelen met veel energie, veel lef, aanvallend voetbal. Dus wat dat betreft kan het een mooie pot worden. Het wordt een verhit potje in ieder geval, denk ik. Maar ja, wel iets om naar uit te kijken. En het mooie is dat Nederland toch een beetje... aan de zwakkere kant van het schema zit. Want mocht Nederland winnen van Marokko... dan is de volgende tegenstander... De winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada.
0: Oh,
3: ja, dat zijn twee landen waarvan ik denk... dat zou wel mogelijkheden moeten bieden. Maar goed, de eerste hobbel...
1: is Nederlandse Marokko. Maar wat denk jij dat het gaat worden, Herman?
3: Ja, je kent mijn voorspelling, hè?
1: Ja, daarom. Ik wil graag weten.
3: Nou, weet je, laat ik gewoon eens gek doen. Ik denk dat Nederland met 2-0 wint. Omdat Nederland, ze gaan naarmate het toernooi voordat, gaan ze wel wat beter spelen. Tanken vertrouwen, het enige waar ze echt aan moeten werken. En daar is Koeman, de bondscoach, ook echt wel kritisch over. Verdedigend staat het af en toe niet helemaal lekker. Staan ze af en toe een beetje te slapen. En ze krijgen toch iedere wedstrijd een doelpunt tegen. En dat is echt niet de bedoeling. Want als je dit soort dekkingsfouten... maakt of omschakelmoment fouten maakt, om het zo maar te zeggen. Ja, dan wordt het flink afgestraft. Zeker door Marokko, denk ik. Maar goed, ik ben positief.
0: 2-0 dus, zeg jij.
3: Ja, doen we gewoon.
0: Ja, dus we liggen eruit. Malinga. Straks.
3: 2-0 van Nederland.
0: Ja, daarom. Ja. Ik weet het met jouw voorspellingen.
3: Nee, ik groei in het toernooi.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ik krijg steeds meer goed.
0: Curaçao, ja, die ligt er wel uit, hè?
3: Ja, maar... Ja, weet je, niemand heeft het eigenlijk over de uitschakeling van Curaçao... maar meer over de grootsheid van de prestatie van Curaçao. 155.000 inwoners heeft dat eiland, kleinste land, ooit dat mee heeft gedaan aan het WK. Ze hebben verrassend een punt gepakt tegen Ecuador. Ze hebben een goal gescoord. Cominencia, die heeft zich onsterfelijk gemaakt. Die scoorde die ene goal in die 7-1-nederlaag tegen Duitsland... Ze hebben gestreden gisteren tegen Ivoorkust. Maar ja, je zag toch wel dat ze eigenlijk op alle vlakken tekort komen. Ivoorkust is ook geen klein land. Maar ja, Dick Advocaat is berentrots op Curaçao. Zelfs de grote FIFA-baas Infantino heeft lovende woorden voor Curaçao. Nou, dan kan je op de koffie komen, zeg maar. Dus ja, het is allemaal hartstikke mooi. En de grote vraag is nu een beetje, die leeft op Curaçao in ieder geval. Wat gaat de advocaat doen? Ze zouden best wel graag met hem verder willen. Ja, nou, ik ben benieuwd wat de advocaat... Die wilde er gisteren nog niks over zeggen. Ik ga het nu niet over mijn toekomst hebben. Maar ja, misschien zit er nog wel een rolletje in voor advocaat. Hij heeft het naar zijn zin. Hij is verliefd op het eiland. Hij is verliefd op de mensen. En ja, hij kan daar geen kwaad mee doen natuurlijk.
0: Dan gaan we ook nog even... Huh? Is het niet veel te heet om te racen?
3: Ja, er zit geen airco in die auto's. Nee, ja, ook
0: wat
3: daar in Oostenrijk.
0: Dingen eigenlijk.
3: Ja,
0: ik heb wel een airco.
3: Je hebt er helemaal niks aan zo'n Formule 1 wagen. Helemaal niks. Nee, ja, Grand Prix Oostenrijk, warme omstandigheden ook daar. Maar goed, ze hebben wel voor hetere vuren gestaan als ze ergens in Saudi-Arabië of zo moeten rijden. Grand Prix van Oostenrijk, het is de thuishaven van Red Bull, waar Max Verstappen voor rijdt. Hij heeft daar best wel vaak gewonnen. Gaat dit weekend niet gebeuren. Hij heeft wel een nieuw pakket in zijn auto gezet. Airco kon er net niet vanaf. Maar daar hebben ze toch ook verwachtingen van. Maar hij gaat daar niet winnen. Maar het is over het algemeen wel een mooie Grand Prix met heel veel Nederlandse toeschouwers. Spektakel is het altijd in Oostenrijk. En warm zal het ook zeker zijn.
0: Ja, warm ook in je bedje. Ga je nog even terug?
3: Nee, er moet gewerkt worden, Jorien.
0: Echt waar? Ga je nu gewoon weer aan het werk?
3: Ja, wat denk jij?
0: Wat een diehard ben jij.
3: Ik zit wel te wachten op de hotline, trouwens.
0: Ja, hij woont net te ver, helaas.
3: Ja, shit.
0: Goed weekend.
3: Zelfde.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Ook met 40 graden gaat hij er vandaag gewoon uit.
7: De Radio West tijdmachine.
6: Misschien gaat hij iets minder ver, dat zou kunnen. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer?
8: Een normale ochtendspits meldt zowel de ANWB als Rijkswaterstaat. Een half uurtje geleden stonden er nergens in de regio files. Vanwege de extreme warmte geldt het advies alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. En in dat geval extra water en een parasol mee te nemen voor als je met pech onderweg op het hete asfalt staat. Verkeer moet dit weekend opnieuw rekening houden met hinder op de A20. Er zijn onder meer reparatiewerkzaamheden aan bruggen en viaducten. De snelweg is vanaf vanavond tot maandagochtend vroeg tussen Gouda en Rotterdam afgesloten in de richting van Den Haag en Westland. Meer regionieuws straks om 9:30 nu, het andere nieuws.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
10: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
9: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
11: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
9: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Q Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
12: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
9: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
16: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
17: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Het is een beetje de dag die je wist dat zou komen. Die is eindelijk hier. Want we zagen hem al wel even aankomen. Maar ja, het wordt toch wel desondanks toch aanpoten.
1: Roder. Code rood is het vandaag. En wat is het warm? Waarschijnlijk buiten, want wij zitten in de koele studio.
0: Hoe warm is het nu hier?
1: 21,5.
0: Dat is toch een half graadje meer dan net. Dus de airco begint ook langzaam een beetje op te warmen hier. Nee, het is hier heerlijk. Dus we krijgen straks een lekkere klap in het gezicht als we naar buiten gaan. Maar tot die tijd blijven we nog even. Tot 10 uur natuurlijk. En ja, hij gaat er wel gewoon uit hoor.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, met mooie prijzen.
1: Met hele mooie prijzen. Als je één vraag goed hebt, dan krijg je die fijne verjaardagskalenders. Met de foto's van de collega's. Met de mooie data. Waarop je weet dat iemand jarig is. Maar het gave is natuurlijk, als je 3 vragen goed hebt, kan je dat horloge, dat WK-horloge met oranje bandje winnen. Het is van een Haagse fabrikaat Kaibu. En ja, het is gewoon een sieraad aan je arm. Dus doe mee. Bel 070-390-5454.
0: Jij wilde even de Westwoord
1: Wakker
0: hotline noemen.
1: Ik wilde de hotline noemen. Ik begin zelf heel hot te worden.
0: Ik hoor het, ja. Het goede nummer.
1: Het goede nummer. Bel nu voor de vlucht naar het verleden. 070-390-5454.
0: Bellen maar!

0: Moet je horen, moet je horen.
1: Wie zijn dit?
0: Maar je moet naar die mannen stemmen luisteren. Ja, wie zijn dit?
1: Ik herken Agneta van ABBA.
0: Ja. Maar wie zijn dit?
1: Vertel het ons.
0: Ja, ze schreven een beetje op de achtergrond. De mannen van Smokey, die waren toevallig ook in de studio. Chris Norman en zijn vrienden. Ja.
1: Ja, en die hadden wel zin in een moppie die hier is aan. Ja. Ja. Nou, leuk voor al je feitjes en weetjes van de muziek. Reinhard Roemer in de house. Even applaus.
0: Ja, in de crowded house zie ik. Oh, dat komt straks pas.
1: Ja, dat komt straks pas. En het was ook nog eens een verzoekje van Yvonne, want die wist nog wel een zomersplaatje.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Ja, die gaat er ook vandoor.
3: Die gaat er ook vandoor. En we vliegen hopelijk naar wat koelere dagen toe. En Ronnie, jij bent vandaag onze gast in de tijdmachine. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Heb je nog naar het voetballen gekeken?
4: Ja. Ja.
3: En was je blij?
4: Tuurlijk was ik blij. Alleen ja, ik vond dat er van de Nederlandse kant eigenlijk weinig doelpunt waren. Twee van Tuneusje zelf, hè?
3: Ja, het was eigenlijk gelijk spel, maar ja, dat mag je niet zeggen.
4: Nee. Maar die jongens moeten toch meer scoren, denk ik. Van,
3: nou, we gaan
4: het. Het kon ook niet anders, hoor. Stond met 11 man in het doel, die Tunesiërs. Dus, ja.
3: Dat is zo. Hé, hey, we gaan vliegen. We kunnen niet naar de toekomst vliegen, naar de wedstrijd. Want dan zouden we natuurlijk al het helemaal weten. Je mag straks wel nog je voorspelling doen voor die wedstrijd. Maar we gaan terug naar het verleden. Ben jij klaar om snel uit de zon te stappen en met mij in die tijdmachine te gaan?
4: Zeker.
2: Deuren gaan dicht.
1: En waar gaan we dan naartoe, hè? Spannend.
2: 1, 9, 8, 9.
1: 1989.
2: Deuren gaan open.
1: Ja, Ronnie, 1989. Wat deed je toen? Weet je er nog iets van?
4: Ja, niet heel lang geleden. Werken.
1: Ja?
4: Alleen maar werk.
1: Werk. Ja. Nou, we gaan kijken of je ook nog iets van het nieuws weet en van de gebeurtenissen van dit jaar. Ik ga je 3 vragen stellen. En wie weet ga je er dan wel vandoor met de prijzen. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
1: Daar komt hij dan. Je springt van een hoogte naar beneden, van grote hoogte zelfs, terwijl je vastzit aan elastieke koorts. Dat fenomeen raakt steeds bekender en vanaf 1989 kun je het ook in Nederland doen. Hoe heet die sport voor waaghalzen?
4: Dat is de... Bungee jump.
1: De tekenfilmserie Alfred Jodocus Kwak is in 1989 voor het eerst op televisie. De reeks is bedacht door Herman van Veen. Maar wat is het Alfred voor dier?
4: Hoe noem je dat? Zo'n zwaantje of een kuikentje?
1: Een kuikentje? Nee, het is niet helemaal...
4: Ja, zwaan.
1: Alfred Jodocus Kwak.
4: Ja, ik heb hem met gele bekkie.
1: Ja.
4: Dat is volgens mij een kuiken, een zwaan.
1: Ja, is dat je antwoord?
4: Eend.
1: Kijk, en je hoorde het Reinhard al even zeggen. Crowded House heeft in 1989 een hit met Into Temptation. Uit welk land, aan de andere kant van de wereld, komt deze groep?
4: Ja, als van de andere kant van de wereld is, dan zal het Australië zijn.
1: Ja, dat is dan niet zo moeilijk meer, hè?
2: Je hebt 3 vragen goed. Wow.
1: Het was een beetje op het nippertje, Ronnie, ook met de eend.
4: Ja.
1: Maar je hebt ze toch allemaal goed. Dus dat betekent dat die verjaardagskalender naar je toe komt. En je maakt ook nog kans op dat WK-horloge. Dat zou wel mooi zijn, hè?
4: Mooi. Dat zou mooi zijn, zeker.
1: Ja, moet nog even afwachten tot vanmiddag dan bij Bas. Dan is de kandidaat aan de beurt die hem hopelijk gaat winnen. Ronnie, succes met de hitte vandaag, hè?
4: Ja, tussen.

0: En we hebben Crowded House even meegenomen in de tijdmachine deze kant op uit 1989. En we hebben de West wordt wakker hotline opgericht. Dat is ook wel nodig, want het wordt natuurlijk bloedheet. En onze Dennis van Schie die is op pad om ijsjes uit te delen. Hoe is het met de ijsjes inmiddels, een uur later weer?
1: Nou, de koelbox begint aardig te slinken. Ik even open hoor. Ja, ik zie nog een paar perenijsjes en wat... wat zijn het? Een soort stoplichten, hè? Met rood, oranje, groen, oranje.
0: Ze drijven nog niet?
1: Nee, ze drijven nog niet. Het zijn nog steeds hartstikke cool. Ja. Wilt u een ijsje, mevrouw? Van Radio West.
2: Ja, natuurlijk, maar ik heb net een lekker ander drankje, dus ik sla hem even over.
1: Nou, ik heb hier wel Sam naast me staan, die werkt bij PostNL. Sam, jij hebt net gebeld en geappt naar de studio van Radio West. Jij hebt trek in ijs.
3: Ja, zeker weten. Ik had nog een tramrit voor de boeg en om nou weer af te koelen is wel zo fijn.
1: Ja, ik zit een beetje uit te houden in de tram.
3: Ja, die nieuwe trams, daarbij is de airco best wel goed, moet ik zeggen. Maar toch, een ijsje is niet verkeerd.
1: Je zit hier binnen bij het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag, aan de Waldorpstraat. Een heel bijzonder gebouw, hè, achter het strijkijzer. Ik zie ook dubbele ramen. Hoe zit dat?
3: Nou, het was vroeger ooit een postsorteercentrum. Dat hebben ze op een gegeven moment helemaal eruit gesloopt. En het is nu echt een kantoorgebouw.
1: En zit je binnen een beetje op een koele plek?
3: Ja, zeker. De airco in het kantoor is nog een tramrit voor de boeg. En om nou weer af te koelen is wel zo fijn.
1: Ik zit een beetje uit te houden in de tram.
3: Ja, die nieuwe trams, daarbij is de airco best wel goed, moet ik zeggen. Maar toch, een ijsje is niet verkeerd.
1: Je zit hier binnen bij het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag, aan de Waldorpstraat. Een heel bijzonder gebouw, hè, achter het strijkijzer. Ik zie ook dubbele ramen. Hoe zit dat?
3: Nou, het was vroeger ooit een postsorteercentrum. Dat hebben ze op een gegeven moment helemaal eruit gesloopt. En het is nu echt een kantoorgebouw.
1: En zit je binnen een beetje op een koele plek?
3: Ja, zeker. De airco in het kantoor.

0: De plek?
1: Ja, zeker. De airco in het kantoor is, als je het mij vraagt, best goed geregeld.
2: Nu was het ook nog een hele bijzondere dag. Hè? Ik zie een oranje waterfles. Dat heeft alles te maken met de kleuren van PostNL. Maar ook oranje zelf heeft gespeeld. Heb je daar nog naar gekeken?
1: Ik heb vanochtend de samenvatting teruggekeken om 7 uur 's ochtends.
2: En geeft dat vertrouwen?
1: Ja, best wel. Nou ja, we moeten het natuurlijk allemaal nog maar zien. Maar deze stand toch wel.
2: We gaan tegen Marokko spelen komende maandag op dinsdagnacht. Zover is het nog lang niet. Eerst even het hoofd koel maken met een lekker ijsje. Genieten van.
1: Ja, dankjewel.
3: Ja, ik lust inmiddels zelf ook al een ijsje, Dennis. Kom je deze kant op?
2: Zal ik dat dan maar doen?
3: Heb je er nog een paar over?
2: Er zijn er nog een paar,
3: ja. Gelukkig. Tot zo, Dennis.
2: Tot zo.

0: vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
8: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
9: Ja, soms binnen een seconde.
8: En wat deed u dan?
9: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
10: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
10: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
13: Goedemorgen, het laatste half uurtje van Westwoord Wakker is alweer aangebroken. Het is 1:30. Het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Een normale ochtendspits meldt zowel de ANWB als Rijkswaterstaat. Rond 8:30 vanmorgen stonden er nergens in de regio files. Vanwege de extreme warmte geldt het advies alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. En in dat geval extra water en een parasol mee te nemen voor als je met pech onderweg op dat hete asfalt staat. Verkeer moet dit weekend opnieuw rekening houden met hinder op de A20. Er zijn onder meer reparatiewerkzaamheden aan viaducten en bruggen. De snelweg is vanaf vanavond tot maandagochtend vroeg tussen Gouda en Rotterdam afgesloten in de richting van Den Haag en Westland. Oranje is als groepswinnaar door op het WK voetbal na de 3-1 winst op Tunesië vannacht. Marokko is de komende week de volgende tegenstander. De nacht van maandag op dinsdag begint Oranje-Marokko om 3:00. Na het verlies tegen Ivoorkust is Curaçao definitief uitgeschakeld op het WK. Het was voor het eerst dat het land deelnam en het is het kleinste land dat zich überhaupt ooit kwalificeerde. Bondscoach en Hagenaar Dick Advocaat kijkt met plezier terug.
15: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden. Want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben. Ja, alleen maar complimenten.
13: Ben je trots?
15: Op de spelers zonder meer. Ja, en op het publiek ook.
14: Het advies is om met de hitte van dit moment hulpbehoevende ouderen extra in de gaten te houden. Minister-president Rob Jetten gaf gisteren het goede voorbeeld in het Scheveningse verzorgingshuis Bos en Duin. Verslaggever Lieve van Sloten zag daar hoe Jetten ijsjes uitdeelde aan bewoners.
16: Is die lekker?
17: Ja, lekker.
16: Ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat we allemaal voldoende verkoeling opzoeken, omdat het ook echt gevaar en risico voor je gezondheid kan opleveren. En dat is zeker bij kwetsbare mensen natuurlijk extra het geval.
18: U deelt ijsjes uit. Volgens mij zijn het frambozen ijsjes. Wat is zelf uw favoriete ijsje?
16: Voor mij het perenijsje, maar die waren al heel hard aan het smelten. Waren
18: aan het smelten of heeft u die zelf misschien?
16: Misschien dat we er zo meteen in de auto terug ook nog eentje nemen.
14: 26 juni is het, 26-6-26. Een gewilde trouwdatum. In Den Haag bijvoorbeeld treden vandaag 41 koppels in het huwelijk. Jeroen van Dam van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag.
19: Ondanks de hitte worden er vandaag die 41 huwelijken voltrokken. Op de Spui, de Groenmarkt, de Leijweg.
17: Maar ook op het strand hebben we 9 huwelijken en op de overige locaties in de stad. Wij zorgen dat er gewoon extra water beschikbaar is op de locaties.
14: Zij, manager Van Dam van het gemeentelijk team huwelijken in Den Haag. Jij zei het al, Jorinda, mooie baan, denk ik.
13: Ja, goede titel ook, ja.
14: Altijd taart. Ja. En prinses Alexia viert vandaag haar 21ste verjaardag. Waarschijnlijk viert de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima haar verjaardag niet in Den Haag op Paleis Huis ten Bosch, maar in Londen, waar Alexia civiele techniek studeert aan de University College.
13: Jordi Bloem met het code rode weer.
19: Er is wat hoge bewolking, er zijn vliegtuigstrepen, maar voor de rest schijnt de zon, ook vandaag. En het is de hete zon, want met een zuidoostelijke brise wordt het vanmiddag maar liefst zo'n 36 of 37 graden. Ja, dat zijn recordtemperaturen voor juni. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking, voor de rest opklaring. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. En morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk aan 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit de noordelijke richting. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat kunnen. En ook zondag is een enkele bui mogelijk. En dan wordt het 's middags 24 of 25 graden. Een stuk minder warm.
14: Jordi van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste

0: Het is bijna weekend, Earth and Fire.
1: West wordt wakkers eethoek.
0: Ja, Meer die wilde wel even invallen voor een paar maanden in West wordt wakker. Als ze maar één ding uit haar eigen programma mee mocht nemen. En dat was jouw eethoek.
2: De eethoek. Mijn momentje dat ik altijd heerlijk klets over eten. Kijken wat er voor nieuwe dingen zijn. Mensen spreken over hun passie. Namelijk koken, bakken, braden. Nou, we hebben hier iemand die heel erg passievol is voor over eten. En dat is de enige echte Suzanne Veninga. Je kent haar misschien nog wel van 2024, toen stond de Rijswijkse in de finale van Heel Holland Bakt met een fantastische taart. En ze schreef een hele mooie tweede prijs op haar palmares, zoals je dat dan zo mooi mag noemen. En nu is ze hier in de studio bij ons. Goedemorgen, Suzanne.
3: Goedemorgen, dames.
2: En die passie die je nu al had voor bakken, die heb je nu helemaal 100% in een nieuwe zaak gestopt. Maar als eerste wil ik even weten, mis jij die tent wel eens?
3: Missen.
2: Waar je dan stond te bakken en te...
3: Ja, nou ja, missen misschien de teamspirit en het gezellige gevoel onderling met alle bakkers. En natuurlijk met een André van Duin die ineens aan je werkbank staat. Dat was wel echt onvergetelijk.
0: Je had wel echt een bijzondere band met André van Duin, had ik het idee, als ik dan aan het kijken was.
3: Wat leuk dat je dat nog weet. Ja, nee, ik heb inderdaad zelfs met hem gedanst. Hij nam me ook elke keer in de maling. Ik stonk overal in. Dat vond hij dan weer heel grappig. Ja. Dus het was echt een hele leuke ervaring. Dus in die zin, ja, dat is wel fantastisch om aan terug te denken. Maar zeker met een dag als vandaag hoef ik niet weer terug in die tent, hoor.
2: Dat snap ik. Maar je hebt nu even oneerbiedig je eigen tent. Haagse bakzaken. Neem ons dus mee, want het is op een hele mooie plek in Den Haag.
3: Ja, het is echt fantastisch. Jullie moeten ook echt een keer langskomen om iets te komen bakken. Het is in een souterrain aan het Lange Verhout. Ja, waanzinnig mooi. Dus ik moet mezelf ook vaak even knijpen als ik naar binnen loop. Is dit echt? Het heet Haagse Bakzaken. En ik ben vanaf 20 maart officieel open gegaan. En nu geef ik daar bakworkshops, teamuitjes. Ik maak content voor kruiden en specerijenmerken. Nou, het is één grote bruisende bakbende.
2: Wat heerlijk. En hoe wil jij de mensen inspireren om beter te bakken?
3: Nou, gewoon door überhaupt iets te bakken. Dus gewoon te beginnen met iets vanaf scratch of aan maken. En dan jezelf ook verrassen. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld ook zich ingeschreven voor mijn workshop. Die bakt nog geen ei. En die ging ook naar huis met mooie soesjes. Nou, ik dacht, dat is voor mij het ultieme bewijs.
2: Dat het kan.
3: Dat iedereen dit kan leren. Begin gewoon en vraag een beetje hulp. En dan kom je ergens.
0: Ja, is het daar nu niet zo bloedheet om te bakken? Want het wordt daar ook warm, neem ik aan.
3: Ja, op het Lange Verhout wordt het ook warm, inderdaad, dat klopt. En het is wel warm. Gisteren had ik een workshop tartelets. Nou ja, dan moet je cool werken, dat was een uitdaging. Maar ik moet zeggen dat de mensen het heel goed hebben gedaan. Ik heb ook extra ventilatortjes gekocht en van die handwaaiers. En het is wel de coolste plek in het pand. Dus dat scheelt
0: wel.
3: Het is toch een souterrain. En dat op de een of andere manier blijft dat koeler.
2: Ja, de keuken zat vroeger natuurlijk ook altijd laag. Ja, daar blijft het koud inderdaad. Ja. Dus dat snap ik.
0: Zij weet alles. Ja. Ja, dat is echt waar, hoor. Het is ongelooflijk. Als ik ook zeg, dan genoemd voor ingrediënten waar ik gewoon nog nooit van heb gehoord. Dat is wel knap. Ja. Maar je bent inmiddels een aantal maanden bezig, Suzanne. Hoe gaat het tot nu toe? Hoe bevalt zo'n eigen zaak?
3: Ik vind het fantastisch. De roer omgegooid van een kantoorbaan naar een eigen onderneming. En heel veel bakken. Dat is super fijn. En met heel veel mensen bakken. Ja, dat voelt voor mij heel goed en geeft me heel veel energie. Ik vind ondernemen ook wel weer spannend. Soms dan, als ik eerlijk ben, lig ik ook wel eens wakker. Denk, wat heb ik nou weer gedaan? Maar ja, als je niet een risico neemt, dan heb je ook niet die hele hoge pieken. Ik vind het echt fantastisch om allemaal zo te mogen doen zoals ik denk dat het leuk is. En blijkbaar vinden mensen het ook leuk, want die schrijven zich allemaal in voor mijn workshops. Het is echt ongelooflijk. Oh. Ja.
2: Ja, Suzanne komt nooit met lege handen. Dus gisteren in die hitte is zij de keuken ingedoken.
0: Ja. En wat heb je gemaakt?
3: Ik heb gemaakt. Ik dacht, ik hou het simpel. Maar ja, mensen lachen me altijd uit als ik dat zeg. Zo ziet het er misschien niet uit.
0: Dat is niet gelukt.
3: Het zijn gewoon bladerdeegrondjes. Dus van die plakjes bladerdeeg uit de vriezer bij de appie, die heb ik uitgestoken in een rondje, zo'n koekjesvorm. Ja. Die snijd je dan door. En daarin heb ik een lemon curd gedaan. Nou, dat kan je kopen. Super lekker. Je kan het ook maken en dat kan je gewoon heel lang bewaren. Dus als je dan één keer daar een half uurtje tijd in steekt, heb je een onwijs lekkere, frisse, citroenachtige vulling. En ik heb ook dan wel een merengue nog gemaakt waarin ik het heb gespoten. Maar al zou je alleen de bladerdeegrondjes doen met lemon curd, heb je zo'n lekker zomersnackje. En dat wilde ik toch eventjes meenemen, laten proeven. Een klein, fris zomershapje.
2: Jorin, ik ga jou als eerste even kijken. Dat is dan toch...
0: Kijk, jullie mogen bakken en dan ga ik het eten. Dat vind ik wel een hele goeie. Ik kom naar je toe.
2: Ze pakt zo'n mooi klein rondje. Het is prachtig. Ja, met wit van binnen. En dan het topje is met zo'n kleine merengue. Maar dan ook nog weer helemaal bruin gebakken. Met suiker eroverheen. En daar gaat Jorin dat snoepen.
0: Moet het gewoon in één keer zo...
3: Dat kan. Als het past in je mond, zou ik het je aanraden.
0: Ja, ik heb een grote bek. Dus.
3: Ja, het is een soort one bite snack, zou het kunnen zijn.
2: Is even helemaal stil.
0: Anderhalve buit.
3: Ja, okay. Ja, maar anders is het ook weer zo Haags krenterig, vind je niet?
0: Ja.
3: Proef je de lemon?
0: Heel lekker. Ja, nou, ja zeker. Ja.
3: Ah, goed.
2: Dat heel vissen lekker. Van de lemon.
0: Ja. Oh ja, ik moet even...
2: En dan het zoete van de merengue.
0: Ik stik er bijna niet.
2: En dan het kraakige van het bladerdeeg. Wat heerlijk. En ook gewoon niet ingewikkeld doen, maar gewoon bladerdeeg uit het vries- of koelvak gebruiken. En dan inderdaad gewoon
0: heel
2: die kleine rondjes.
0: Het
2: ziet er echt fantastisch uit. En Jorinda is ook helemaal gelukkig.
0: Ja, ik ben heel blij. Ja. Kan ik ook naar jouw zaak komen om gewoon alleen te eten?
3: Jij wel. Ik doe open.
0: Ja, superleuk. Nou, mooi. Wat leuk.
2: Ja, dit was weer een hele mooie. Mogen we dat receptje? Kan jij dat nog aan ons geven? Dan kunnen we dat via WhatsApp aan onze lieve luisteraars
3: delen.
2: Doe ik.
3: En ik doe ook een vegan of een lactosevrij variant ervan. Dat is echt super.
2: Nou, fantastisch.
0: Ja, goed. Ja. Nou, als je het wil hebben, app dan even 070-307-8080. En dan kunnen we het gaan delen met je. Heel erg bedankt, Suzanne.
3: Joe.

0: Ja, we koelen een beetje af met Cold as Ice van Foreigner. En inmiddels is hij weer terug, hoor. Jawel.
1: Ja, ja, zweet op mijn voorhoofd.
0: Onze hotline. Dennis.
1: Nou, ik moet zeggen, het wordt nu toch wel echt heel erg vies warm buiten. Het is nu al 30 graden op het thermometertje in de auto. Het begon met 24, dus het is heel hard gegaan de afgelopen uren. Dus ik ben blij dat het programma er nu even op zit. En dan straks bij Menno weer los.
0: Ja, je gaat jezelf nog even in de koelbox zitten, denk ik.
1: Ja,
0: zo.
1: Nou goed, er zitten nog best wel wat ijsblokjes in. Dus dat moet goed komen.
0: Ja, niet iedereen is helemaal voorbereid, hè, op de hitte vandaag.
1: Nee, ik was net even bij Drievliet, 10 minuten geleden. En daar stond dus een man voor het hek. En die zegt van ja, ze zouden het hek open doen. Want ik moet een touringcar komen repareren. Die staat nog op het parkeerterrein. En nou ja, dat ging niet. En hij vertelde ook dat er dus in 10 minuten tijd al 10 auto's met gezinnen rechtsomkeer hebben gemaakt. Omdat het park dicht is.
0: Ja, park is dicht. Ja, goed opletten inderdaad, want heel veel gaat natuurlijk niet dicht. Of niet door. En niet open inderdaad. Archeon is ook dicht. Dus daar heb je pech. Mag je weer naar huis. Terug naar de hitte. Ja, onze touringcar die hoor je wel gewoon. En dan gaan we natuurlijk op pad samen met Angelique. Bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
3: Bonjour.
0: Hoe ben jij de dag doorgekomen?
2: Vandaag of gisteren?
0: Vannacht.
2: Vannacht?
0: Ja.
2: Ik sliep pas laat. Maar dat kwam omdat ik gisteren een siesta had gedaan. Want je wordt zo sloom van het warme weer. Maar dat hield dus in dat ik eigenlijk gisteravond eigenlijk ontzettend wakker was. Dus ik ben pas om 2:30 gaan slapen. Het was ik om 5:00 was ik alweer wakker. En om 6:00 liep ik al met Allegria langs de Vliet te wandelen. Want ik denk, nou ik toch wakker ben, laat ik dan maar die wandeling gaan doen. Ja. En dat was heerlijk.
0: Ja, toen was het nog lekker, ja.
2: Toen was het nog lekker, ja. Lekker stil. En een paar mensen die er liepen, die hadden allemaal inderdaad een hond. En dus we keken elkaar zo aan, zo knikkend van... het is vroeg, maar het is toch wel handig om het nu te doen.
0: Ja. En we gaan met jou ook lekker de koelte in. Gewoon naar binnen.
2: Ja, precies, want er zijn... toch een hele hoop dingen die wel doorgaan. En eentje daarvan is vanavond in het Stadstheater Zoetermeer. Want ze zeggen nog zelfs, de voorstelling gaat door. We hebben extra maatregelen getroffen. In de theaterzalen zorgen we voor airconditioning. En de deuren van de zaal gaan ook iets eerder open. Dus als mensen thuis heel erg warm hebben, kunnen ze iets eerder komen. Want ze gaan al om 7:00 gaan de deuren open. Terwijl de voorstelling pas om 8:00 begint. En waar heb ik het dan over? Over welke voorstelling? We gaan naar Frankrijk, we gaan naar Parijs, we gaan naar het Olympia. En wat treedt daar op in het Olympia? Ja, wie treden er eigenlijk op in het Olympia? Dat zijn 3 hele grote sterren van het Franse chanson. Edith Piaf, Jacques Brel en Charles Aznavour.
0: Oh, zijn ze het zelf?
2: Was het maar zo. Maar ja, helaas, ze zijn niet meer onder ons. Maar we hebben de liedjes nog. En we hebben 3 hele grote zangers die hun oeuvre zo goed ten tonele kunnen voeren. En dat zijn Philip Jordens, die zingt Jacques Brel. Dan Menage, die doet Charles Aznavour. En Janneke Elisabeth, die doet Edith Piaf. En alles wordt aan elkaar gepraten door Marc Forno. En hij was een voormalig danser bij de Folies Bergère. En hij vertelt allerlei leuke verhalen over Parijs, over zijn liefde voor het Franse repertoire. En tussendoor laat hij ook een collage zien van zwart-wit beelden over Frankrijk en over de Franse muziekgeschiedenis.
0: Zullen we even een stukje luisteren?
2: Ja, graag.

0: bienvenue bij Chanson. Ik ga jullie meenemen naar Parijs, naar mijn Parijs.
1: Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner, ensemble la musique.
2: Nou, dat klinkt wel fantastisch, zeg.
3: Ja, en die muziek die wordt dus live gespeeld door 19 muzici. Dus je zit ook echt helemaal met die orkestbak zit je daar. Ja, het is echt denk ik een fantastische avond als je van het Franse chanson houdt.
2: Mooie tip daar, Angelique. En je zegt ook nog eens cool, dus dat is ook fijn. Dankjewel.
3: Precies.
2: En dan gaan we ook nog aan de pak.
4: Zeker met de ene laatste tijdmachine voor de finale. Met die prachtige WK-prijs natuurlijk. Margarine wordt een rage in 1982. Hoe dat zit hoor je straks in de archiefbak. Jarige van vandaag en hoe kan het ook anders? Vrijdag en bloedheet. Dus zomerse meezingers in de plaat voor 12.
2: Ja, dat kan niet anders. Inderdaad, ja. Angelique, een chanson dacht ik. Maar ik heb toch iets anders gekozen.
3: Oké, okay, ja? Ik wacht rustig
2: af. Ben je klaar voor?
3: Altijd.
2: Ja, wel in de Franse sfeer.
3: Absoluut.
2: Ik ga naar Frankrijk, de Amazing Stroopwafels. Goed weekend, hou het hoofd koel en let een beetje op jezelf, hè.
5: Oui, oui.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Code rood, dus hou het een beetje cool en hou het een beetje rustig. Straks aan de bak. Het is 1 over 10. Het regionieuws krijg je van Reinhard Robber.
12: Rijkswaterstaat raadt mensen vanwege code rood, vanwege de extreme temperaturen, vandaag af de weg op te gaan als dat niet echt nodig is. En anders genoeg water en een parasol mee te nemen voor bij pech onderweg. Vanwege de hitte blijven veel attracties en openbare gebouwen, zoals scholen en bibliotheken, dicht. Ook zijn veel evenementen in de regio afgelast. Veteranendag, morgen in Den Haag, gaat wel door tijdens de hittegolf. Het evenement waarbij Nederlandse veteranen worden geëerd en bedankt voor hun inzet trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers naar het Malieveld en de Kneuterdijk. De organisatie zorgt voor voldoende waterpunten en heeft meer maatregelen genomen vanwege de hitte. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30, nu het andere nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner?
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
24: ANWB en gaan!
25: Tot 12 uur aan de bak.
26: Dit is Radio West.
27: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Je luistert naar Aan de Bak.
1: Met Patrick van Houten.
0: Op 89.3 Radio West.
2: Ja, lekker stront eigenwijs zijn. En er is niet lekkerder en leuker in het leven als lekker eigenwijs zijn.

0: is de drug aan het begin van een bloedhete aan de bak. Het is inmiddels al 30 graden op de Radio West Zendmast voor de 10e jaargang, aflevering 2306.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. En ik heb dan meteen ook hartstikke medelijden met iedereen die keihard aan het werk is vandaag en die niet in de airco zit. Ik moest ook even denken aan de pakketbezorgers. Ja, de post wordt niet bezorgd, maar hoe zit dat met die pakketten? Want we blijven natuurlijk van alles nog wat bestellen op internet. Ik sprak van de week een pakketbezorger die bij mij in de straat was, die heb ik maar een ijsje aangeboden. Die had ook zelf voor zijn verkoeling gezorgd. Die was namelijk even gestopt bij een watertje bij mij in de wijk. Daar zat iemand te vissen. Hij was uitgestapt, had zijn t-shirt uitgetrokken, had dat t-shirt even in het water gehouden naast die visser en vervolgens dat t-shirt weer aangetrokken. De visser in totaal

0: Suzanne en Freek op Radio West en niemand. En het weer van vandaag zorgt ook meteen voor extra nieuws. Natuurlijk code rood, dus dat betekent dat er van alles nog wat niet doorgaat. Dat hebben we eerder vanochtend gehoord. Maar er is zojuist nieuws binnengekomen voor een belangrijk evenement dat dus zeer aangepast gaat worden. Reinhard Roemer?
1: Ja, het defilé van veteranen tijdens de Landelijke Veteranendag in Den Haag gaat morgen toch niet door. Over een uurtje geleden zei ik nog dat het wel doorging, maar ze hebben zojuist bekendgemaakt dat het wordt afgelast, de organisatie. Het evenement is afgelast vanwege de hitte natuurlijk. Ook de manifestatie op het Haagse Malieveld is afgelast. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door.
0: Dankjewel. Straks meer om 10:30.

0: En de film 9½ Weeks zat het bij een striptease, dit nummer. Ja. Kim Basinger volgens mij. Ik kan me voorstellen dat je de neiging krijgt om alle kleding uit te gooien natuurlijk. Joe Cocker en You Can Leave Your Hat On.
1: De plaats. Voor 12.
0: En met je zonnehoedje op ga je dan naar de Facebookpagina van Radio West om te stemmen op deze zomerse meezingers. Samba, Tijana.

0: En de film 9½ Weeks zat het bij een striptease, dit nummer.
1: Ja.
0: Kim Basinger volgens mij. Ik kan me voorstellen dat je de neiging krijgt om alle kleding uit te gooien natuurlijk. Joe Cocker en You Can Leave Your Hat On.
2: De plaats. Voor 12.
0: En met je zonnehoedje op ga je dan naar de Facebookpagina van Radio West om te stemmen op deze zomerse meezingers.
3: Somebody.

0: het is duidelijk vrijdag, dus dan kun je kiezen uit deze fijne zomerse meezingers. We hebben Bellini met Samba de Janeiro als keuzemogelijkheid 1. En André Hazes met Wij houden van Oranje als keuzemogelijkheid 2. Tja, je kunt niet zeggen dat er niks te kiezen is.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty pleasures.
0: Laat het me weten op de Facebookpagina van Radio West of door te appen naar de studio. De zogenaamde hotline 070-307-8080. 070-307-8080. Nummer 1 Bellini, nummer 2 André Hazes. De winnaar hoor je straks.

0: Een Reed Petit en zo dadelijk in het Regio Nieuws het laatste nieuws over Veteranendag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering

0: lening te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
3: Maar wat is het dan?
2: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
3: Maar dat doe ik toch al?
2: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30 en Reinhard Roemer praat je bij het regionieuws.
7: Ja, ik hoor net over het vlaghijzen in het spotje. 27 juni hijst de vlag. Volgens mij moeten we dat ook vooral doen. Maar de viering van Landelijke Veteranendag in Den Haag is grotendeels afgelast. Het defilé van veteranen in Den Haag gaat morgen niet door, heeft de organisatie vanmorgen laten weten. Het evenement is afgelast vanwege de aanhoudende hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld gaat niet door. Veteranendag, waarbij Nederlandse militairen die tijdens missies overal in de wereld hebben gediend worden geëerd, trekt normaal gesproken altijd ruim 100.000 bezoekers naar Den Haag. Het programma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Volgens Smit kijken veel veteranen er het hele jaar naar uit. Maar het comité zegt de weersverwachting en de adviezen van de Haagse autoriteiten niet te kunnen negeren. Verkeer moet dit weekend opnieuw rekening houden met hinder op de A20. De vangrails worden gerepareerd, de berm verlaagd en ook zijn er reparatiewerkzaamheden aan viaducten en bruggen. De snelweg is van vanavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur afgesloten tussen Gouda en Rotterdam in de richting Den Haag en Westland. Rijkswaterstaat verwacht dat weggebruikers op dit deel van de A20 maximaal een half uur langer onderweg zullen zijn. En Rijkswaterstaat raadt mensen vanwege de extreme temperaturen vandaag af überhaupt de weg op te gaan als dat niet echt nodig is, en anders voldoende water en een parasol mee te nemen voor bij pech onderweg. Vanwege de hitte blijven veel attracties en openbare gebouwen zoals scholen en bibliotheken vandaag dicht. En ook zijn veel evenementen in de regio vandaag afgelast.
6: En over het weer gesproken, hier is Jordi Bloem van de Weerexperts.
8: Er is wat hoge bewolking, er zijn vliegtuigstrepen, maar voor de rest schijnt de zon, ook vandaag. En het is de hete zon, want met een zuidoostelijke briezen wordt het vanmiddag maar liefst zo'n 36 of 37 graden. Ja, dat zijn recordtemperaturen voor juni. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking, voor de rest opklaring. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. En morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk aan 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit de noordelijke richting. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat kunnen. En ook zondag is een enkele bui mogelijk. En dan wordt het 's middags 24 of 25 graden. Een stuk minder warm.
7: Dank Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zulke lekkere muziek gemaakt, die man. Zeker in de jaren 80. Peter Gabriel en Sledgehammer op Radio West. En zo dadelijk de laatste ronde van de tijdmachine voordat de finale er al is.
1: Nee, de plaats. Voor 12.
0: Nou slaat echt de hitte toe natuurlijk, want dat slaat nergens op. Ik wilde zeggen, de ene laatste ronde van de tijdmachine voordat de finale losbarst. Ja, dat is duidelijk. Die doen we zo dadelijk. En nu?
2: De archiefbak.
0: Want die brengt je naar
3: 1991.
0: Een van de belangrijkste apartheidswetten in Zuid-Afrika wordt afgeschaft op 17 juni 1991. Het gaat om de wet op de bevolkingsregistratie. Een nieuw geitje op medisch gebied in Nederland. Mensen die bijziend zijn, hoeven niet meer aan de bril of lenzen. In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen beginnen ze met een laserbehandeling voor de ogen. Het is het eerste ziekenhuis dat met de therapie begint. De behandeling bestaat op dat moment al wel in de Verenigde Staten, in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Zweden. Een laserbehandeling kost in 1991 4000 gulden per oog. Dat is omgerekend ruim 1800 euro. En Sovjet-president Mikhail Gorbachev krijgt in het Kremlin in Moskou opvallend bezoek in 1991. De Duitse rockband The Scorpions krijgt toegang tot het politieke hart van de Sovjet-Unie. En de rockers hebben geld meegenomen naar Rusland.
4: De band maakte een hit die was geïnspireerd op de veranderingen in de Sovjet-Unie sinds Gorbachev begon met de perestrojka.

0: Het nummer werd een gouden plaat en de band gaf Gorbatsjov 2 cheques van elk 50.000 mark. Het geld is bestemd voor apparatuur in kinderziekenhuizen in Moskou en Smolensk.
1: 1990.

0: Komt vanzelf boven borrelen als ik de bak met zomerse hitjes opentrek hier bij Radio West. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, even instappen in de Radio West tijdmachine. Dat werkt namelijk verkoelend als je met me meegaat naar een jaar uit het verleden. Zelden namelijk zo warm geweest op 26 juni. Dus we komen altijd in koelere temperaturen terecht. Dat is lekker. Even bellen met 070-390-5454. En dan heb je hem misschien wel te pakken. Vanmiddag gaat hij eruit, dat koele Haagse WK-herenhorloge. Jazeker, het is een echt manhorloge van Haags fabrikaat. 55 mm met licht in het display en met lichtgevende wijzers. En in het kader van het wereldkampioenschap voetbal met een oranje bandje en een oranje rand om de wijzerplaat. Als je erbij wil zijn, dan is dit je kans, want vanmiddag is die finale al tussen 4 en 5 bij Bas. 070-390-5454. 070-390-5454. Nu bellen en dan maak je er kans op. En als je één vraagje goed hebt beantwoord, dan heb je sowieso ook al een hartstikke leuke prijs te pakken. Dat is een uitje voor 4 personen. En ik denk dat ze daar zomaar wat airconditioning hebben daarbinnen. Dus dat is al de moeite waard. 070-390-5454. Als je gezellig met me in de tijdmachine wil stappen. She was

0: 26 augustus staan ze in het, op het Haagse Beat Festival in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. En Grupo Sportivo is wel zo'n beetje aan de laatste tour bezig dit jaar. Dus een mooie kans om de mannen nog even met de Bombita's in actie te zien. Daar in het Haagse Zuiderpark. Alle kaarten zijn uitverkocht voor het Haagse Beat Festival. Maar natuurlijk hebben wij ze nog wel. Binnenkort te winnen op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En ik reis met Paulus Meester uit Zevenhuizen. Goedemorgen, Paulus.
2: Goedemorgen.
0: Verkoelend zeewindje onderweg, hoorden we net van Jordi Bloem. Ben je eraan toe?
2: Nou, ik zit hier voor een hele grote ventilator, een legpuzzel te maken. En, het is wel uit te houden zo.
0: Oké, ja, zo'n ventilator is prettig, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ik heb hem bij mij ook in de huiskamer. En ik heb sinds dit jaar een plafondventilator in de slaapkamer. Dat is ook wel een aanrader, kan ik je zeggen.
2: Ik heb een airco laten installeren op de slaapkamer. Dat is helemaal top.
0: Jij slaapt als een roosje natuurlijk in deze tijd dan.
2: Echt wel.
0: Ja. Nou, goed gedaan. Eens even kijken waar de machine ons heen brengt vandaag.
1: Deuren gaan dicht.
0: Daar komt hij hoor. Welk jaar gaat het worden?
1: 1, 9, 8, 7.
0: 1987, Paulus.
1: Deuren gaan open.
0: Welkom in 1987. Wat was jouw leven aan het doen in 1987? Wat gebeurde er?
2: Ik woonde toen op de Dumeelaan in Zoetermeer. Een mooi terrasappartement. Oh. Ik woonde net 2 jaar samen met mevrouw Petra. En ik werkte bij een ingenieursbureau op de Bredewater. John Brown Engineering, bestaat niet meer.
0: Oké, ja, dan mag je het zeggen, ja. Hey, en heb je er goede herinneringen aan die tijd in Zoetermeer?
2: Ja, best wel. Het was een leuke tijd.
0: Kijk, nou, dan heb je er vast extra veel van onthouden. We gaan kijken, we gaan het meteen testen met 3 vragen over 1987. Welke Joop wint in 1987 de 22e editie van de Nederlandse wielerklassieker de Amstel Gold Race in Limburg?
2: Ik ken maar 1 wielrenner die Joop heet. Dat is Joop Zoetemelk.
0: Welk lid van het Koninklijk Huis gaat er in 1987 geschiedenis studeren aan de Universiteit van Leiden?
2: Dat was onze huidige koning, Willem-Alexander.
0: En welke Amsterdamse band heeft in 1987 een hit met Mag het licht uit?
2: Dat was De Dijk.
0: De Dijk, zeg je.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Nou. Daar heeft Paulus echt geen enkel probleem mee. Allemaal goed, man. Dat is hartstikke lekker.
2: Ja, leuk.
0: Jij maakt dus nog steeds kans op die prachtige hoofdprijs. Het WK Herenhorloge van Haags Fabrikaat. In totaal nu 10 topscorers. Dus je moet wel echt een beetje mazzel hebben vanmiddag. Maar misschien word je eruit gelood. Tussen 4 en 5 bij Bas. En je krijgt 4 kaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel. Sowieso natuurlijk, omdat je het hartstikke goed gedaan hebt. Dank voor het meedoen.
2: Hartstikke leuk. Dankjewel en een fijne uitzending verder.
0: Dankjewel. En daar is hij dan, De Dijk, uit een van de vragen van de tijdmachine.
3: Te veel woorden, te veel zinnen,

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Eten of niet? Donna Summer, Rob de Nijs en Suzanne Vega nemen het straks tegen elkaar op in Eeuwige Roem. Even over 11, het regionieuws krijg je van Reinoud Rommer.
14: De viering van Landelijke Veteranendag in Den Haag is grotendeels afgelast. Het défilé gaat morgen niet door vanwege de aanhoudende hitte. En ook door de manifestatie op het Malieveld gaat een streep. Dat meldde de organisatie vanmorgen. Tijdens Veteranendag worden Nederlandse militairen geëerd die tijdens missies overal in de wereld hebben gediend. Jaarlijks komen er meer dan 100.000 bezoekers op af. Het bijbehorende programma in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag gaat morgen wel door. Voorzitter Jaap Smit van het Nationaal Comité Veteranendag noemt het uitermate sneu dat Veteranendag grotendeels is afgelast. Veel veteranen kijken er volgens hem het hele jaar naar uit. Maar de weersverwachting en de adviezen van de Haagse autoriteiten kan het Nationaal Comité niet negeren, aldus Smit. Het KNMI verwacht dat de temperatuur morgen oploopt tot zo'n 36 graden. Daarom geldt morgen waarschuwingscode oranje. Vorig jaar ging het défilé van veteranen in de Haagse binnenstad ook niet door. Dat was toen vanwege de NAVO-top. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige drone-aanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner?
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
24: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
25: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
26: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
25: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
27: Tot 12 uur.

Sommier! Multicolor! Grote verrassing in de Eeuwige Roemlijst van dit jaar. Nummer 2 en Multicolor. En afgelopen nacht hebben tot 2 uur 1,6 miljoen mensen gekeken naar het Nederlands elftal. Ja, dat is tot 2 uur, want die kijkcijfermetingen lopen tot 2 uur. Dus de kijkcijfers vanaf 2 uur vannacht zijn pas morgen weer bekend. Wel opvallend, er keken meer mannen.

0: komen met deze temperaturen als
1: Ja, voornamelijk. Je moet zorgen dat je het een beetje verdeelt. Hè. De ene keer zorgen dat je lekker... Je moet een beetje met de zon meedraaien. Of althans met de schaduw meedraaien.
0: Ah zo. Oh ja, dat is een goede tip natuurlijk. Ja. Nogmaals, petje af voor jou en al die andere mensen met een buitenberoep. Want dat vergeten we soms wel eens. Dat we, als wij lekker hier in de airco zitten, dan draait dat gewoon door buiten. En dat is een compliment waard. We gaan eens even kijken wat jij van de muziek vindt van vandaag. Want zo klinken de Roemzoekers van vrijdag. Eeuwige Roem.

0: Donna Summer, Lady of the Night, kwam er gisteren bij. Staat er één dag in. Een beetje meer van Rob de Nijs, 2 dagen. En Suzanne Vega met Luca nu 3 dagen. Wat vind je ervan, Steef?
1: Ja, het is een hele mooie lijst.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar ja. Ik
1: heb met van deze 3 heb ik met Donna Summer toch het minste.
0: Oké.
1: Met dit liedje dan.
0: Gaat
1: met dit liedje.
0: Oké, ja. Het is ook niet haar grootste hit natuurlijk, een beetje het begin van haar carrière. Dus ik kan me daar wat bij voorstellen. Maar ja, je hebt dan ook een goede reden om die plaat eruit te mikken. Want,
1: ja, ik hoop het wel.
0: Ja, want jij wil er eentje eeuwige roem bezorgen. Waarom deze?
1: Ja. Ik vind het persoonlijk, ja, ik hou wel van country. Mm-hmm. En dit is toch een klassieke country. En ik heb hem vorig jaar, was ik in Nashville, dus zat ik in een honky-tonk. En daar was een band, die trad daarop en die speelde dit nummer onwijs mooi. Oh. Dus vandaar eigenlijk.
0: Wat goed. Dus op het moment dat je dit weer hoort, dan sta je daar in Amerika
1: dan
0: weer.
1: Dan sta ik eigenlijk weer met een kleine whiskytje in je hand. Sta je weer aan de honky-tonk aan de bar.
0: Oh, wat goed zeg. Wat een goede herinnering. Ja. Welke is het?
1: De Charlie Daniels Band met de Devil Band Out of Georgia.
0: Ja, voor het eerst een eeuwige roem. Dankzij jou. Dankjewel daarvoor, Steef. De Charlie Daniels Band op Radio West. The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot. And the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret

Marcia Hines and your love still brings me to my knees. Het is Radio West als een verkoelend briesje door je speakers. En de Charlie Daniels Band daarvoor, nieuwe en eeuwige roem met The Devil Went Down to Georgia. Maandag hoor je hoe het daarmee verder gaat en met de andere roemzoekers. En ondertussen vergeet het niet, stemmen op de plaat voor 12. Dat kan nog een kleine 20 minuten. Bellini met Samba de Janeiro is de zomerse eerste keuze. En keuzemogelijkheid 2 vandaag, André Hazes en wij houden van Oranje. Mooie reacties die binnenkomen bijvoorbeeld op de Facebookpagina van Radio West. Of door te appen 070-307-8080. En nummer 2, of course, zegt Willy via WhatsApp. Dat is André Hazes met We houden van Oranje natuurlijk. Ja, of course. Die is helemaal in oranje stemming natuurlijk. Dat voel je aan alle kanten. En dan hebben we een stem op de Facebookpagina van Radio West. En die is van Debbie en die zegt: goedemorgen, ik hou ook van oranje. Ik vind het leuk dat ze hebben gewonnen. Maar met dit weer ga ik toch voor nummer 1. Lekker mee dansen. Nou, ik laat dat vandaag maar eventjes aan me voorbij gaan. Fijne dag en sterkte als je straks naar buiten gaat. Oh ja, en een fijn weekend. Dank je wel daarvoor. Genoteerd, dus stemmen nog even op die plaat voor 12. Tasman Archer.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Goedemorgen, dit is Radio West. 11:30. Aan de bak met het regionieuws. Reinhard Robber.
9: Goedemorgen, Patrick. De viering van Landelijke Veteranendag in Den Haag is grotendeels afgelast. Het defilé gaat morgen niet door vanwege de aanhoudende hitte. En ook door de manifestatie op het Malieveld gaat een streep. Dat meldde de organisatie van morgen. Tijdens Veteranendag worden Nederlandse militairen geëerd die tijdens missies overal in de wereld hebben gediend. Jaarlijks komen er meer dan 100.000 bezoekers op af. Het bijbehorende programma in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag gaat morgen wel door. Voorzitter Jaap Smit van het Nationaal Comité Veteranendag noemt het uitermate sneu dat Veteranendag grotendeels is afgelast. Veel veteranen kijken er volgens hem het hele jaar naar uit, maar de weersverwachting en de adviezen van de Haagse autoriteiten kan het Nationaal Comité niet negeren, zegt Smit. Het KNMI verwacht dat de temperatuur morgen oploopt tot 36 graden. Daarom geldt morgen waarschuwingscode oranje. Vooral ouderen kunnen gemakkelijk last krijgen van uitdroging en oververhitting. Vorig jaar ging het defilé van veteranen in de Haagse binnenstad ook niet door. Dat was toen vanwege de NAVO-top. De HTM houdt er rekening mee dat het de hele dag druk is in trams op de lijnen 1 en 9 richting de kust. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf kon vanmorgen nog niet zeggen of er tot nu toe vanwege de warmte veel of juist minder mensen gebruik maken van de andere tram- en buslijnen. De HTM zet nog geen zomerdienstregeling in, maar zorgt wel voor meer trams richting de treinstations aan het eind van de dag. De meeste regionale en stadsvervoerders zagen een vrij gewone ochtendspits die in sommige gevallen iets rustiger was dan normaal op een vrijdag. De hitte kan nog wel zorgen voor uitval, zeggen meerdere vervoerders. Politie in Gouda roept de hulp in van het publiek. Een schietincident op 15 juni op de Sportlaan in die stad is volgens de politie vermoedelijk gefilmd door omstanders. Bij de schietpartij in Gouda vielen zwaar gewonden en op dat moment was het druk op straat. De Goudse politie denkt dat er vooraf op of rond de Sportlaan een ruzie is geweest. Wie beelden heeft of meer weet over de schietpartij van vorige week maandag kan zich ook anoniem melden, benadrukt de politie.
8: Inmiddels 32 graden op de Radio West Zendmast. Meer over het weer krijg je van Jordi Bloem. Hoe ziet het eruit?
10: Er is wat hoge bewolking, er zijn vliegtuigstrepen, maar voor de rest schijnt de zon, ook vandaag. En het is de hete zon, want met een zuidoostelijke brieze wordt het vanmiddag maar liefst zo'n 36 of 37 graden. Ja, dat zijn recordtemperaturen voor juni. In de loop van de middag gaat het allereerst aan de kust iets minder heet worden met wind van zee. De wind draait dan naar het westen of zuidwesten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht wat bewolking, voor de rest opklaring. Het blijft erg warm. Pas morgen vroeg is het 19 of 20 graden op de koelste plekken. En morgen wordt het al minder heet in de regio. Ik denk aan 's middags ongeveer 32 graden. Met weinig wind, later een beetje wind uit de noordelijke richting. Flink wat zonneschijn, heel misschien een regen- of onweersbui. Vooral later op de dag zou dat kunnen. En ook zondag is een enkele bui mogelijk. En dan wordt het 's middags 24 of 25 graden, een stuk minder warm.
8: En verkeersinformatie krijg je van Robert Vriesen bij de ANWB.
11: Vertraging in het westen van het land op de A16 bij de Van Bienoordbrug. Die heeft opengestaan. In beide richtingen moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud. Op dezelfde A16 bij Rotterdam-Feyenoord staat een auto met pech. De rechterreis ook dis, vertraging 10 minuten.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Alex Warren en Eternity op Radio West.
1: De archiefbak
0: brengt je naar
2: 1982.
0: Ongeveer 45 kilometer uit de kust van Scheveningen wordt in juni 82 een flink olieveld aangeboord. Tijdens de eerste proefboring levert de bron al een productie op van 2500 vaten per dag. Rugby wordt populairder als vrouwensport. Nederlands vrouwenrugbyteam speelt de allereerste officiële interland op 13 juni 1982. Tegenstander van Oranje is Frankrijk. Dat land wint met 4-0. En dan komt er margarine op de markt met de smaak van roomboter. Ja, dat is nieuws in 1982. Unilever speelt in op het succes van dat product in Australië. En in de reclamespotjes juicht correspondent Michiel Bijshuizen vanuit Sydney in Australië over het succes van die margarine Down Under.
3: En waar ging het om? Om een nieuwe margarine. Maar dan een die zo goed smaakt dat niemand gelooft dat het margarine is. Vanaf het moment dat het hier te koop was, vloog het met dozen tegelijk de winkels uit.
4: Instead of buying one packet or one pound at a time, they'd buy a whole case.
5: The sales just went up and up and up.
3: Ik ben benieuwd wat er gebeurt nu zo'n product in Nederland te koop is.
6: Morgen nu in Nederland.
2: 1982.
0: Campagne is zo'n succes dat na 3 weken 60% van de consumenten dat merk kent. De vraag blijkt zo groot dat er zelfs een tekort ontstaat. En Unilever maakt zelfs een noodreclamespotje waarin men vraagt om geduld. Inmiddels, ja, bestaat het niet meer. Bizar. Toen de succes, nu volledig verdwenen uit de schappen. Madness is hier.

0: Madness, ook uit 1982 en Our House.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren.
0: Nou, dat niet. Nee. Geen verjaardag op de kalender, maar wel een berichtje van Mieke. Die schrijft, goedemorgen, ik heb geen verjaardag, maar ik krijg net te horen dat mijn kleindochter Esmee voor haar mbo is geslaagd. Dat is toch ook een felicitatie waard? Jazeker. We kunnen dat niet op de kalender zetten, maar het is zeker een felicitatie waard. Van harte Esmee, maak er een mooie dag van en vier dat even lekker met de familie.

0: Mamas en de papas en I saw her again. En natuurlijk blijf je ook na 12 op de hoogte van Code Rood. Je kunt natuurlijk op de website, op omroepwest.nl of op de app liveblog volgen. Maar straks bij Menno in de Middag meer over de hitte.
1: Zeker, met sowieso onze weerman natuurlijk, Jordi Bloem met het laatste nieuws. Ja, en we gaan een beetje verkoeling natuurlijk geven. Dat gaan we doen met Dennis van Schie, die is er voor op de kaart. En die gaat naar, ga ik alvast verklappen, naar Schravenzanden met de voetjes in het water.
0: Oh, lekker. Ja.
1: Lekker aan zee, even kijken of het daar al een beetje druk is. Wat hebben we verder? Natuurlijk het weekoverzicht. Komt John West nog een keertje voorbij. Bas Nijhuis. Nou, noem ze allemaal op. Je hebt nog meer gehad. Samantha Steenwijk, Tess Merlo, Rutger van Barneveld. Hartstikke leuk. En we hebben de vrijdagmiddagborrelartiest. En dat is onze eigen collega Kevin Brouwer.
0: Ja, oh, die heeft een hartstikke leuke zomersingle. Oh, ja.
1: Dat die kan hij presenteren,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is... Nou, dat is toch voor filijne opmerking.
1: Nee, dat kan niet.
0: Nee, je gaat straks de single horen, dus dat kun je zelf oordelen. Na 12, Menno in de Middag op de radio. En dit

0: Uploader en Dancing in the Moonlight aan het eind van deze vrijdageditie van Aan de Bak.
1: De plaat voor 12.
0: Dank voor stemmen op de plaat voor 12. En jazeker, het is deze meezinger geworden hoor. Maar het is nipt. 52% voor André Hazes en we houden van Oranje. Fijn weekend, hou het hoofd.

0: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
9: Zometeen 2 uur lang een tropische Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Bob Brinkman.
10: De viering van het Landelijke Veteranendag in Den Haag is grotendeels afgelast. Vanwege de aanhoudende hitte gaat het défilé en de manifestatie op het Malieveld niet door. Het programma in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag, wat binnen is, gaat morgen wel door. De schade die is ontstaan door vuurwerk tijdens de nacompetitiewedstrijd tussen Stedoco en FC Schavenzande bedraagt €13.500. De boete wordt volgens de club verhaald op de supporters van Schavenzande. En de politie in Gouda zoekt mensen die beeldmateriaal hebben van het schietincident op 15 juni op de Sportlaan in die stad. De schietpartij in de drukke straat, daarbij viel 1 gewonde. Wie filmbeelden heeft, of wie meer weet, wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Meer regionieuws over een half uurtje, om 12:30, nu het overige nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet, maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Er is verkeersinformatie van de ANWB. Erik Evengroen.
12: Ook in het westen van het land wordt het drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16, Rotterdam-Breda, voor Rotterdam Centrum, 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A20, ten slotte Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht nog eens 5 minuten vertraging.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
24: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
25: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze bloedetendag. Code rood. Ja goed, we worstelen en slaan ons er wel doorheen. Tussen 12 en 2 gaan we een beetje verkoeling geven aan je. Doe lekker rustig aan vandaag. Als het kan, geniet er ook een beetje van. En als je de verkoeling zoekt, ga lekker eventjes bij die fan zitten. Of eventjes waar de airco aan staat. Of in ieder geval in de schaduw. Let een beetje op jezelf en op elkaar. En dan komen we er best doorheen vandaag. Tot 2 uur zijn we er met zometeen de vrijdagmiddagborrelartiest. En dat zijn de jongens van Club Orange. Oftewel Kevin Brouwer. Die kennen we hier natuurlijk als presentator op Radio West. Hij heeft samen met zijn groep weer een nieuwe zomerse plaat uit. Gaan we zometeen bellen over een uurtje ongeveer. Zometeen over een paar minuten het weekoverzicht. We hebben weer heel veel meegemaakt deze week hier in Menno in de Middag. Zometeen alles nog een keer kort op een rijtje. We hebben natuurlijk de tijdmachine voor de laatste keer de kans om je te plaatsen voor de finale vanmiddag. En dat oranje WK-horloge te winnen. Je mag mailen naar menno@omroepwest.nl voor jouw plaat. We zoeken platen met plaatsnamen erin. En voor de weekendklapper waarmee je het volgende uur wil openen. En
1: op de kaart.
0: Ja. Hij is er ook. Dennis van Schie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, eigenlijk moeten we deze even starten, hè? Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Want heb je ook genoten?
2: Ik heb net even de samenvatting teruggekeken onderweg hier naartoe.
0: Ja, want jij moest vroeg op vanmorgen natuurlijk al voor West wordt wakker. Ja.
2: Ja, ja, toen was het nog heerlijk. Was het 24 graden op Kijkduin. Dat was rond 6:30. Nou, intussen is het 10 graden warmer, 34.
0: Ja.
2: Zag ik op het thermometertje in de auto.
0: Ja.
2: En mijn auto die bracht me naar Schravenzanden, een hele bijzondere plek. Want hier staat de Oranjesluis. En misschien kun je het nog wel herinneren. Die serie van Bassie en Adriaan op reis door Europa. Daar zie je dus de Oranjesluis in de Lieder. Ja. Zie je die vrachtwagen voorbij rijden.
0: Ja, ik moet lachen.
2: Ik denk,
0: want
2: daar
0: even,
2: moet ik naartoe.
0: Ja, even vertellen, want jij bent echt de grootste Bassie en Adriaan fan van de regio. Dat durf ik zomaar te zeggen. Dus vandaar dat je... Ja, die plek is dan ook gelijk weer iconisch voor jou natuurlijk.
2: Heilige grond, waar ik op sta. Ja. En achter de Oranjesluis heb je het kanaal naar Hoek van Holland toe. En een brug van zo'n 5 meter hoogte. En wat zullen het er zijn? 50 jongeren zijn hier heerlijk van de warmte aan het genieten, van het koude water. Er staat hier een van die gasten naast me. Hoe is het water daar beneden?
3: Het is wel lekker warm, maar ik vind het wel lekker. Wel lekker.
2: Ik zie wel wat staalkabels hangen voordat je echt de water raakt. Hè? Hier 2 meter beneden. Is dat niet gevaarlijk?
3: Nee, je kan er gewoon tussen of overheen springen.
2: En er kunnen ook wel eens bootjes van onder de sluis doorkomen hier naartoe. Is dat ook nog een beetje tricky?
3: Ja, dat is wel tricky, want je kan er invallen en dan gaat het niet zo goed aflopen.
2: Nee, dus, maar je gaat ervan uit dat als die boten hier komen, dan zullen ze even toeteren, toch?
3: Ja.
2: Wie is er nog meer aan het genieten hier? Jij, hè?
4: Ja, het is gewoon lekker. Lekker even afkoelen.
2: De school is dicht vandaag?
4: Ja, vrij.
2: Jij komt uit Westland, hè?
5: Nou, uit mijn sluis, maar trooproosten vandaag. Lekker zwemmen, verkoeling opzoeken. Heerlijk.
0: Lekker.
2: Ik kijk even naar achter. Hier staat Paul en die is hier met zijn kinderen naartoe gekomen. Paul was net even een checkie aan het draaien hier op de trap. En nu zit je weer lekker in het zonnetje met bevroren water.
6: Klopt. Goed voorbereid, hè? Het heet er weer.
2: Je vertelde, hè, de Oranje Sluis hier, dat is echt wel een icoon. Hè? Hier komen zoveel jongeren altijd, niet alleen nu, maar ook jaren geleden.
6: Vroeger ook al, ja, klopt. En we sprongen daarachter ook nog van de elektriciteitsmast af, maar dat was wat linker, zeg maar.
2: En je bent hier even lekker nu met je kinderen?
6: Ja, klopt. We wouden gaan varen, maar het is te warm. Dus ik ken de uitwijkplekjes wel in het Westland. En het strand vind ik ook te warm nu, maar dit is heerlijk, joh. Dit is genieten.
2: Ja, is het niet te warm?
6: Hoe bedoel je? In het water of gewoon buiten?
2: Nu hier op die trap zit.
6: Ja, gewoon niet te lang blijven ook. Straks weer even weg, even eten in de schaduw. Dus, ja. Maar voor die kinderen maakt het niks uit natuurlijk. Die zitten hier heerlijk.
2: Het strand van Schravenzanden ga ik nu naartoe. Hoe zal het daar zijn, denk je?
6: Ja, weet je, je moet er wel van houden. Het is eigenlijk te warm. Je kan niet meer op het strand lopen, zeg maar. De zee is wel goed. Ja. Maar je moet wel oppassen met die zon. Het is echt lelijkheid nou, zeg maar.
2: Dankjewel. Geniet nog even van je water. Ik loop nog even terug naar die gasten of ze allemaal tegelijk willen springen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan kunnen we dat horen op de radio.
0: Zeker,
2: zijn jullie er klaar voor? Oké, dan gaan we aftellen. 3, 2, 1. Springen maar.
0: Hoor eens even, daar in Schravenzanden van de Julianasluis daar, de Julianabrug. Wat was het ook alweer?
2: Oranjesluis.
0: Oranjesluis, sorry. Want dan kom ik naar bij de Oranjesluis. Hoe kan ik dat vergeten? Nadat Nederland gisteren zo mooi won van Tunesië, hè, met 3-1. De Oranjesluis dus. Nou goed, jij gaat op weg naar het strand. Goed insmeren, Dennis.
2: Ja, de Maasdijk die is helemaal leeg. Normaal staat er altijd een file naar het strand, dus komt goed uit.
1: Hier, zo we zijn is het. Er zo. Oké, okay, hey, tot zo Dennis. En nogmaals, wij gaan ook even nagenieten van het Nederlands elftal dat gisteren opnieuw won daar op het WK en zich op mag maken voor de clash met Marokko.

0: Brian Adams en The Summer of 69. Het is bijna 10:50, Radio West op deze hete dag. Ik zeg het nog maar eens een keer, doe lekker rustig aan, radiootje aan. En dan gaan wij eens even terugblikken op een weekje Menno in de middag, want we hebben weer veel meegemaakt. We begonnen de week met Samantha Steenwijk. Naast zingen heeft Samantha nog meer passies, waaronder Formule 1. En Samantha vertelde hoe ze bij de Formule 1 in Monaco laatst oog in oog stond met haar idool.
1: Ja, dat was te gek. Wij lagen in de haven bij vrienden op de boot. En ja, daar liggen er natuurlijk gewoon boten van Ferrari en een gastenboot, zeg maar, van Mercedes. En twee boten naast ons lag die van Aston Martin. En toen dacht ik van, nou, dat zou toch wat zijn als Fernando Alonso straks ineens hier op die boot komt. Nou, verdomd, de volgende dag. En ik lag lekker te zonnen op het voordek en in mijn bikini. En iemand roept ineens, Alonso is hiernaast. Ik denk, oh shit, ik heb mijn jurkje aangeschoten, mijn haar nog in de war. Het interesseerde me helemaal niks. Ik moet rennen. Het is echt gebeurd. Ik liep op het steiger nog een klein seconde, een stukje achter me aan, want hij wil al weg. Ja. Dus ik zei, Fernando. Ja, ik kom nog. Ik heb een beetje voornaam genoemd. Hè. En hij stopte. En ja, nog even een selfie geschoten. Dat was te gek, joh. Ik heb een wereldweekend gehad.
0: Ja, en Samantha heeft een leuke nieuwe plaat uit. Die gaan we later nog eventjes draaien. En met Atemos belden we over het WK. Dat doen we vaker deze week, zolang Oranje in het WK zit. Ja, en de voormalige topcoach uit Den Haag was duidelijk. Ja, de groepsfase was leuk. Maar nu gaat het pas echt beginnen voor Oranje.
2: We moeten kijken of het ook lukt dadelijk in knock-out wedstrijden. Ja. Tunesië, dat zal geen probleem vormen. Maar in de grote wedstrijden dadelijk tegen CQ, Brazilië, Marokko of Frankrijk, Engeland, Duitsland, Argentinië, dat is andere koek natuurlijk.
0: Ja, zo is het als Aad het zegt. Nou, dan John West. Hij was jarig afgelopen week, werd woensdag 38 jaar en zit 20 jaar in het vak als zanger. En dat gaat hij vieren, zo maakt hij bekend hier in Menno in de Middag. Hij geeft eind van dit jaar zijn grootste concert ooit in Ahoy.
3: Ja, weet je, het is heel dubbel. Heel veel mensen zeggen ook niet, ja, waarom niet een Ziggo Dome? En alleen, ja, weet je, ik kom zelf uit Den Haag. Ik woon bij Ypenburg, ja, vlakbij bij Radio West.
0: Ja.
3: En dan is voor mij toch gewoon sowieso iets Ahoy het dichtst erbij. Nou ja, dan maak ik het rijden niet zoveel uit, want ik rij elk weekend 100 kilometers. Maar het was meer voor mijn gevoel dat ik gewoon, ik heb gewoon iets met Ahoy. Ik vind Ahoy gewoon magisch. En Ahoy heeft zichzelf al bewezen. Daar hebben alle grote sterren van de wereld gestaan al jaren.
0: Ja.
3: Ja, en Ziggo Dome is eigenlijk toch een beetje nieuw. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook vaak met evenementen als een muziekfeest van Ja van de Tros. Ja, daar sta je ook al constant in die Ziggo Dome. Dus
0: ja.
3: Voor mij was Ahoy gewoon, ja, wat magischer als Ziggo.
0: Ja. Ja, John West. 19 december, dan geeft hij zijn concert in Ahoy. Echt in de het Sportpaleis. Hè. En komende zondag, dan zenden wij hier trouwens een herhaling uit van het concert dat hij in 2024 gaf in Ahoy. Te zien op TV West, zondagavond. Dan Tess Merlo, ja, die is er altijd, hè, op woensdag. Met een mooie Franse chanson en haar verhaal daarbij. Tess heeft even 3 weken vakantie. Even niet zingen, geen optredens. Maar ja, dan moet je hier natuurlijk in de uitzending wel even testen of ze haar stem nog heeft.
4: Hey, ja,
0: kun je een klein stukje even, dan zet ik de muziek even iets zachter. Ik geef het even een klein stukje. In dat huis ons.
4: Oh, hoezo?
0: Nou, doe eens.
4: In dat huis ons huis. Dat mooie lieve huis ons thuis. Ja.
0: Mooi. Ja, ik wilde, want je bent 3 weken niet aan het zingen nu. Dus ik dacht, we doen die stembanden nog. Dus dat wilde ik. Je bent 3 weken vrij.
4: Ik ben 3 weken zangvrij in ieder geval.
0: Ja.
4: Ja.
0: Nou, je kan het nog.
4: Heerlijk.
0: Gelukkig. Hij is er nog.
4: Hij kan nog.
0: Ja, Tess Merlo. Ja, het WK, ik zei het al, is in volle gang. En dus hadden we scheidsrechter Bas Nijhuis gisteren aan de telefoon om het onder andere te hebben over de nieuwe regels op dit WK. Nou, Bas was vooral vrolijk over de manier waarop een collega rood gaf aan een speler die met de hand voor zijn mond praten in het veld.
5: Ja, eentje is er gebeurd. Ja. De scheidsrechter die was ook super enthousiast. Ja. Want die moet natuurlijk toelichten. After review! Red card, zei hij. Ik zei, ik denk, ik kan zo het leger in. Zo kent hij het ongekend.
0: Ja, want scheidsrechters die moeten op het WK dus via een microfoon uitleggen aan het publiek waarom ze zo'n beslissing nemen. En Bas Nijhuis, nou ja, niet vies van een microfoon, hè, dat weten we van Bas, die ziet dat wel zitten om dat ook in de Nederlandse stadions te gaan doen.
5: Ja, ik vind het niet erg hoor.
0: Nee.
5: Ik vind het wel leuk om te doen. Ja, ik moet zeggen, ja, het is natuurlijk makkelijk om voor een thuisloop een penalty te geven nadat je in een volle kuip tegen Feyenoord en ik moet zeggen, jongens, hallo, hier ben ik dan. Luister even. Ja, dat is even iets minder.
0: Ja. Nou, ja, we kijken eruit als jij dat gaat doen. Dat moet een soort one-man show worden, denk ik, als jij die microfoon pakt.
5: ik ga er wel even een momentje. Nee, natuurlijk niet.
0: Tuurlijk. Bas Nijhuis. Dan Imca Marina. Ja, ze werd onlangs 85 jaar. Een icoon natuurlijk van de Nederlandse muziek. En daar moesten we even bij stilstaan. Uiteraard met een liedje.

0: Gerard Joling, hij zegt bij de eerste noot hoorde ik al dat jij het was.
1: Ja, precies, ja. Imca Marina. En tot slot, ja, het is de week van Rutger van Barneveld. De sympathieke zanger beleeft deze week het hoogtepunt in zijn carrière. Zijn nummer Zwoele Zomernachten is een regelrechte hit. En toen ik Rutger woensdag belde, had hij net gehoord dat hij op 1 staat op Spotify.
2: Ja, het is echt bizar, jongens. Het is echt bizar.
1: Ja.
2: Bizar. Je weet niet wat er door je heen gaat. Je gelooft het niet. Het is onwerkelijk. Maar super trots, super blij. Heel blij voor mijn team, voor mij. Dat harde werken eindelijk wordt beloond.
1: Hey, ja, nogmaals, het is je echt van harte gegund. Want ik weet ook hoe hard je er altijd voor gewerkt hebt. We bellen jou heel vaak hier ook in Menno in de Middag op Radio West. En ja, ja. Ik hoop, ja, nu je zo'n ster bent, echt een grote ster in Nederland, hoop ik wel dat je ook wel weer bij Sint voor Iedereen langskomt in november. Hè?
2: Natuurlijk ben ik bij Sint voor Iedereen. Dat heb ik altijd gedaan, dus dat doe ik
1: ook. Nou, en dan, ja, het is dan november, maar Zwoele Zomernachten ga je dan ook wel even doen, denk ik. Hè?
2: Tuurlijk, natuurlijk. Dat liedje blijft. Okay. Dat liedje blijft.
1: En zo is het. Rutger van Barneveld. En dit was hem, het weekje Menno in de Middag. En dit is die grote hit van hem. Razend populair. En dat past zo lekker bij dit weer. Rutger van Barneveld. De nummer 1 van dit moment. Zwoele Zomernachten.

0: Rutger van Barneveld. En de zomerhit. Zwoele zomernachten. Leuk, leuke plaat. We gaan zometeen het volgende half uur in met de tijdmachine natuurlijk. De laatste keer, ik zeg nogmaals, om je te plaatsen voor de finale. En dat geweldige, exclusieve horloge, dat WK-oranje horloge, in de wacht te slepen. En we hebben Dennis van Schie voor op de kaart. En die zit lekker met zijn voetjes in de zee, in Schravenzanden.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.

0: Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Het is 1:30. Radio West. Menno in de middag. Gisteren hoorden we hem al eventjes, maar vandaag is hij weer officieel in dienst. We hebben hem 4 weken moeten missen. En we gaan hem weer vaker horen hier in Menno in de middag. Nu even als nieuwslezer. Volgende week, Bob, ben je er gewoon weer als verslaggever ook, hè?
8: Vanaf dinsdag op
7: ja,
8: de kaart.
7: Ja, leuk. Gaan we weer op de kaart doen.
8: Absoluut. Als het slecht weer wordt, dan mag ik weer naar buiten.
7: Ja, je krijgt wat je verdient. Hey, het nieuws uit de regio. Ja, het nieuws uit de regio, Bob.
8: Ja, het is warm. Daarom gaan er veel activiteiten niet door vanwege de hitte. En we krijgen daar zelfs appjes over. Doe dat vooral dus als je een activiteit hebt bij jou in de regio die misschien niet doorgaat.
7: Oh ja.
8: We melden het hier graag op Radio West. Dan moet je heel even appen naar
9: 070-307-8080.
7: Goh, wie zingt dit?
8: Ik heb geen flauw idee.
7: Oh. Nee.
8: In ieder geval, we hebben al wat appjes gekregen. Dus daarom een overzicht van activiteiten die niet doorgaan. Vooral om gewoon de mensen lekker thuis te informeren. Want vandaag zou de tweede dag zijn van de droge Kaagweek in Warmond. Maar die is afgelast. En in Noordwijk gaat Bergpop niet door. Of morgen Bergpop wel door kan gaan voor het zaterdagprogramma, dat is nog niet duidelijk. Daarover later vandaag meer informatie. Maar alle onderdelen van het dorpsfeest in Zoeterwoude zijn al tot en met morgenmiddag afgelast. Nou, luisteraar Kees had dus geappt naar 070-307-8080. Het wijkfeest van Laak Centraal op HVV Laakkwartier aan de Jan van Beerstraat in Den Haag is morgen al afgelast vanwege de hitte. En de voorstellingen van Willem van Oranje, de musical in Delft, zijn ook afgelast vandaag en morgen. Bezoekers met tickets worden geïnformeerd. Er wordt een nieuwe speeldatum gevonden of een passend alternatief. Dat zegt de organisatie van de musical. En het zwembad in de Hoorn in Alphen aan de Rijn is ook dicht. En je hoort Jari Geubel van het zwembad bij de lokale omroep Bollestreekomroep.
10: Eigenlijk een hele onnatuurlijke beslissing om dicht te gaan. Maar het welzijn van al mijn collega's, en daar sta ik echt voor, daar staan wij voor, dat gaat echt even voor. En dan is de sluiting in ieder geval voor de accommodatie de Hoorn wat mij betreft de enige juiste keuze.
8: Dus daar kan je vandaag niet onderdompelen in het water. Nou, tot slot de zaterdagmarkt in het centrum van Leiden vanmorgen. Die gaat wel door, maar alleen in de ochtend. Dus als je wat groente en fruit wil halen, doe dat vroeg, zou ik willen zeggen. Nou, tot zover heel eventjes de hitte. Dan is het ook nog een hele bijzondere datum, Menno.
7: Vertel.
8: Het is 26 juni.
7: Ja, 26.
8: 2026. Ja, een gewilde trouwdatum. In Den Haag zijn bijvoorbeeld al 41 koppels die vandaag in het wit en in het zwart gewoon lekker
7: in
8: naar het stadhuis gaan. Jazeker. En dan belooft het ook nog een hete huwelijksnacht te worden. Jeroen van Dam van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag over deze gewilde datum.
11: Ondanks de hitte worden er vandaag die 41 huwelijken voltrokken. Op het Spui, de Groenmarkt, de Leiweg. Maar ook op het strand hebben we 9 huwelijken en op de overige locaties in de stad. Wij zorgen dat er gewoon extra water beschikbaar is op de locaties.
8: Ja, en de watergevecht dan misschien in je witte jurk. Ja?
7: Ja, wat een veel geluk en veel sterkte ook vandaag. Want het is wel heel heet om te... Wanneer ga jij eigenlijk trouwen?
8: Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws.
7: Oh jee, oh god, dit juice?
8: Nee, er is nog geen datum.
7: Je bent wel samen teruggekomen van vakantie, of is zij nog in Frankrijk?
8: Nee, we zijn
7: wel samen teruggekomen. Ja, in één auto ook.
8: Het was bijna fout gegaan bij je tent afbreken, maar het is uiteindelijk goed gekomen. De relatie is niet afgebroken.
7: Goed zo, gelukkig. Hey, wat ook leuk is, ik zie dat nu Omroep West, we zijn er altijd om een beetje te helpen, hè, een beetje verkoeling te geven. Ik zie nu dat wij op Instagram, ben je al weggesmolten door de hitte? Voor wat verkoeling hebben we wat plaatjes bij elkaar verzameld van begin dit jaar, toen we nog druk in de weer waren met sneeuwballen, sneeuwpoppen en sneeuwpiemels. Dat was in Menno in de Middag. Weet je nog, die enorme grote sneeuw...
8: Verslaggever Erik Kooijman, die stond bij een gigantische valles van sneeuw.
7: Ja, nou, die plaatjes, die sneeuwplaatjes voor een beetje verkoeling, die staan dus weer bij ons op de site.
8: Hoe houdt Jordi Bloem zichzelf cool?
12: Door naar die plaatjes te kijken.
7: Nou, ja, dat dacht ik al, Jordi. Heb je dan nog wel tijd voor het weer? Of zeg je vanavond?
12: Nou, het is wel extreem. Dit is wel heel bijzonder wat we nu meemaken. Ja. Want op dit moment zie ik dat bij Hoek van Holland het al bijna 35 graden is. En er zijn plekken in het land met iets daaroverheen al. Midden-Brabant 35,5, Geelse Rijen. En 35,8 zelfs Woensdrecht. Nou ja, dat zijn toch hele extreme temperaturen. Alles boven de 35, dat maak je niet vaak mee. Of het komt wel vaker voor. Dat gaan we natuurlijk de komende tijd wel merken. Maar het is nu eigenlijk de heetste dag van het jaar. Op de stranden zal het in de loop van de middag, begin van de avond vooral, merkbaar minder heet worden, onder de 30. Ja, ik denk aan zo'n 26 tot 29 graden.
7: Dat is ook heel goed nieuws. Ja, dat is ook heel goed nieuws voor de mensen die naar Concert at Sea zijn. Want dat is gisteren begonnen, hè, 3 dagen aan de Brouwersdam. Net bij het buiten onze regio. Mm-hmm. Maar veel mensen uit deze regio gaan daar ook naartoe.
12: Ik weet het, ik ben er ook wel eens
7: heel
12: geweest,
7: heet. Ja. Veel festivals zijn ook afgelast, maar die kan doorgaan. En nou ja, als het daar vanmiddag een beetje zakt met de temperatuur, dan is dat natuurlijk
12: vooral eind van de middag, begin van de avond, denk ik. Maar dan wat minder heet. Dus het is niet zo dat je meteen op 20 graden of zo zit. Was het maar zo. Want het zeewater is op sommige plekken al boven de 20 graden. Het kustwater dan. Verder het water in de zee in is het 18 graden. Nou, de wind die gaat ook draaien van het zuidoosten naar het west-zuidwest in de loop van de middag. Dat is een soort van zeewind. En daar zit wel wat bewolking bij. Maar voor de rest is het zonnig. En ik verwacht ook geen onweer. En vanavond en vannacht is ook een kleine kans op een bui bij ons. Dat zal meer voor het zuidoosten van het land zijn. En dan wordt het in de loop van de nacht pas rond de 20 graden. Dus morgen vroeg om 6:00 is dat denk ik de temperatuur iets lager dan afgelopen nacht. Morgen ook weer veel zonneschijn in de regio. Af en toe wat bewolking. En dan wordt het wat minder heet al met weinig wind. Later een beetje wind uit het noorden. Dan wordt het morgenmiddag ongeveer 31 graden. Later kan het vooral aan zee weer wat minder warm worden. 26, 25 graden. Hoor. Dan wordt het lekker hoor. Maar dan wel aan het einde van de middag, morgenavond, kans op een regen- of onweersbui. Moeten we even in de gaten houden hoe dat zich precies gaat ontwikkelen. Zondag lijkt die kans weer wat kleiner te worden. Ik dacht eerst dat het wat groter, maar de weermodellen geven aan dat het bij ons wel mee lijkt te vallen. Periode met zon en dan een zuidwestelijke bries en dan wordt het ongeveer 26 graden. Oh ja. Dan is die bloedhitte echt wel weg hoor.
7: Ja, nou dat is beter. En hoe het verder gaat volgende week horen we over een uurtje. Ja. Tot dan! Jo. Er is nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
13: Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 6 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt toch op de A20, Hoefnolland-Gouda, voor Moordrecht 6 kilometer file met daar een kleine 10 minuten op onthoud.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. App dus vooral ook naar de studio als je iets wil vertellen over de hitte, als er iets niet doorgaat. Want we melden het graag aan alle mensen hier in de regio. Dat kan natuurlijk naar het volgende telefoonnummer.
7: Wil je hem echt nog een keer?
8: Nog één keer.
14: 070-307-8080.
8: Of kijk op omroepwest.nl.
7: Ja! Hé, dit nummer kennen we ook nog ergens van.
8: Ja, zeker. Van de verjaardagsliedje.
7: Ja, dat heb jij ingezongen. Oh, ik heb
8: wij ingezongen. Ja, zeker. Maar dit is de originele versie, want die moet je soms ook wel eens draaien.
7: Zeker in de zomer, hè. Wil je hem even aankondigen?
8: Ja, dit zomerse plaatje uit Italië. Italo Disco is dat volgens mij, echt, hè. Ten top. Umberto Tozzi, dit is Gloria.

0: Umberto Tozzi en Gloria, zometeen de tijdmachine. De laatste kans om je te plaatsen voor de finale.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst eens even kijken bij Dennis van Schie. Die heeft toch wel de mooiste baan van ons allemaal vandaag. Want die kan lekker de zee in. Tenminste, ik neem aan dat je dat in Schravenzand een beetje aan het doen bent, of?
2: Nou, ik kwam net aanlopen hier op Slagbeukel en ik zag een hele rits aan parasollen staan. Ik denk dat is een hele gezellige groep mensen en volgens mij klopt dat ook wel. De familie Roodhorst uit Krimp aan de IJssel. Sam?
3: Ja, dat klopt.
2: Is het een beetje een gezellige club?
3: Nou ja, op de meeste aan wel. Op de meeste wel. Soms zit een paar rotte appels, maar die heb jij elke familie natuurlijk.
2: Jullie zitten al even hier, geloof ik, hè?
3: We zijn nu om 8:45 denk ik neergestreken, zo'n beetje. Zo. Ja, en dan gaan we dan pas vanavond pas heel laat weg. Ja.
2: Maar nu zit je hier op het heetst van de dag, is het een beetje te doen?
3: Ja, het is veel beter dan in het dorp of in de Randstad. Hier scheelt je lekker wind, het scheelt gewoon 5 graden. Ja, thuis zit je ook warm, hier zit het ook warm. Ja. En dan een beetje zand, een beetje zee. Ja.
2: Nu kun je, als je vanuit Krimpen komt, tig stranden kiezen. En nu ben je gegaan voor Schravenzanden. Waarom?
3: Het is een rustig strand. Het is een rustig strand. Je hebt hier weinig gespuis, om het zo maar te zeggen. Het is niks meer bijzonders. Gewoon lekker.
2: Ja. Ik ga even naar Fleur toe. Want Fleur, jij bent net al in de zee geweest. Fleur die is 5 jaar oud. Ik ga een klein beetje door mijn knieën. Fleur, hoe is het water?
4: Ja. Wel een beetje koud, maar die kwallen die prikken.
2: Zitten er heel veel kwallen?
4: Dat weet ik niet.
2: En hoe vaak ben je nou al wezen zwemmen?
4: Ja, 1 keer niet echt helemaal, maar die andere keer was ik ook niet echt.
2: En je bent vrij vandaag, hè, van school?
4: Ja, want we mochten zelf kiezen of we naar school wonen, ja of nee.
2: Ga je zo nog een keer het water in?
5: Nee, toch niks. Van je vader wel.
2: Ik ga nog even naar jou toe, meneer, met toch Jannetje in de hand.
6: Jazeker.
2: Ja, lekker hoor.
6: Nu moet er alleen bij, dus ja, daar zijn ze goed voor.
2: Ja. Een doorslesser.
6: Ja, tuurlijk joh, daarom. Ze gaan hard zo, dus ja. Moet je bijhouden.
2: Ja. Wat is er nou leuk aan het strand?
6: Nou ja, gewoon, je hoeft niks, lekker zitten. Als je dom vooruit kijkt, nou ja, dat hou ik lang vol hoor. Ja.
2: En dit soort uitjes met de hele familie, want jullie zitten hier met 10 man ongeveer. Doe je dat vaker?
6: Nou, ik doe dat niet zo heel veel. Maar ja, normaal zou ik moeten werken, maar ik heb vakantie. Dus ja, nu kent er van één, hè. Ja, ja.
2: En is het thuis een beetje uit te houden?
6: Nee. Ik reed weg, toen was het vanochtend om 10:30. Rond de 36 graden, combinaat was 33. Dus het is hier wel net iets minder warm. Ja, ja, ja. Dus.
2: Ik weet denk ik even genoeg. Ik ga zo even kijken bij de kustlijn.
7: Oh ja.
6: Gelijk, Abby. Werk ze nog?
7: Ja. Wat heb je eigenlijk aan, Dennis? Of wat heb je uit? Hoe moet ik het vragen?
2: Nou, ik heb hele lange zwarte sokken aan.
7: Waarom?
2: Dat ziet er niet uit. Waarom? Maar dat is toch een beetje... Kijk, daar gaat de parasol. Die vliegt de lucht in.
7: Oh, er steekt een zeewindje op, hè? Ja, het moet vanmiddag 26 graden, hoor.
2: Toe, want gaat dat een beetje, meneer, met die parasol?
8: Tuurlijk. Hartstikke leuk.
2: Ja. Heerlijk. Nee, ik loop in een... geel Westland shirt.
7: Ja.
2: Een grijze korte broek.
7: Ja.
2: En zwarte sokken en grijze schoenen.
7: Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik zou gewoon toch die gele zwembroek aandoen die je normaal altijd aan hebt op het strand, toch?
2: Ja.
7: Ja. Nou ja, goed. Misschien zo meteen. We horen je over een minuutje of 20 weer. Weer vanaf het strand van Schravenzanden. Dennis.
1: De Radio West tijdmachine.
7: Ja, je mag bellen. 070-390-5454. Ja, we hebben een mooie prijs. Ik ga eens even kijken hoor, wat ik hier heb. We hebben 4 kaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. Dat is een mooi museum. De Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. 4 vrijkaarten voor dat museum. Daar kun je hier winnen. Hoef je maar 1 of 2 vragen goed te hebben. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454. En belangrijker, ja, als je 3 vragen goed hebt... Dan plaats je je voor de finale misschien wel vanmiddag. En win je dat WK-horloge ter waarde van bijna €260. Nu bellen 070-390-5454 voor de tijdmachine. Hey,

0: His latest flame. Oh, Marie's name. En Elvis.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Den Haag, naar Marjan van der Meij. Hallo Marjan.
2: Ja, goedemiddag.
0: Oh ja, klinkt nog heel vrolijk. Ondanks het hete weer.
2: Ja, ik kan niets. Ik kan toch niks aan doen. Dus ja. Moet maar aanpassen.
0: Ja,
2: toch?
0: En hoe pas jij aan de hitte?
2: Nou, binnen blijven met alles dicht en voor de ventilator zitten.
0: Ja, ja, ja. De hele dag maar een beetje stilzitten natuurlijk, Marjan. Ja, ja. Het is niet anders.
2: Nou ja, ik was wel vanmorgen om 8:30 al in de supermarkt. Ik denk, ik moet toch wel boodschappen hebben.
0: Ja.
2: Dus nou ja, dat was ook op tijd binnen. En nou, vanavond lekker alles openzetten. En ja, we zien het
0: wel. Ja, volgens mij zit je wel redelijk goed. Want we hoorden net van Jordi Bloem. Ja, ik weet niet waar je in Den Haag zit. Maar hoe dicht je bij het strand zit, dan gaat het behoorlijk afkoelen vanmiddag. Van 36 naar 26 graden. Dus op het strand. Oh. Dus er komt een windje van zee vanmiddag zo. Even na 2, geloof ik, of 3 uur. En dan, dan wordt het lekker fris. Frisser in ieder geval.
2: Ja, maar ja, ik woon in Mariahoeven. Oh, en ik heb toch niet zo fris om naar buiten te gaan.
0: Nee, dat moet je ook helemaal niet doen, Marjan. Nee, joh. Lekker rustig blijven zitten. Hé, wat doe je normaal op zo'n vrijdag, als het niet zo heet is?
2: Nou, elke vrijdag heb ik een crea-clubje, dat is 's morgens.
0: Ja.
2: En dan zitten we met een paar dames te crea, schilderen of met stenen werken of andere dingen doen. Maar ja, dat hebben we nu maar even overgeslagen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, nee joh, dat is veel te heet allemaal. Ja,
2: ja precies.
0: Maar goed. Hey, en weet je wat je nou doet? Je blijft lekker voor die ventilator zitten. Dan heb ik zo 3 vragen voor je. En heb je er 3 goed, dan maak je kans op dat WK-horloge. Dat gaat er vanmiddag uit bij Bas, tussen 4 en 5 in de finale.
2: Ja, dat vind ik wel spannend.
0: Ja, dat is een mooi heerhorloge. Aan wie zou je die geven dan? Het is een heerhorloge.
2: Ja, mijn schoonzoon, denk ik.
0: Ja, tuurlijk. Ja, joh. Heb je een leuk schoonzoon?
2: Ja hoor, heel leuk.
0: Kijk. Ja, dat moet je zeggen natuurlijk op de radio, hè. Ja, ja. Ja, zo werkt dat.
2: Nou, ik denk toch niet dat hij het hoort, want hij woont in Middelburg. Dus,
0: Oké. Hey, en heb je 1 of 2 vragen goed, ga je met z'n vieren gratis naar het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. Dat is een indrukwekkend museum.
2: Ja, lijkt me interessant.
0: Zeker, zeker. Hey, we zijn aangekomen, beste Marjan, in 1984. In dat jaar wordt voor het eerst het zomercarnaval gevierd in een grote stad in ons land. We hadden van de week nog een kandidaat zomerqueen hier in Menno in de Middag. Het wordt een jaarlijkse traditie. In welke stad is elk jaar het zomercarnaval?
2: In Rotterdam.
0: In Rotterdam, ja. En welke Hans is in 1984 een van de bekendste omroepers op de televisieavond van de AVRO? Welke Hans?
2: Van de Tocht.
0: Ja, tuurlijk. En over Hans gesproken. Welke Hans scoort in 84 een hit met... zou ik hem eens even laten horen? Dat is misschien wel ervaring met dit nummer. Leuke plaat dit. Die ga ik zo eens even draaien, deze Marjan. Maar ja, dan moet ik wel even van jou weten, welke Hans is dit?
2: Oh, als je het dadelijk zegt, dan zeg ik oh ja. En nou kan ik er niet opkomen.
0: Ja, ja, ja,
2: even denken.
0: Ja,
2: Hans,
0: denk nog even. Hans uit 1984. Oh. Dan weet ik dat ik thuis ben. Hij had ook nog...
2: wat erg. Na, na, na, ik kan er niet opkomen.
0: Het wordt niets zonder jou.
2: Het is niet Hans Klok.
0: Nee, het is niet Hans Klok. Nee. Even aan de jury vragen. Ik denk het niet. Is het Hans Klok?
3: Je hebt 2 vragen.
2: Nee. Ja, ik heb wel die kaarten. Dus
0: je hebt die kaarten, daar ging het ook om. Want Rotterdam had je goed, Hans van de Tocht had je goed. Maar de Hans die wij zochten was Hans de Boy.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja, zie je?
0: Ga je nooit meer vergeten.
2: Ik ga hem ook nog
0: even draaien. Maar Jan, ik wens je een lekkere dag voor de ventilator. Veel plezier in het museum. En maak er een mooi weekend van.
2: En je hebt er gegevens, hè?
0: Zeker. Fijn weekend.
2: Oké, dag hoor. Dag.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
1: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
2: Hart voor Muziek.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
6: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Waarmee?
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Zometeen 2 uur. Menno in de Middag. Met de vrijdagmiddagborrelartiest, de weekendklapper. En we zijn live op het strand van 's-Gravenzande. Het is 1 uur. Radio West. Het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Bob Brinkman.
16: Meerdere activiteiten en festivals gaan vandaag en morgen niet door in verband met de hitte of vinden plaats in aangepaste vorm. Zo zijn alle buitenactiviteiten van Veteranendag in Den Haag afgelast en gaan de voorstellingen van Willem van Oranje de Musical in Delft niet door. Door een storing bij drinkwaterbedrijf Dunea kwam er vandaag tijdelijk geen water uit de kraan in Voorschoten. Hoeveel mensen er een tijdje zonder water zaten is niet bekend. Inmiddels is het probleem opgelost. En de gemeente Westland heeft extra maatregelen genomen in aanloop naar de feestweken van deze zomer. 38 personen hebben in het Westland een officiële waarschuwing gekregen. Deze mensen waren eerder betrokken bij overlast, verstoring van de openbare orde of geweld. Meer regionieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorst verlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie van de ANWB.
18: Het begint iets drukker te worden onderweg. En dat merk je onder andere op de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, heb je bij Moordrecht nu 10 minuten extra reistijd.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
19: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
22: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist. Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
24: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
25: Tot 2 uur, Menno in de middag.
26: Dit is Radio West.
27: En lekker koud, stoer, moeilijk.

0: Lekker hè, waar je ook zit. Probeer een beetje de schaduw op te zoeken, de verkoeling. En wij zorgen voor de lekkere muziek die erbij hoort. De Zoekmachine en Maldon, tweede en laatste uur van deze week. Menno in de middag met natuurlijk zometeen de vrijdagmiddagborrel en de vrijdagmiddagborrelartiest. Kevin Brouwer, die we altijd hier in het weekend horen, hè, op Radio West. Hij presenteert dan, maar hij kan ook zingen. Dat doet hij samen met de jongens van Club Orange. Ze hebben een nieuwe, lekkere zomerse plaat opgenomen in Spanje. Zometeen gaan we eens even bellen met Kevin en natuurlijk die plaat laten horen. En ondertussen kun je nog steeds mailen naar menno@omroepwest.nl. Nog eventjes voor jouw plaat. We zoeken deze week... eigenlijk nog eentje dus nog, platen met een plaatsnaam erin. Dus heb je er een, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Ja, en de man die je vandaag naar het strand mag voor zijn werk... is Dennis van Schiever. Op de kaart is die in Schravenzanden. Ja, dat strand trouwens daar, Dennis, dat ooit werd uitgeroepen... tot schoonste strand van Nederland. Hebben ze die titel nog steeds? Of?
1: Nee, die titel die hebben ze niet meer. Het is wel zo dat het echt een schoon strand is, hoor. Ik was vanmorgen op Kijkduin en daar zag je toch nog wel heel veel rommel ook van gisteravond liggen. Allerlei afval en zelfs nog hele kinderparadijzen waar je met zand mee kan spelen. Nou, hier is het allemaal een hele schone bedoening. Ik sta hier even met Luca. Je staat lekker met je natte voetjes in het water.
2: Ja.
1: Het is goed te doen, hè?
2: Ja, het is zeker goed te doen. Het waait lekker. Je kan even een beetje afkoelen in de zee. Dus ja, heerlijk.
1: Ik sprak net al even wat andere mensen. Ook jij komt hier helemaal niet vandaan, maar helemaal uit Gouda. En waarom dan toch naar Schravenzanden?
2: Nou, wij kregen de tip van onze buren. Die gaan hier vaak naartoe. Het is 40 minuutjes rijden en... ja, voor 12 euro kun je hier de hele dag parkeren. Het is lekker rustig. Dus nou ja, toen was de keuze wel snel gemaakt eigenlijk.
1: Met wie ben je hier allemaal?
2: Met een hele goede vriendin van mij. Die komt uit Utrecht zelfs. Dus die is nog een stukje verder weg. En die heeft speciaal vrijgenomen. Want het was toch wel erg warm. Dus ja.
1: Is het een beetje uit te houden nu?
2: Vind ik persoonlijk wel. Lekker windje erbij. Onder de parasol is goed te doen. Zeker.
1: En Gouda, hè, de kaasmarkt, die is van de week al afgelast vanwege de hitte. Je hebt er ook de Reewijkse plassen.
2: Ja.
1: Daar had je ook kunnen liggen vandaag.
2: Had gekund, maar ik hou persoonlijk heel erg van de zee. Dus we hebben hiervoor in Den Haag gewoond, had je Scheveningen. Dat missen we een beetje, dus vandaar.
1: Ik hoorde er nog wel wat over kwallen, heb je die al gezien?
2: Het zit wel helemaal vol, dus ik durf ook niet helemaal erin, moet ik eerlijk zeggen. Het is hier langs de kant liggen er ook veel. Maar als je een beetje oplet, dan is het oké. Okay.
1: Hoe lang hou je het hier nog vol?
2: Nou, ik denk wel tot een uurtje of zes. Lekker.
0: Lekker zeg, ja.
2: Ja, het is beter dan thuis. Thuis zitten binnen.
1: Maar is het binnen een beetje koel te houden thuis?
2: Ja, nou, wij hebben geluk. We hebben een nieuwbouwhuis. Dus bij ons is het echt wel 22 graden, dus dat is wel lekker. Maar ja, om nou met dit weer echt dan binnen te gaan zitten, vind ik ook niet leuk. Dus dat is dit wel een betere optie.
0: Ja, heerlijk. Nou, ja. Lekker zeg, op het strand vanaf Gouda, Dennis.
1: Word je al jaloers, Menno?
0: Nou ja, echt. Ja, serieus. Ja, ik hou ook heel erg van het strand. En ik hoor die geluiden ook om je heen. Dat vind ik ook altijd heerlijk. Ja, als je op het strand ligt en je ogen dicht doet. En dan, weet je, dan hoor je die zee zo. Weet je, kan ik, ik ga even liggen. Hè. Ja. Ik lig nu op dat handdoekje en dan voel je die zon zo branden. En het liefst een beetje bij het water dat die zee zo een beetje tegen je voeten aanklos. Klein koel drankje erbij. En dan doe ik mijn ogen open. En dan zie ik jouw zwarte sokken.
1: Ja,
0: ik kan er niks aan doen. Maar,
1: ik zal er zo een fotootje van sturen.
0: Ja, heb je bekijks op het strand? Je bent de enige man met sokken, ik, op het strand, of niet?
1: Ja, normaal heb je bekijks omdat je dus met de Radio West microfoon hier rondloopt. Maar nu met die zwarte sokken. Ja, Luca, wat vind jij er eigenlijk van?
2: Wat, van de zwarte sokken?
1: Een gek gezicht, toch?
2: Ja, kan echt niet. Nee. Ik snap dat niemand met je wil praten. Nee, grapje.
0: Goed, Dennis, doe nog een poging zo meteen. Over een half uurtje, dan keren we weer terug op het strand van Schravenzanden. En nogmaals, wil je wat tegen Dennis zeggen? Hij staat er echt voor open. Hij is heel herkenbaar. Dat hoorde je zojuist. Tot zo, Dennis. Hoi. Het is bijna 1:15. Tijd om hem te openen. De vrijdagmiddagborrel. Leuk dat jullie er allemaal zijn.
3: De

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: Ja, en met de weekendklapper. En die komt dit keer uit Poeldijk. Claire ten Hoven, die zegt, ik heb een leuke plaat. Nou Claire, dan is het muntje voor jou en de jukebox staat daar. Ja, doe maar. Ja. Ja, wat zeg je? Een leuke plaat van de 3J's. Nou ja, die maken alleen maar leuke platen wat mij betreft. Deze van vorig jaar. Ja, dan weet ik het. Ja, ja, ja, een zomersplaatje, zegt Claire. Nou, die hebben we gevonden hoor. Dit is zo'n dag, inderdaad, uit de zomer van 2025. De 3J's. Leuk!

0: Wat een wonderschone plaat is dit, zeg. Die nieuwe van Bruno Mars, ja, van zijn laatste album. En schitterend. Risk It All. We gaan eens eventjes contact zoeken met Club Orange. De mannen van Club Orange. En we dachten Kevin Brouwer te spreken. Onze collega hier bij Omroep West. Want ja, die zit in Club Orange. En die presenteert niet alleen, maar die zingt ook. Maar ja, die hangt nog ergens in de lucht. Die is weer op weg, ongetwijfeld, naar een zonnig oord. Maar ja, er zitten nog meer mannen in Club Orange. Dus bellen we gewoon eventjes met Ed van Drie. Hallo Ed.
1: Hey, hallo, hoi, hoe is het?
0: Ja, goed, en met jou?
1: Is het vol te houden? Zit je in de airco?
0: Ja, tuurlijk, gewoon de airco aan hier en dan, ja, dan is het allemaal prima te doen. Maar ja, echt, voor jullie, want ja, jullie... Nu meldt Kevin Brouwer zich. Nou, ga ik ook nog even proberen te bellen. Maar goed, die hangen we er gewoon zo meteen eventjes bij, je collega. Hey, want even voor de mensen die... We hebben jullie wel eens eerder in de uitzending gehad. Even voor de mensen die jullie nog niet kennen. Club Orange, leg nog even uit wie jullie zijn.
1: Ja, nou weet je, echt ontstaan ooit als een grap. We zijn vier ondernemers, maar ook vier hele goede vrienden. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar van... wat als we nou eens gewoon iets gaan doen uit onze comfortzone... en we gaan gewoon iets doen wat we eigenlijk nooit gedaan hebben... maar met troep en alles komen we vast heel ver... En dus zanglessen gaan nemen, danslessen gaan nemen... mooie platen opnemen, goede producers gezocht enzovoort. En zo zijn we nu al een tijdje bezig. Alles speelt zich ook af in Spanje... omdat een paar van ons daar ook wonen. Gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Spanje.
0: Ja.
1: En we hebben nu net weer een nieuwe single. Vandaag is de Spaanse versie uitgekomen.
0: Ja.
1: En zo veelbelovend. Dus er staan echt heel veel spannende dingen te gebeuren.
0: Ja.
1: En het grappige is, ja, we zijn van huis uit dus... We hebben allemaal onze eigen bedrijven gehad. Of nog steeds.
0: Ja.
1: Maar ja, dit komt erbij. Het is een succes.
0: Nou, dat is toch geweldig. Kevin, goedemiddag.
2: Ja, een hele goedemiddag.
0: Ja, we waren alvast begonnen met je collega, met Ed.
2: Ja, dat snap ik inderdaad. Ik ben echt net te land.
0: Ja, waar zit je nou weer dan?
2: Ja, ik kom net uit Spanje. Ik kom er weer in Spanje.
0: Ja, ja. Wat heb je in Spanje gedaan, Ed? Of Kevin, voor het lekkere weer? Of?
2: Nou, wij hadden nog wat voorbereidende werkzaamheden voor de club, voor Club Orange.
0: Ja.
2: En daarnaast was ik er ook nog voor eigen privé-doeleinden. Dus het was even een weekje even tussen.
0: Oh. Ja, Ed zegt net, ik weet helemaal niks van die voorbereidende dingen voor Club Orange. Dus ik weet niet wat je aan het doen bent, maar...
2: Ja, het zijn eigenlijk verrassingen voor Ed. Maar Ed die wordt niet zo graag verrast.
0: Oké. Okay. Nou ja, nu ik jullie allebei aan de lijn heb. Ja, Ed heeft net een beetje verteld, Kevin, wat Club Orange is. Hè. Dat hebben we van jou ook wel eens een keer gehoord. Maar weer een nieuwe plaat uit. En nu de Spaanse versie is vandaag uitgekomen. Hey, hoe is het met je Spaans? Kevin?
2: Ja, oh, mijn Spaans.
0: Ja.
2: Mijn Spaans sowieso heel erg aan het leren.
0: Ja.
2: In woordjes, ja, in poco. Maar als je mij nu vraagt om Famos de Fiesta helemaal in het Spaans te zingen, dan lukt dat.
0: Oh, dan lukt, ja, echt waar? Oh ja, we gaan hem zo meteen draaien, hoor. Dus je hoeft niet live te zingen. Dat zou ik je niet aandoen, hoor, op de luchthaven. Nu we je toch aan de lijn hebben, ook even over elkaar. Wat zijn de kwaliteiten van Kevin? Dat willen we graag weten. Wij kennen hem natuurlijk als presentator hier. Dat doet hij zeer verdienstelijk hier bij West. Maar wat als je zijn kwaliteiten moet noemen?
1: Kevin, nou ja, Kevin is gewoon een mediadier, weet je wel?
0: Oh, ja.
1: Gewoon wat je ook doet, tv, radio, podium. Hij staat altijd aan en heeft met iedereen contact. En heel enthousiast.
0: Ja.
1: Heerlijk, die energie.
0: Ja, ja. En Kevin, vind jij Ed echt de beste zanger van de hele club?
2: Nou, ik moet je zeggen, ik ben de laatste tijd sowieso... Nee, dat ben ik echt. Ik ben echt onder de indruk van Ed zijn groei ook.
0: Oh.
2: We zijn natuurlijk heel veel aan het oefenen ook met een zangcoach... met de dansjes en dat soort dingen.
0: Ja.
2: En als je dan ziet hoe Ed groeit... Ja, ik vind dat nog steeds bewonderingswaardig. Zeker weten.
0: Ja, ja. En Ed, want ja, ik zie in die clip zie Kevin wel een beetje... zeg maar altijd een beetje voor jullie staan. Hè? Hij neemt wel een beetje zeg maar alle aandacht, of niet?
1: Hij pakt het podium.
0: Ja, hè? Die pakt het podium. Ja, ja, Kevin.
1: Hij pakt hem, ja.
2: Het was allemaal goed, toch? Of niet?
0: Nee. Goed. Ja. Hey, jongens, we gaan nog gewoon...
1: Weet je wat is? En dan gaat hij het zeker doen. Volgende week hebben we optreden staan, helemaal leuk, in de Pride. Op de Pride in Madrid.
0: Oh, ja.
1: Dat is ook hartstikke groot gebeuren. Weet ik veel hoeveel mensen daar komen. Ja, dan gaat Kevin zeker het podium pakken.
0: Ja, nee, dan kennen we hem. Ja, ja, dat is natuurlijk helemaal zijn podium natuurlijk. Ja, dat is leuk. Nou, dan wens ik jullie... dan wens ik jullie ontzettend veel succes daar. We gaan hem draaien, jongens. Wil je mezelf even... Ja, Kevin, jij mag hem aankondigen. Dat vind ik wel even leuk, want ja, dat doe je normaal ook hier op West. En wanneer ben je trouwens hier weer met je programma?
2: Ik ben aanstaande zondag, doe ik gewoon weer als de dag van toen.
0: Oh,
2: dus ik ben er weer bij.
0: En dan ga je het hele album van Club Orange zeker draaien.
2: Nou, ik denk dat ik hem gewoon op repeat zet en ik dacht koffie ga drinken.
0: Gelijk heb je. Kevin, kondig hem even aan zoals je dat zondag ook gaat doen.
2: Nou, helemaal goed. Ik ben natuurlijk ontzettend... Ja, het wordt zeker de zomerrit. Ik ben heel erg trots en blij om hem vandaag bij jou, Menno, in het programma te laten horen. Vamos de Fiesta, Club Orange bij Radio West.
3: Vamos de Fiesta.
0: Dag mannen, hoi.
1: Oké.
2: Okay. Hoi.

0: Club Orange. De mannen waar ook Kevin Brouwer dus bij zit. Hè? Onze collega die zondag dus weer te horen is. Hier op Radio West met zijn programma. En dit was Bamos de Fiesta. Club Orange, de nieuwe single. De primeur hier op Radio West. Leuk. Goed, zometeen het laatste half uurtje. En dan gaan we nog één keer terug naar Dennis van Schie op het strand van Schravenzande. En we hebben jouw plaat natuurlijk. In het kader van de plaatsnamen hebben we er nog eentje om 2:05. Bob Rinkman komt er binnen met het laatste nieuws uit de regio. En ja, dat weer, hè. Wordt het inderdaad een beetje koeler aan het strand? En wat gaat er volgende week gebeuren? We horen het zo van Jordi Bloem.
1: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.

0: Zondag zie je aflevering 1 van het concert vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel

0: 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Het is 2 minuten over 2:30, terwijl onze directeur hier binnenkomt met lekkere stukken meloen en komkommer en lekker watermeloen. En we krijgen flesjes water en dit is echt tractatie, komkommertjes.
5: Hij is ook lekker grappig.
4: Om een beetje de hitte te verdrijven. Nou, doe dat thuis ook, hè. Maak even lekker wat
6: hier een stukje watermeloen voor je.
4: Nou, doe jij even het nieuws uit de regio.
6: Oh ja. Goedemiddag. Sinds maandag hebben dijkwacht...
4: hoorde je die opdiscipline? Je liet gewoon een boer. Ja, je liet gewoon echt een boer aan het begin. Dit is nog nooit gebeurd. Ja, er kwam gewoon een heel stuk watermeloen mee.
6: het was ook niet gepland. Het gebeurde gewoon. Ik kon het ook niet meer tegenhouden.
4: Nee, ik zag het ook.
6: Okay. Ja. Goedemiddag. Ja. Sinds maandag hebben dijkwachters 7 scheuren ontdekt in dijken van Hoogheemraadschap van Delfland. Om welke dijken het precies gaat, dat is niet bekendgemaakt. Dijkwachters van het Hoogheemraadschap van Delfland controleren deze dagen extra of in dijken scheuren of verzakkingen zijn ontstaan of erger zijn geworden door de aanhoudende hitte. Dat hoort erbij. Als het langer warm of droog blijft, dan worden meer dijken geïnspecteerd. De 7 scheuren zijn volgens het Hoogheemraadschap nog niet kritisch, maar de situatie wordt de komende dagen goed in de gaten gehouden. Zomer in de regio en heel veel hitte hoorden we hier ook bij Menno in de Middag, waar verslaggever Dennis van Schie met lange zwarte sokken de temperatuur letterlijk en figuurlijk aan het meten is op het strand van Schravenzanden. Het is daar goed te doen.
7: Ja, het is zeker goed te doen. Er waait lekker, je kan even een beetje afkoelen in de zee, dus heerlijk. Onder de parasol is goed te doen, zeker.
8: Weer lekker wind, het scheelt gewoon 5 graden. Ja, thuis zit je ook warm, hier is het ook warm. En dan een beetje zand, een beetje zee.
4: Fleur, hoe is het water?
9: Ja, wel een beetje koud. Maar die kwallen, die prikken.
4: Zitten er heel veel kwallen?
9: Dat weet ik niet.
6: Ja, door lekker. Fleur nog geen diepgravend onderzoek gedaan naar de kwallen.
4: Maar lekker die strandgeluiden, ik zei het net ook al, vind ik dat zo lekker.
6: Ja, ik heb gewoon zin om ook daarnaast naast Dennis te gaan staan.
4: Ja. Zeker.
6: Zonder zwarte sokken. Het heeft ook veel invloed op de dagelijkse gang van zaken. De hitte. 3 Vliet, het attractiepark is bijvoorbeeld dicht. Festivals worden afgelast. De bibliotheken van Den Haag zijn sinds een half uurtje gesloten. En sinds een half uurtje zijn ook de afvalscheidingsstations bij ons in de regio gesloten, omdat daar vaak te weinig schaduw te maken is. De Haagse openbaar vervoerder HTM houdt er rekening mee dat het heel de dag extra druk is in trams richting de kust. Het gaat dan om lijn 1 en lijn 9. En daarom zet de HTM ook meer trams in richting het einde van de dag. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan als dat echt niet nodig is, en anders genoeg water en een parasol mee te nemen voor als je mocht stranden op het hete asfalt. En die kans is in deze weersomstandigheden ook wat groter dan anders, zegt deze ANWB-medewerker.
10: Nou, we krijgen wel de gekste storingen extra. Koelproblemen die spelen meer op.
11: En zo'n klapband, komt dat nou vaak voor ook met zulk weer juist?
10: Die kunnen wel extra voorkomen, ja. Want door de hoge temperaturen zet de lucht in de banden uit. En meer druk in de banden, ja, dan heb je wel kans dat die eerder klapt.
6: Iets om rekening mee te houden, dus als je bijvoorbeeld nog richting Boskoop moet over een half uurtje.
4: Levensgevaarlijk, ik ga voorzichtig rijden. Nou, daar zit hij hoor, in zijn korte broek, zwetend en wel in dat weerhuisje, Jordi Bloem. Ja, want hoe warm is het daar in jouw weerhuisje?
12: Nou, ik heb geen medelijden met mij te hebben, want ik heb een mobiele airco, dus die hou ik op 25. Ja, maar in huiskamer is het 27,5.
4: Ja, het is even
12: wel mee
4: afzien.
12: Hoor.
4: Ja,
12: nou goed. Maar het wel afzien, ja. Nou, rustig blijven en ik heb een natte handdoek in de nek.
4: Ja, dus, nou dat is ook heel goed. Ja, blijf dat vooral doen. In de nek, hè? Toch?
12: Ja.
4: Ja, oké. Okay. Hey, het weer voor vandaag is heet. Ja, morgen
12: regent records. Ja, bijvoorbeeld Hoek van Holland al 36,2 graden. Dat is nog niet eerder gebeurd in juni. Dus echt een maandrecord hebben we te pakken. Ja, het is extreem heet. En we gaan naar 37 graden toe. En ik wacht persoonlijk op die zeewind die in de loop van de middag kan opsteken. Dan wordt het iets minder heet, wat draaglijker. Minder ondraaglijk, laat ik het zo zeggen, vlak aan zee. Maar dat duurt even. Het gaat stapsgewijs. Dan draait de wind van zuidoost naar zuidwest of west. Zwak tot matig. Maar goed, dat, weet je, dat doet dan toch wel iets met zeewatertemperaturen van zo'n 18 tot 22 graden. En vanavond en vannacht dan zal de temperatuur geleidelijk aan iets minder hoog worden. Maar het blijft in de steden weer ver boven de 20 graden. Dus weer een tropennacht. Vervelend slapen hoor. Kleine kans op een onweersbui. Morgen wordt die kans vooral aan het einde van de dag, morgenavond wat groter. Heel misschien morgenochtend al een eerst buitje. Maar het is de vraag of dat de grond bereikt, want dat verdampt gewoon nog in die hete lucht. Al wordt het morgen al wat minder heet. Ik denk aan waarden van 30 graden vlak aan zee, 34 graden in het Groene Hart, terwijl het dan in het oosten en zuidoosten van het land nog ver boven de 35 graden wordt. 37 graden bijvoorbeeld nog in het zuidoosten van het land. En het is spannend of we vandaag daar in het zuiden van het land, in Brabant of Limburg, en of Limburg, nip die 40 graden gaan aantikken. Ik denk het niet overigens. Morgen dan bij ons in de regio dus wat bewolking, maar ook zonneschijn. In de avond dus mogelijk een stevige onweersbui. En dan wordt de hit eigenlijk wel verdreven, Menno. Want op zondag wordt het nou zo'n 26 tot 28 graden ongeveer. Vlak aan zee nog wat lager, met een west-zuidwestelijke bries. Periode met zon, kleine kans op regen. En die trend zet zich voort volgende week. Weinig neerslag, beetje jammer, want het is nog steeds erg droog. Geregeld zon. En de wind steeds vanaf zee, de westelijke tot noordwestelijke bries. En dat betekent dat we voorlopig niet meer hoeven te vrezen voor hitte. Ik denk aan waarden zo'n beetje tussen 22 en 25 graden volgende week. Ja, dat zijn toch heerlijke temperaturen, dacht
4: zeker,
12: ik zo.
4: Zeker, dat is beter inderdaad, Jordi. Ja. Geniet van je weekend.
12: Hetzelfde, hoi.
4: En van Jordi Bloem naar de AWB voor de verkeersinformatie.
5: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam heb je bij knooppunt Ketelplein nu een half uur vertraging. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nu nog een kwartier oponthoud.
4: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Leg een natte handdoek in je nek. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Heb jij ook zo'n zin in zo'n zomersplaatje van BZN?
4: Ach, nou.
13: Laat ik hem nou net op de draaitafel
4: dat
13: hebben.
4: Dat meen je niet. Ja, alsof ergens in Nederland altijd zomer is, dan is dat wel in Volendam.
13: Ja, man, altijd gezellig.
4: Daar ben je laatst geweest,
13: ja, in
4: mij.
13: Een museum. Zal ik daar eens wat over vertellen?
4: Ja, anders? Doe eens, alsjeblieft. Oh, ja, oh.

0: Hier begon het allemaal mee, hè? Voor Robert van Hemert zijn grote doorbraak. Zoet, zout, zuur en inmiddels rijgt hij de ene naar de andere rit aan elkaar. Want Moët dat nou, ja, daar heeft hij nu alweer een platina plaat mee gewonnen. Ongelooflijk veel streams. En hij heeft inmiddels weer een nieuwe plaat uit. Zandloopster, die het ook ontzettend goed doet. Robert van Hemert, gisteren nog gedraaid, zijn nieuwe. En zullen we volgende week nog een keertje doen. We gaan nu voor het laatst naar, vanmiddag althans voor het laatst, naar Schravenzanden. De bestemming van Op de Kaart. En dat is niet mis met dit weer. Gewoon lekker aan het strand, waar de mensen verkoeling zoeken. Dennis?
1: Ja, ik ben intussen even bij een beachclub gaan staan. Beachclub Ries. Ik sta in de patatlucht en de pizzalucht. En dat is toch wel bijzonder, hè, Leon? Dat er mensen met dit soort luchten dat warme eten bestellen.
2: Ja, dat is heel bijzonder. We zijn er wel heel blij mee, overigens. Maar het is wel bijzonder. Maar ja, mensen zijn vroeg op pad vandaag.
1: Hoe gaat het hier binnen?
2: Het is warm. Maar het gaat goed in de beachclub. Ja, we verwachten best veel drukte vandaag. Het is op dit moment denk ik nog een beetje te warm. Maar vanmiddag verkoelende wind, dus op strand perfect.
1: En hoe is deze week voor jou geweest?
2: Ook druk. Best wel goede dagen gehad natuurlijk als beachclub zijnde. Het is alleen, we hebben lekker wat wind gehad ook, hè, van de week. Dus wat noordenwind. En sinds gisteren is dat eigenlijk oostenwind geworden. Dus dat betekent ook veel warme lucht. Dus het is wel uitzonderlijk warm nu. Maar vanmiddag, ja, wat ik al zei, we verwachten weer wat zeewind. En dat zorgt er dan weer voor dat je aan het strand toch wel verkoeling hebt. Net als afgelopen week eigenlijk.
1: Nu kwam er net een groep van 40 man binnen. Die gaan suppen zo dadelijk op de zee. Dat zijn ook bijzondere taferelen als ik dat dan zo zie. Allemaal in een polukje en een broek aan naar binnen.
2: Ja, nou, dat is toevallig een groep van ons. Dus die groep die gaat vanmiddag eerst lekker de zee in. Gaan ze wat activiteit op het water doen. Ze zouden oorspronkelijk iets op het strand gaan doen, maar daar is het gewoon te warm voor. Dus die gaan lekker de zee in. En daarna komen ze bij ons ook nog lekker barbecuen. Dus daar is goed weer voor.
1: Al die jongens en meiden die nu hier zo voor jou hollen, hoe lang zijn die nou bezig op zo'n dag?
2: Nou, wij proberen natuurlijk wel in shifts te werken. Dus laten we zeggen dat iedereen gemiddeld een beetje 7, 8 uurtjes werkt. Voor zover die shifts te maken zijn. Maar ja, goed, we hebben wel een mannetje 20, 25 waar we heel de dag door mee ja, de boel proberen op rolletjes te laten lopen.
1: Heb je nou nog een leuke anekdote? Menno die is altijd van de vrolijke gesprekken. En ja, een relletje kan ook wel op zijn tijd. Heb jij nou iets hier meegemaakt waarvan je zegt, nou, dat wil ik graag vertellen?
2: Oh nee, dat zou ik even niet... een moeilijke vraag is dit. Ja, je maakt op strand echt heel veel mee, hoor. Ja, ik zou er zo gauw even niet weten. Heb je een kant die kop kan?
1: Ja, misschien iets met iemand die te weinig aan had en even naar binnen kwam lopen voor een patatje? Of,
2: Nee, dat niet in dit geval. Maar wat we hebben toevallig wel afgelopen nacht heeft het personeel hier geslapen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Die hebben lekker de voetbal gekeken. Die zijn lekker buiten op het terras blijven slapen. En vanochtend vroeg om 9 uur kussens weer rechtgelegd. Spulletjes opgeruimd en eventjes een duik in de zee genomen met z'n allen. En daarna weer lekker aan de arbeid.
1: Wat ga jij nu nog doen vandaag?
2: Nou, wat ik ga doen is hopen dat het dadelijk wat drukker wordt. Ik heb zelf straks vandaag in de takeaway. Dus ja, daar verwachten wij wel een hoop drukte. Want het is lekker weer voor ijsjes, sluspuppies en ook patatjes, pizzaatjes. Dus wordt een drukke dag.
1: Lekker hoor. Even één ding, want er komt nu een collega van jou hier naartoe lopen. Hè? Een van de dames. Kijk, oh, ze vlucht al weg. Ik denk, die vraag ik ook nog even wat.
2: Nee. Te laat.
0: Nou, hey, maar mooie tijden voor de strandpaviljoenhouders, Dennis. Ja, ja, uiteraard. Ja, ja. Hard werken, maar ook lekker geld verdienen,
1: ja,
0: deze dagen.
1: Ja, even één ding. Men...
0: Oh, jij valt nu even weg.
1: Waarom? En er zitten hier twee meiden met...
0: Je valt even weg. Je van twee meiden hoor ik je nog zeggen, maar je valt weg, Dennis. Hè? Dat is nou jammer, want volgens mij had je een mooi verhaal. Nou, die houden we dan te goed. Het is niet anders, Dennis. Ja, je valt weg op het strand van Schravenzanden, helaas. Ja, nee, dat gaat hem helaas niet worden. Nou, Dennis, ik wens je een mooi weekend. Doe je sokken uit, als je me nog hoort. Ga lekker de zee in. Geniet van het mooie weer. En dat geldt voor jullie allemaal natuurlijk. En als je niet zo van de hitte houdt, kan ik me goed voorstellen. Zoek lekker de koelte op. Dit is mooi. Dit is Whitney Houston. And the greatest love of all.

0: Onmiskenbaar. Een van de beste, allerbeste zangeressen die we ooit hebben gehad hier op deze aarde. Whitney Houston, mooi zeg. The greatest love of all. We zijn er aan het einde. We hebben zometeen veel plezier met Muziek aan Zee. Daarna Bas met Wes komt thuis. En maandag zijn we er natuurlijk weer. En dan gaan we je opwarmen voor die kraker op het WK. Die op dinsdagochtend vroeg om 3 uur natuurlijk wordt gespeeld. Tussen Nederland en Marokko. Daar gaan we maandag eens eventjes de boel voor opwarmen.
1: Jouw plaat.
0: We eindigen met jouw plaat. En we zochten de hele week plaatjes met een plaatsnaam erin. Bedankt allemaal voor het opsturen. Want ja, we hebben ontzettend veel binnengekregen. Maar ja, we gaan er maar eentje draaien. Die is van Sjoerd Kalkman. Die zegt, ja, het is niet de bekendste van VOF de Kunst. Maar dat plaatje komt uit de jaren 80. We kennen ze natuurlijk van Suzanne en Eén Kopje Koffie. Maar deze is ook leuk. Die heet Retour Snake. Leuk, VOF de Kunst. Hou het of lekker cool. Of ga lekker de zon in. Geniet van je weekend. En tot maandag.

0: Goed weekend verder, bedankt weer.
1: Doei.
0: Tot de volgende.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
12: Muziek aan zee na 2 begint zometeen met John Paul Young. Maar eerst is hier het nieuws met Bob Brinkman.
13: De schade die is ontstaan door vuurwerk tijdens de nacompetitiewedstrijd tussen Stedoco en FC Schavenzande bedraagt €13.500. Deze boete wordt volgens de club verhaald op de supporters van Schavenzande die het vuurwerk hebben afgestoken. De politie in Gouda zoekt getuigen van het schietincident van afgelopen 15 juni op de Sportlaan in die stad. Bij de schietpartij in de drukke straat viel een zwaar gewonde. Wie filmbeelden heeft of meer weet, wordt gevraagd zich te melden. Een HTM-tramlijn 1 rijdt ook morgen niet in Delft. De tram stopt sinds gisteren niet meer bij halte Broekpolder tot en met halte Ab Woudse Park in Delft, doordat het asfalt is gesmolten door de extreme hitte. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 2:30. Nu het overige nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
13: dan is er nog verkeersinformatie deze vrijdagmiddag van de ANWB.
1: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Dorp gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht doe je er nog 10 minuten langer over.
6: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
22: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
24: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
23: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
25: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
23: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
22: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
27: ANWB en gaan.
28: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify. Aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
29: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Nou, een beetje regen zou langskant wel een tikkie welkom zijn, toch? Maar liever niet paars, dat lijkt me toch het beste. Purple Rain was dat van Prince. En daarvoor hoorde je Love is in the Air van John Paul Young. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Het is vandaag vrijdag, de laatste dag van de week, dus het weekend komt eraan. Het belooft een zonovergoten weekend te worden. Geniet maar vast van.

0: Amy McDonald, This is the Life.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Ja, je dag is niet compleet zonder je dagelijkse dosis goed nieuws in Muziek aan Zee. En dit is goed nieuws, hoewel alleen maar voor één persoon. Dat is namelijk een 36-jarige Nigeriaan in Italië. Die is gevlucht naar Italië. Die had geen verblijfsvergunning, maar heeft toch meegedaan aan een loterij. En hij won 500.000 euro. Die kon dus echter niet bijschrijven, omdat de man geen verblijfsvergunning had. Inmiddels heeft hij zijn verblijfsvergunning binnen. En een dag daarna stond dat 500.000 al bijgeschreven op zijn rekening. Wat een mazzelaar, hè?

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja. Ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: In pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven wachten.
1: Wij wachten wel even.
2: Oh, wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Ja, die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja. In de pyjama, begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta met mijn baby nog.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Je zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman aan het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
6: Dit is Radio West.
0: Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
16: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
17: Goedemiddag. De sloop van de 100 meter hoge schoorsteen van de gascentrale aan de Schieweg in Delft is begonnen. In februari vorig jaar werden deze plannen bekend, maar vandaag, ruim een jaar later dus, kwam daadwerkelijk de sloopkogel eraan te pas. En daarmee gaat het op één na hoogste gebouw van Delft tegen de vlakte. Het leidt tot gemengde gevoelens onder Delftenaren. Sommigen vinden de schoorsteen maar een lelijk gevaarte, terwijl anderen het als een icoon zien. Het is hitte wat de klok slaat vandaag en dit weekend. En de dierenambulance in Den Haag roept huisdiereigenaren daarom op om extra alert te zijn op hun beestje. Dieren kunnen warmte veel minder goed kwijt dan mensen, waardoor oververhitting snel op de loer ligt. Als een dier oververhit raakt, zijn vaak de slijmvliezen rood. Daaraan kun je het herkennen. Het dier voelt heet aan, ademt snel, wil vaak niet eten en is verder erg lusteloos. Daarnaast zorgt code rood er ook nog voor dat evenementen worden afgelast bij ons in de regio. Zoals de dorpfeest in Zoeterwoude, de Kaagweek in Warmond en Bergpop in Noordwijk. Want ja, het is zomer in de regio en ook in de strandtenten. Bij Menno in de Middag hoorde je een strandtenteigenaar die in verband met de warmte een slaapfeestje had georganiseerd in zijn horecagelegenheid voor het personeel. Een slaapfeestje met een oranje team.

0: We hebben toevallig wel afgelopen nacht heeft het personeel hier geslapen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Die hebben lekker de voetbal gekeken. Die zijn lekker buiten op het terras blijven slapen. En vanochtend vroeg om 9 uur kussens weer rechtgelegd. Spulletjes opgeruimd. En eventjes een duik in de zee genomen met z'n allen. En daarna weer lekker aan de arbeid.
1: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
2: Op deze bijzonder hete junidag met 36 graden verwacht je misschien onweer, maar dat gaat er niet van komen, want de lucht is voorlopig nog wel droog. Een beetje een woestijnachtige luchtsoort waar we in zitten. Vanavond en vannacht wel wat bewolking, maar dus overwegend droog. En het blijft lang warm. Toch zal het in de loop van de nacht iets afkoelen en het eerste ook langs de kust, een beetje zeewind daar. Temperaturen vannacht van 19 tot 22 graden, maar dat is pas aan het einde van de nacht. Morgen wordt het minder extreem warm. Nog wel een tropisch, 31 tot 33 graden, misschien in het groene hart 34. Met weinig wind, later een beetje wind uit het noorden, veel zonneschijn en vooral morgenavond misschien een enkele regen- of onweersbui. Dat zou ook een stevige bui kunnen zijn, is nog wat onzeker. Vanaf zondag is het overwegend droog. Er zijn steeds zonnige perioden. Zondag waait de zuidwestelijke bries en dan wordt het ongeveer 26 graden in onze regio. En de dagen daarna nog wat koeler.
3: En dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooi.
4: In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen het Prins Klausplein en Roelof Arendsveen. En de A4 richting Rotterdam, tussen Delft en Knoop het Benelux, doe je er ook 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Gouwen.
3: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Aan zee. Dit is

Surfers, windsurfing. Ik heb laatst weer een filmpje zitten kijken van mij op een surfplank, een paar jaar geleden. Nou, als je echt wil lachen, moet je daarnaar kijken. Hier is Bruno Mars, binnenkort het concert in Nederland. Ben ik helaas niet bij, maar

je kent het wel als je op een feestje staat en op een gegeven moment zie je je eigen vrouw weer binnenkomen. Every time when you walk into the room. Tijd voor de Magical Mystery Tour nu, de Beatles.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: ANWB en gaan.
15: Zometeen worden we physical met Olivia Newton-John. Maar nieuws van 3 uur gaat voor met Bob Brinkman.
16: Er zijn 7 scheuren ontdekt in dijken bij ons in de regio. Die zijn ontstaan vanwege droogte. De komende periode zijn er daarom extra controles bij de dijken. Om welke dijken het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Meerdere activiteiten en festivals gaan vandaag en morgen niet door in verband met de hitte. Sommige vinden plaats in aangepaste vorm. Zo zijn alle buitenactiviteiten van Veteranendag in Den Haag afgelast. En gaan de voorstellingen van Willem van Oranje de Musical in Delft niet door. En de gemeente Westland heeft extra maatregelen genomen in aanloop naar de feestweken van deze zomer. 38 personen in de gemeente hebben een officiële waarschuwing gekregen. Deze mensen waren eerder betrokken bij overlast, verstoring van de openbare orde of geweld. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 3:30. Nu het overige nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil. Zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooi.
6: In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over.
7: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist. Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
20: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Tina Turner. Ik heb haar ooit een keertje mogen aankondigen tijdens het concertje in het congresgebouw in Den Haag. Toen was ze middelmatig beroemd, zou ik maar zeggen. Maar dit was er in ieder geval met Typical Male. En dit is een liedje waar ik vroeger het singeltje nog van heb gekocht. Zeg maar Evans.

0: niet vergeten dat deze Molukse Rijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, Aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan!
13: Goedemiddag, het is 4:30. Tijd voor het nieuws uit jouw regio in Muziek aan Zee op Radio West. Mijn naam is Bob Brinkman. Sinds maandag hebben dijkwachters 7 scheuren ontdekt in dijken bij ons in de regio. Om welke dijk het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De ontdekte scheuren zijn volgens het Hoogheemraadschap van Delfland nog niet kritisch, maar de situatie wordt de komende tijd goed in de gaten gehouden. Dijkwachters van het Hoogheemraadschap controleren deze dagen sowieso extra of in dijken scheuren of verzakkingen zijn ontstaan door droogte. Nieuws over deze cabaretier. Jochem Meijer heeft veel mensen namelijk teleur moeten stellen bij de kaartverkoop van zijn theatershow. Er was veel animo voor. De verkoop vond plaats via loting. En volgens de bekende Leidse cabaretier was de kans maar 5% dat je bij de gelukkige zat bij deze loting. Op Instagram schrijft de komiek vanmiddag: ik ben ontzettend vereerd dat er na 3 theaterseizoenen nog steeds meer dan 500.000 mensen naar de show willen. En tegelijkertijd voel ik me ook kloten dat ik er zoveel van jullie teleur moet stellen. Meijer speelt minder shows dan voorheen. Door de 3 tumoren die in zijn ruggenmerg zitten, moet hij het rustiger aan gaan doen. En zomaar in de regio hoorden we hier ook op deze zender bij Menno in de Middag, waar verslaggever van dienst Dennis van Schie de temperatuur op het strand

0: van Schravenzande letterlijk en figuurlijk opnam. Het was daar goed te doen.
1: Ja, het is zeker goed te doen. Het waait lekker, je kan even een beetje afkoelen in de zee. Dus ja, heerlijk. Onder de parasol is goed te doen. Zeker.
2: Weer lekker wind, het scheelt gewoon 5 graden. Ja, thuis zit je ook warm, hier is het ook warm. Ja. En dan een beetje zand, een beetje zee.
3: Fleur, hoe is het water?
4: Ja, wel een beetje koud. Maar die kwallen, die prikken.
3: Zitten er heel veel kwallen?
4: Dat weet ik niet.
0: Dat is ook tot dit moment nog steeds onbekend, hoeveel kwallen er in de zee bij Schravenzande zitten. Maar pas op als je de zee ingaat, want ze kunnen zomaar in je been prikken. De hitte heeft ook veel invloed op de dagelijkse gang van zaken. Attractiepark Drievliet is dicht. Festivals en evenementen worden afgelast of aangepast. En ook sinds 1 uur vanmiddag zijn de afvalscheidingsstations gesloten door de warmte.
5: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
6: Op deze bijzonder hete junidag met 36 graden verwacht je misschien onweer, maar dat gaat er niet van komen, want de lucht is voorlopig nog wel droog. Een beetje een woestijnachtige luchtsoort waar we in zitten. Vanavond en vannacht wel wat bewolking, maar dus overwegend droog. En het blijft lang warm. Toch zal het in de loop van de nacht iets afkoelen en het eerste ook langs de kust. Een beetje zeewind daar. Temperaturen vannacht van 19 tot 22 graden, maar dat is pas aan het einde van de nacht. Morgen wordt het minder extreem warm. Nog wel een tropisch, 31 tot 33 graden, misschien in het groene hart 34. Met weinig wind, later een beetje wind uit het noorden. Veel zonneschijn en vooral morgenavond misschien een enkele regen- of onweersbui. Dat zou ook een stevige bui kunnen zijn. Is nog wat onzeker. Vanaf zondag is het overwegend droog. Er zijn steeds zonnige perioden. Zondag waait de zuidwestelijke bries en dan wordt het ongeveer 26 graden in onze regio. En de dagen daarna nog wat koeler.
0: Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit deze middag Dennis Mooi.
7: In de regio rijdt het even langzaam op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux heb je 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er ook 5 minuten langer over.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Muziek aan zee.

Zeker. Ik zou hem ook niet laten stoppen als ik jou was. Queen bezong dat heel erg perfect met Don't Stop Me Now. Dan zullen we even een beetje pingpongen, maar dan gaan we ook dansen, want dit is ook de meedansplaat van de dag. Enrique Iglesias.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ik denk dat je gelijk hebt, Olivia. Daar hebben heel veel mensen ervaring mee. Zullen we doorgaan met Godly and Cream, A Little Piece of Heaven? There's

stel geniale muzikanten waren dat. Godly and Cream, afkomstig uit 10cc. En dit was A Little Piece of Heaven. Hey, muziek aan zee zit er weer op. Ik hoop dat je verder geniet van deze heerlijke zomerse dag. En dat het weekend ook heerlijk mag zijn voor je. We spreken elkaar maandag weer. Veel plezier zometeen met West Komt Thuis. Happy.

0: Wat grapje heb je dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 10:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 10:30 op TV West.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: In West komt thuis zometeen aandacht voor de bijzondere datum van vandaag. Want kijk maar eens op de kalender. 26-6-26. Ja, en je raadt het al, dan willen natuurlijk heel veel mensen graag trouwen. En dat is ook gebeurd. Straks aandacht daarvoor. Het is 4:00. Het nieuws, dat krijg je van Bob Brinkman.
11: Brand in een keuken van een restaurant aan de markt in Delft deze middag. Hierbij kwam zeer veel rook vrij. De schade aan de keuken is volgens Omroep Delft groot. Er zijn 7 scheuren ontdekt in dijken bij ons in de regio. Deze zijn ontstaan vanwege de droogte. Om welke dijken het precies gaat, is niet bekendgemaakt. En meerdere activiteiten en festivals gaan vandaag en morgen niet door in verband met de hitte. Sommige vinden in aangepaste vorm plaats, zoals Veteranendag. ATM Tramlijn 1 rijdt tot en met morgen niet door Delft. Dat komt door gesmolten asfalt bij de rails. Meer regionieuws hoor je over een 30:30 om 16:30. Nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
15: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
16: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
17: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
16: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
17: Al 100 jaar.
16: Van der Geest.
17: Dat is verhuizen en meer.
18: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
22: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
23: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
24: Dus het maken van staal wordt schoner?
25: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
26: Maar moet dat dan in Nederland?
27: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
22: En wat levert dat dan op?
25: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
22: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
28: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
29: Tot 7 uur. West komt thuis.

Quinn, Clark en Hillman. Dat vrolijke plaatje, Don't You Write Her Off. Nee, dat is zo onaardig natuurlijk ook. Hè. Het is 4:09. Goedemiddag. West komt thuis, ondanks de warmte. Natuurlijk neem ik je gewoon op het gemak mee naar 7:00 vanavond. En dan is het weekend begonnen en dan is namorgen wordt het allemaal wat koeler. En daar zullen een hoop mensen blij mee zijn en daar ben ik er dan zelf ook eentje van. Tot 7:00 vanavond dus. West komt thuis, straks tussen 6 en 7, het happy hour. Als je nog een plaatje wil horen van je gading, mail dan vooral even. Wacht er niet te lang mee. Bas@omroepwest.nl. In dit uur aandacht voor de speciale datum van vandaag. Het is 26-6-26. Moet ik nog meer zeggen? Dadelijk meer. En we gaan nog één plaknacht sowieso tegemoet. Mijn collega's die gingen eens even de straat op en vroegen hier en daar eens even wat jullie er nou van vonden. Nou, dat is ook duidelijk, dat ga je dan zo meteen horen. De kopstaartplaat komt voorbij, het plaatje in zijn achteruit, dat spelletje, dat speel ik weer natuurlijk. En ook niet te vergeten, de finale van de tijdmachine vandaag. Wie gaat er vandoor met dat Haags WK herenhorloge van Kiwu met een waarde van 260 piek? Je gaat het dadelijk allemaal horen. Welkom bij West. West komt thuis.

0: De bandnaam is King, het liedje is Love and Pride. En was het nou niet Paul King? Weet jij dat nog, Marlies, deze man?
1: Paul King, ja.
0: Ja, Paul King. Ja, hij ging later ging die presenteren
1: bij MTV, toch?
0: Ja. Bij MTV, ja, precies dat. Maar dit was in ieder geval een hit van hun. Ik denk het eigenlijk hun grootste hit. Dat gok ik zomaar. 14 over 4. Nou jongens, een bijzondere dag, hè? Ja, niet alleen vanwege Code Rood, maar natuurlijk. Het is 26 juni 2026. 26.06.2026. Ja, dus het was even aanpoten bij de bijzondere ambtenaren voor de burgerlijke stand. Aanpoten voor die ambtenaren, die bijzondere ambtenaren. Logisch natuurlijk. In Den Haag werd aan de lopende band getrouwd. Marlies, jij was erbij, hè? Ja, heel veel blije mensen daar in het oude stadhuis, in het nieuwe stadhuis. Hoeveel bruidsparen heb jij geteld?
1: Nou, het was we zijn begonnen bij dat oude stadhuis vanmorgen. En daar was het letterlijk, gingen ze aan de ene kant naar binnen. Ja? En aan de andere kant zag je ze voorbij weer naar buiten komen. En je zag allemaal mensen in hele mooie kleren op straat. Dat je dacht, die gaan ook weer die kant op. Want het was druk. En daarna zijn we dus naar het nieuwe stadhuis gegaan.
0: Het Ijspaleis.
1: Ja. En daar sprak ik ook een heel blij bruidspaar.
2: Zelf hebben we 17-7-2017 kregen we een relatie. Dus nu vonden we het mooi 26-6-26 om...
3: Ja, als je dan toch mag kiezen, dan is 26-6 wel een mooie datum. Ja. Ja.
1: En 37 graden.
2: Ja, dat is even iets minder.
3: Daar konden we niet kiezen helaas van tevoren. Anders hadden we voor 26 graden waarschijnlijk gekozen. Nee, maar we gaan er het beste van maken. En het wordt sowieso een mooie dag, ondanks de hitte. Ja.
0: Nou, ze hebben dus hun tijd genomen, 19 jaar maar liefst, om te gaan trouwen. 17-7-7. En dat is nu, ja. Maar goed, hartstikke mooi. Er was zelfs een speciale ambtenaar ook, hè, om dat allemaal te coördineren.
1: Ja, precies. Want het is dus echt topdrukte vandaag. Nou, zijn ze wel wat gewend, want het was natuurlijk ook 25 en het jaar ervoor. Dus, maar er is dus inderdaad een ambtenaar, Jeroen van Dam, en die zorgt ervoor dat dat allemaal op rolletjes loopt op zo'n dag als vandaag.
4: We hebben daar echt naartoe geleefd. We wisten een half jaar geleden al dat het een drukke dag zou gaan worden. Dus we hebben ook alle huwelijken, alle trouwambtenaren goed in moeten plannen. Verloffen moeten intrekken om te zorgen dat dit allemaal mogelijk is. Ja.
1: Want hoeveel zijn het er ten opzichte van een normale vrijdag?
4: Ja, op een normale vrijdag hebben we er 5 tot 10 huwelijken op een vrijdag. In het hoogseizoen, juni, juli, augustus zijn, en september zijn drukke maanden. Maar dit jaar is het gewoon uitzonderlijk. 41 huwelijken die we hebben gepland vandaag. En die we voltrekken met een groot team die allemaal klaar staat om te zorgen dat de bruiden en bruidegommen allemaal prachtige dagen beleven. Zeker. Hartstikke leuk.
0: Ja, dat is een hoop werk inderdaad. En vandaag mocht de wethouder trouwens, hè, voor één keer een echtpaar trouwen.
1: Ja, precies. Wethouder Bredemeijer die was gevraagd om eventjes een soort assistentie te komen verlenen. Nee hoor, nou goed. Maar hij mocht vandaag inderdaad voor één keertje ook als trouwambtenaar fungeren.
5: Wat is hierop uw antwoord?
6: Omdat het een bijzondere dag is, had de afdeling die dit normaal gesproken natuurlijk zelf doet, aan mij gevraagd van, zou je het niet als wethouder ook nog leuk vinden om zelf ooit een huwelijk te voltrekken? Nou, het bruidspaar was er ook enthousiast over. Dus eigenlijk de enige keer dat ik het op deze manier... Dus ik ben beëdigd als buitengewoon ambtenaar voor één dag. En dat was vandaag.
1: Nou, complimenten. Dat ging heel soepeltjes.
6: Dank je wel.
1: En is dat bijzonder dan op zo'n dag als vandaag? 26-6-2026?
6: Ja, het is natuurlijk een bijzondere dag. 26-6-26. Heel veel bruidsparen. Denk wel misschien de meeste ooit in Den Haag. En toch, elk bruidspaar is natuurlijk uniek. Dus iemand mogen trouwen is een heel grote verantwoordelijkheid. En ook een grote eer. Het was wel heel bijzonder om eens te mogen doen.
1: Je bent dus eigenlijk een bijzondere ambtenaar burgerlijke stand.
6: Nou, dat zou wil ik het niet zeggen. Gewoon een babs.
1: En nu toga uit en weer aan het werk of toga uit en het strand op?
6: Eerst nog aan het werk en dan hopelijk vanavond naar het strand even afkoelen.
0: Ja, tja, ja. Een bijzondere dag ook voor Bredemeijer. Leuk. Nou, Marlies, ja.
1: Ja, dat bruidspaar wat ik sprak, die hadden ook hun feestje op het strand vanavond. Dus dat is dan nog fijn voor ze, denk ik. Dat,
0: vooral als er wat afkoeling komt, want dat zou precies wel het geval kunnen zijn. Dat zou mooi zijn. Nou, Marlies, dankjewel. En rustig aan verder.
1: Rustig aan.
0: Ja.

0: Wat een stem, hè, deze man. Seal, het liedje heet Crazy op Radio West. Het is 7,5 minuut voor 4:30. Ja, het was een zware nacht, hè, voor velen van ons. Met temperaturen die bij sommigen eerder aan een sauna deed denken dan aan een normale nacht. Ja, en dan stond de wedstrijd van Nederland tegen Tunesië natuurlijk ook nog op het programma om 1 uur in de nacht. Maar ja, de wekker die ging vanmorgen voor veel mensen toch ook weer gewoon vroeg. En dat zorgde natuurlijk voor kleine oogjes in Den Haag. Bij mij hier aan tafel Jelle en Gwen. Ja, jullie gingen die kleine oogjes eens even spotten, hè, Jelle?
1: Ja, 8 uur ochtends stonden wij bij Den Haag Centraal.
0: 8 uur ochtends?
1: Ja. En je pikt ze er toch wel uit, hoor. Die mensen die of geen airco hebben, die zie je, of de mensen die Nederland zelf hebben gekeken. Dat zie je toch aan die ogen. Ik was er zelf ook eentje, maar dat terzijde.
0: Ja.
1: Gwen was bij aardig fris nog, hè?
2: Ja, ik heb niet gekeken, als ik heel eerlijk ben.
0: Oh, had je daar geen... Was je gewoon moe, ben je gewoon lekker naar bed gegaan?
2: Ik ben er gewoon echt helemaal niet meer mee bezig geweest. Ik wist wel dat ze zouden moeten spelen, maar ja, ik ben het vergeten.
0: Nou, we zullen de uitslag even aan je vertellen, hè, Jelle? Het was,
1: nou, we hebben het net even overhand natuurlijk, maar was je dan bij in slaap gevallen?
0: Ja, de laatste 20 minuten heb ik ook gemist. Ja,
1: dat krijg je ervan als het 's nachts is. En maandag natuurlijk pas om 3 uur 's nachts.
0: Ik weet niet of ik dat ga meemaken. Maar ja, het is wel weer een do-or-die wedstrijd. Dus ja, je moet eigenlijk wel kijken.
1: Ja, er zijn meer belangen nu op het spel. Hè, dus we gaan ervoor.
0: Ja, nou, eerlijk gezegd, dat is waar. Ja, jij moet dan ook nog werken in die nacht.
1: Ja.
0: Dan is in ieder geval de ergste warmte zoals we die nu kennen, die is er vanaf.
1: Ja, nou inderdaad. En inderdaad, dat gingen we dus vanochtend even vragen. Want mensen hadden ook kleine oogjes, gewoon omdat het heel warm was vannacht.
0: Ja.
1: En ze hadden het wel zwaar.
2: Hoe was je nacht?
3: Ja, warm, veel muggen.
4: Ja, heel slecht.
3: Ik heb wel betere nachten gehad.
4: Echt, was kloten. Zwaar kloten.
5: En ik had een wekker gezet voor Nederland-Tunesië. Eerst helft gekeken, maar alsnog zo heet dat ik gewoon dacht van ja, ik zeester-modus.
2: Hoe was de wedstrijd? Heeft u gekeken?
4: Ik ben in slaap gevallen, eerlijk gezegd. op de bank. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, eindelijk een uurtje slapen. En ik mis gewoon die wedstrijd.
3: Mijn school was bijna de enige in Den Haag die nog naar school moest. Dus ja, vreselijk.
2: Heb je wel een kort nachtje gehad?
3: Ja, zeker. Ik denk 4 uur of zo geslapen. Ik slaap liever wat langer.
4: En nou gaan we vannacht weer, hè? Ja, proberen.
0: Wat wilde die dan vannacht?
1: Ja, een nieuwe poging om weer te slapen.
0: Oh, dat? ik dacht die man die bedoelt van... ik ga vannacht de wedstrijd kijken. Ik denk, nou, dan ben je te laat, vriend.
1: Ja, misschien een samenvatting of zo. Ja. Maar je ziet in ieder geval, de sfeer was inderdaad wel een beetje... Ja, mensen hadden er niet zo zin in vandaag.
0: Nee. Kan ik wel een beetje begrijpen. Gwen, hoe zit het met jou? Hoe heb jij geslapen vannacht?
2: Ik heb echt heerlijk geslapen.
0: Hoe doe je dat met die warmte?
2: Nou, mijn vriend die heeft dus een lamp gekocht... en daarin zit een ventilator.
0: Ja, heel herkenbaar, ja.
2: Dus
0: ja.
2: Dat is zo lekker. Want dan, ja, je hebt gewoon de hele nacht door... een lekker koud briesje over jezelf heen. Dus het is echt heerlijk.
0: Nou, goed zo. Klinkt goed. En jij, Jelle, hoe was het bij jou?
1: Nou ja, ik bleef toch wakker voor Nederland zelf.
0: Ja, ik ook. Maar daarna moesten we toch naar bed.
1: Nou ja, een half uur voor die wedstrijd viel ik alsnog in slaap. Toen ben ik 5 minuten na het begin van de wedstrijd wakker geworden. Toen stond het al 1-0.
0: Ja, precies.
1: En in de rust ben ik alsnog in slaap gevallen. Toen ben ik naar bed gegaan. Ja, nog 4 uurtjes geslapen. En toen ben ik naar Den Haag gegaan.
0: Ik denk dat jij vanavond wel behoorlijk gaar bent. En op het bankje zo na het eten in slaap.
1: Dat wordt een heerlijke avond. Dat kan ik je wel verklappen.
2: Slaap lekker, jongens.
0: Dankjewel, jongens. Mamma mia, ABBA is dat. Nou, het slaat op en het voetbal en op de temperaturen natuurlijk.

0: Af en toe ben ik net een schorre kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, doe ik playback.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is heel gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven.
3: Eva, Eva.
2: Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
14: Het is 2 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio West. Het nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bas. Het gaat over de hitte. Zou je niet verbazen?
14: Nee, verbaasd niet. Nee.
15: Ik ben net voor het eerst sinds vanochtend heel even naar buiten gelopen.
14: Oh, en hoe was de beleving?
15: Het was warm. Een hele warme beleving.
14: Oké.
15: Ja, ik had nog nooit meegemaakt, 36 graden op deze manier. Dus ik heb 5 minuten, denk ik, in de zon gezeten. En toen moest ik er recht uit.
14: En toen begon het water langzaam over je rug te parelen, denk ik.
15: Ja, dus nu ben ik langzaam hier in de airco van de radiostudio aan het opdrogen.
14: Ja.
15: Kan ik gelijk even het nieuws uit de regio inderdaad
14: melden.
15: Maar het is inderdaad hitte wat de klok slaat vandaag en dit weekend. De dierenambulance roept huisdiereigenaren op om extra alert te zijn op hun huisdier. Heb jij een huisdier, Bas?
14: Ik heb er 3. Ik heb 3 katten.
15: En hoe let jij daarop?
14: Goeie vraag. Weet ik eerlijk gezegd niet. Ja, ze zijn wel wat sloom nu. En ik zorg ervoor dat er voldoende water is. En voor de rest zorgen ze het regelen het zelf wel.
15: Ja, dieren kunnen warmte veel minder goed kwijt dan mensen. Daardoor ligt oververhitting sneller op de loer dan bij mensen. Als een dier oververhit raakt, kun je dat wel makkelijk zien. Bij katten ook, vooral. Want die gaan dan met het mondje open.
14: Een beetje heigerig. Ja, okay, check.
15: Het dier voelt heet aan. Het gaat sneller ademen ook. Het wil ook niet eten of drinken.
14: Oh.
15: Het is

0: lusteloos en daarna komt het braken. En dan moet je echt al de dierenarts hebben gebeld.
1: Goeiedag. Als ik thuis kom, hoop ik dat ze nog leven, zeg.
0: Code rood in de regio. Het zorgt ook voor evenementen die worden afgelast. Veteranendag wordt in aangepaste vorm gehouden. Is al bekend. Maar ook dorpsfeesten zoals in Zoeterwoude. De Kaagweek in Warmond en Bergpop in Noordwijk zijn afgelast of aangepast. Het zorgt ook in ieder geval ervoor in de regio dat veel mensen er toch maar het beste van maken van die 36 graden. Dat hoorden we ook hier eerder op Radio West toen verslaggever Dennis van Schie de temperatuur opnam op het strand van Schravenzande. De vraag was, was het daar een beetje te doen?
2: We hebben toevallig wel afgelopen nacht heeft het personeel hier geslapen. Dus...
0: Andere flart, sorry. Mijn fout.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Het is de hitte ook. Nu heb je de juiste voor geselecteerd. Zomer in de regio.
1: Ik zie hem niet. Even kijken. Of zie ik overheen te kijken? Oh, sorry. Ja, daar komt je. Check.
3: Ja, het is zeker goed te doen. De waait lekker. Je kan even een beetje afkoelen in de zee. Dus heerlijk. Onder de parasol is goed te doen. Zeker.
4: Weer lekker wind. Het scheelt gewoon 5 graden. Ja, thuis zit je ook warm, hier is het ook warm. Ja. En dan een beetje zand, een beetje zee.
5: Fleur, hoe is het water?
6: Ja, wel een beetje koud. Maar die kwallen, die prikken.
5: Wow. Zitten er heel veel kwallen?
6: Dat weet ik niet.
0: We hebben Fleur ook niet meer gevonden of ze inmiddels wel weet hoeveel kwallen er in het water zitten.
1: Nou, ik heb iemand anders horen zeggen dat er inderdaad veel kwallen waren.
0: Ja, ja. Het valt me ook op dat Fleur is nu al een Nederlander. En dat is nooit goed, want het water is weer te koud.
1: Ja, dat wel natuurlijk.
0: Zeker. Veel mensen op de stranden dus. En ook bij de strandtenten. Bij Menno de Middag hoorde je een strandtenteigenaar. Hier juist in West komt thuis ook heel even snel al. Maar goed, we gaan er nu naar luisteren. Want deze strandtenteigenaar had in verband met de warmte een slaapfeestje georganiseerd in zijn horecagelegenheid. En ja, die had natuurlijk afgelopen nacht ook een oranje tintje.
2: We hebben toevallig wel afgelopen nacht heeft het personeel hier geslapen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Die hebben lekker de voetbal gekeken. Die zijn lekker buiten op het terras blijven slapen. En vanochtend vroeg om 9 uur kussens weer rechtgelegd. Spulletjes opgeruimd. En eventjes een duik in de zee genomen met z'n allen. En daarna weer lekker aan de arbeid.
1: Zo, ja, nou ja, positief bekeken. Hè?
0: Voor de plaknacht hoorde ik nog een andere vrouw bij Omroep West zeggen dat ze tijdens het slapen een natte handdoek in haar nek had gelegd.
1: Oh.
0: Dus ik weet niet of dat goed is voor je matras, maar het werkt wel afkoelend.
1: Ja, het geeft een beetje kringen, maar dan koop je toch gewoon weer een nieuw matras. Hè?
0: Jordi Bloem had ook een handdoek in zijn nek eerder vanochtend.
1: Oh, ja. Jordi, is dat zo? Hoe zat dat dan?
7: Ja, nee, dat heeft een afkoelend effect.
1: Ja, maar niet dus, tijdens het slapen op dit moment, nee.
7: Nee, ik heb het vooral vanmiddag gedaan tijdens de weerpraatjes. En dan in de nek en ook op het voorhoofd. Dan laat ik het af en toe weer eventjes los. Ja. Maar je koelt het is wel lekker. En ook met mijn voet in een tijltje met water. Dat heb ik van mijn oma geleerd.
1: Ja, als een mummie zit jij erbij eigenlijk.
7: In feite wel. Maar ja, we moeten er even doorheen.
1: Een foto op de website moeten plaatsen van Jordi in zijn weerhuisje.
7: Ja, precies.
1: Jordi Bloem, bijzonder goedemiddag.
7: Goedemiddag Bas.
1: Ja, uitzonderlijke situatie natuurlijk in heel Nederland. Eigenlijk heel Europa. Hè. Het continent ligt onder een enorm. Een warme deken.
7: Ja, een hittekoepel.
1: Ja,
7: ook op hoogte zit die warmte en die wordt dan helemaal aangesproken als de zon dan volop schijnt. Ook net de langste dag gehad. Hè. We zitten eigenlijk in het hoogzomerse seizoen, maar het is best wel opmerkelijk dat het al zo vroeg is en zo heet. Want ook in onze regio is de temperatuur ver boven de 35 graden uitgekomen vanmiddag. Ja. Ik zie waarden van 36 tot 37 graden. En in Limburg, Midden- en Zuid-Limburg, 39 graden.
1: Goeiedag.
7: Dus dat is echt ongekend. Nou. En de temperatuur is nog iets wat aan het stijgen. Maar ja, goed, of we die 40 graden gaan halen, dat is maar de vraag op de officiële weerstations. Ik zag wel dat een weerstation in Gouda, met tussen haakjes sluis, wel even de 40 graden heeft aangetikt. Okay. Onofficieel.
1: Onofficieel, ja precies. Ja. Nou, hier en daar zal er onofficieel best inderdaad die 40
7: en dat voelt in ieder geval wel zo aan.
1: Oh, maar de luchtvochtigheid is ook aan de hoge kant volgens mij, Jordi.
7: Ja, maar is toch wel wat gedaald vanmiddag. Vanmorgen vroeg begonnen we nog wat vochtig, zeg maar, met 80-90% relatieve luchtvochtigheid. En nu ook nog 40-50%. Het is een beetje overeenkomend met wat je in de woestijngebieden meemaakt.
1: Oh. Dus dat zou eigenlijk voor een te dragen warmte moeten zorgen. Behalve dan dat de temperatuur zo verschrikkelijk hoog is.
7: Nee, dat klopt. De temperatuur is gewoon weg te hoog. En ons lichaam kan dit gewoon niet aan. Want alles boven de 37 graden is boven de lichaamstemperatuur. Dus dan heeft het weer heeft dan eigenlijk koorts.
1: En ik krijg het er ook van. Tjongejonge. Ja. Hey, maar Jordi, hoe gaat dit verder? Ik denk dat we sowieso nog een hele warme avond blijven hebben.
7: Ja, dat klopt. Ja, het is op dit moment op de stranden. En vanmiddag in de loop van de middag een westenwind opgestoken. Is het 31 graden. En dat scheelt al wel enkele graden. Maar nog steeds heet. Maar dat gaat heel langzamerhand, gaat dat wat verder naar beneden. Maar het gaat echt beetje bij beetje, stapje voor stapje. Ik denk dat het om middernacht op sommige plaatsen nog steeds 25 graden is. En zeker in stedelijke gebieden zal het ook nog wat warmer zijn. En morgen vroeg bij zonsopkomst rond de klok van 5:30, 6:00 zo is het zo'n beetje. Dan is het denk ik 19 tot 22 graden. Maar in de steden nog een paar graden warmer. Dus ja, die warmte blijft gewoon ook hangen. Ook in de huizen, ook in de stenen. Dus ja, het gaat langzaam maar zeker wel afkoelen de komende dagen. Maar voordat je die hitte uit je huis hebt, dat duurt toch wel enkele dagen. Dan moet het echt wat meer gaan waaien. Maar ja, morgen waait het wel een beetje. Niet meer uit het west-zuidwesten, maar eigenlijk uit diverse richtingen. Ik zie een klein hoge drukgebied. En dat houdt ook de onderdrukking, onderdrukte buiigheid vanuit Frankrijk. En daar moeten we ook een beetje naar kijken. Mm-hmm. Maar voor de rest morgen nog veel zon. Ook wat hoge bewolking, wat van die windveren zagen we vandaag ook. Met wat middelbaar spul. Op 3-4 kilometer hoogte. Dan kan de zon af en toe wat flat zijn. En dan ergens aan het einde van de middag dan naar de lucht kijken, naar het zuiden toe. Want dan kan het donker worden en kan er ook een bui passeren met onweer. Kan ook pas morgenavond zijn en het kan ook meevallen. De weermodellen weten het nog niet zo precies. Maar in ieder geval morgenavond misschien dus een risico op een stevige onweersbui. En daarvooruit kan het ook in onze regio nog boven de 30 graden worden. Ja. Ik denk aan 31 graden pal aan zee en ongeveer 34 graden landinwaarts en ook in de steden en in het Groene Hart.
1: Kortom, echt een hartstikke hete dag nog morgen met dus aan het eind van de dag kans op een bui, maar je weet nooit waar die komt.
7: Nee, altijd lastig hoor, die dingen.
1: Precies. Maar dan gaan we naar de zondag en dan hebben we toch wel wat verlichting en verluchtingen.
7: Ja, want dan gaat de wind wel wat steviger uit de west-zuidwesthoek waaien en zitten we toch in een minder warme luchtsoort vanaf de oceaan. Dat is echt wel te merken. De 30 wordt bij ons niet meer gehaald in West-Nederland, maar ik denk nog wel aan zo'n 26 tot 28 graden of pal aan zee 25. Nou, dat zijn toch prettige zomertemperaturen. Zo hoort het een beetje. Tuurlijk. Dat is allemaal wel te hachelen. Met zonnige periode, een kleine kans op een bui. En dat is ook de trend van volgende week. Misschien af en toe later wat meer bewolking. Af en toe is een bui, maar geen zwaar onweer of zo. Het is vaker droog dan nat, denk ik. En met de wind uit richtingen tussen west en noordwest, soms noord, zal die middagtemperatuur zelfs moeite hebben vanaf maandag om de 25 graden te halen. Lekker, 22 tot 24 à 25 graden.
1: Prima.
7: Nou, dat zijn eigenlijk comfortabele, normale zomerse temperaturen.
1: Ja, Jordi, helemaal fijn, hartstikke goed. Zo moeten we het hebben. Dankjewel en spreek je snel weer.
7: Tot later, tot straks.
1: Ja. Hoi.
8: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West komt thuis.

0: Madonna op Radio West. Papa, don't preach.
1: De Radio West tijdmachine.
0: De Radio West tijdmachine gaat zo meteen weer vliegen door tijd en ruimte. Namelijk met de finalist van deze week. En die finalist die maakt bij beantwoording van drie vragen kans op dat Haags WK herenhorloge van Kibu. En dat heeft een waarde van maar liefst 260 piek. Dus dat is een mooie hoofdprijs voor deze week. Met wie ga ik zo meteen de finale spelen? Wordt dat Leo? Wordt dat Lenne? Wordt dat Jules? Wordt dat Joke? Wordt het Mink? Wordt het Anneke? Wordt het Carla? Wordt het Ronnie? Of wordt het Paulus? Ja, dat heeft de dobbelsteen bepaald. En jij hoort dat zometeen.

0: Jan Smit, stilte in de storm. Zo heet het liedje. Nou, voor de storm moeten we nog heel even wachten. Komt vast goed.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Tijd voor de finale van De Tijdmachine. De Dobbelsteen heeft gesproken. Ik ga de finale spelen met Joke van Helbun uit Hendrik Ido Ambacht. Joke, een goede middag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, wij spraken elkaar dinsdagmiddag toevalligerwijs, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, en toen ging het al goed. En toen zei ik van, nou ja, mocht het zo zijn dan dat je ingelood wordt, hou je telefoon in de gaten zo rond 16:45 op de vrijdag. En inderdaad, nou, daar spreken we elkaar weer.
2: Nou, geweldig.
0: Ja, nou, laten we eens kijken of jij dat herenhorloge, dat WK-herenhorloge van Kibo kan gaan winnen. Ja. Ga je het dan zelf om je pols doen, dat herenhorloge? Of zeg je van, nou, die... Ik weet wel
2: iemand. Ik denk mijn zoon.
0: Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Doe je best, Joke. Ik zou zeggen, ja, we gaan lekker naar de tijdmachine toe. Hij staat hier voor de deur, wel een beetje warm. Voorzichtig naar boven klimmen op het laddertje. En dan mag je op het linker stoeltje gaan zitten.
2: Oké. Ik zit.
0: Goed zo. Geef maar een klap op de rode knop.
2: Ja, oké. Weer die tafel doormidden.
0: Ja, weer die tafel doormidden natuurlijk. Maar dat geeft toch niks. De deurtjes gaan dicht, de raderen gaan draaien, Joke. Ja, waar gaan we in deze editie naartoe?
1: 9, 9, 2.
0: Ah, we gaan naar 1992.
1: Deuren gaan open.
0: 1992, gebeurt er nog iets in dat jaar, iets bijzonders, Joke, in jouw leven?
2: Nou, ja, niks bijzonders. Gewoon, ik werkte, ik had kinderen en... Ja, dat was het eigenlijk, maar ja, heel erg naar mijn zin.
0: Nou, hartstikke goed. Zo, ja, dat is prima natuurlijk. Helemaal niks mis mee. De drie vragen over 1992, ze verschijnen nu op het beeldscherm. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Heb je nog een hulplijn in huis of moet je het allemaal alleen
2: doen? Mijn zoon zit naast me.
0: Oh, nou ja, dan mag hij extra zijn best doen, hè? Daarom.
2: Jazeker.
0: Zo is me net. Daar komt hij hoor. Medisch Centrum West wint in 1992 de televisiering. Dat is de prijs van de tv-kijker. In wat voor instelling speelt die dramaserie Medisch Centrum West zich af?
2: In het ziekenhuis.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. De tweede vraag. Welk internationaal sportevenement wordt in de zomer van 1992 gehouden in de Spaanse stad Barcelona? Welke internationaal...
2: De Olympische Spelen.
0: Dat denk ik ook. Even kijken naar de jury. Ja, die staan... Oh, ja, die staan te dansen op de tafel, Joke. Dat gaat hartstikke goed.
2: Ja, maar rustig aan met dat weer, hoor.
0: Ja, dat wel natuurlijk. De derde en de laatste vraag. Deze Amerikaanse zanger zat ooit in de Commodores, maar in 1992 scoort hij zijn zoveelste solohit met My Destiny. Over welke Lionel heb ik het?
2: Lionel.
0: Ja, dat kan natuurlijk maar één zijn. Hè? Nou, eens even kijken wat de jury ervan vindt, Joke. Heb je dat horloge of heb je het niet?
3: Je hebt drie vragen goed.
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou,
0: ja hoor.
2: Bedankt.
0: Net zo makkelijk. Nou, hoe heet je zoon?
2: Zoon heet Gerard.
0: Gerard zal er wel heel erg blij mee zijn, denk ik. Ja, mooi.
2: Die
0: hebben
2: we goed op, hè, dus.
0: Ja, daarom. Hartstikke goed. Nou, gefeliciteerd, Joke, en gefeliciteerd, Gerard. Heb je nog iets bijzonders op de agenda staan voor het komend weekend?
2: Nou, het is heel erg warm, hoor. Dus we doen heel rustig aan.
0: Nou, je hebt gelijk ook. Hartstikke goed. Nou, houd het hoofd koel en heel veel plezier ermee, hè. Doei!
2: Dankjewel, Bas.

1992, Lionel Richie, My Destiny. Een hele dikke vette hit natuurlijk. 1992, het jaar waar ik samen met Joke naartoe reisde met onze tijdmachine. En Joke die ging er vandoor met de hoofdprijs van deze week. De klanten van Dunea hebben een klantnieuwsbrief ontvangen. En daarin roept het waterbedrijf op om de tuin toch vooral na het weekend te sproeien. Het waterverbruik is nog nooit zo hoog geweest omdat het zo warm is. En om voldoende te houden voor iedereen is het nodig om zuinig te zijn met het watergebruik. Dat nu niet echt nodig is, hè, om dat uit te stellen, dat watergebruik. De tuin dus drinkwater geven is niet dringend en kan dus later. Dus daarom de oproep, hitte ongekend. Geef de tuin pas water na het weekend. Woorden van Dunea. Tot aan het nieuws van 5 uur is dit Dolly Parton. I Will Always Love You.

0: Waarom vind je het mooi?
1: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar het beeld daar. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Omroep West heeft het Haags Stadmanifest aangeboden aan de onderhandelende partijen van de Haagse gemeentepolitiek. En men is strikt eromheen en wat ze ermee gaan doen, ja, dat moet nog blijken. Maar zometeen hoor je hoe dat is gegaan. Het is 5:02, het nieuws met Bob Brinkman.
18: Brand in een keuken van een restaurant aan de markt in Delft deze middag. Hierbij kwam heel veel rook vrij. De schade aan de keuken is volgens Omroep Delft groot. Er zijn 7 scheuren ontdekt in dijken bij ons in de regio. Deze zijn ontstaan vanwege de droogte en de hitte. Om welke dijken het precies gaat is niet bekendgemaakt. Ze worden komende periode goed in de gaten gehouden. En inderdaad, Bas, het Haagse Stadsmanifest ligt op de onderhandelingstafel bij de formerende partijen in Den Haag. Dit manifest, initiatief van Omroep West, is door kijkers en luisteraars bijna 1400 keer ingevuld. Staat vol met wensen over de toekomst van Den Haag. Zometeen in West komt thuis hoor je meer hierover. En meer regionieuws hoor je om 5:30. Nu is het tijd voor het overige nieuws.
19: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
24: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
25: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
26: Dus het maken van staal wordt schoner.
27: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
28: Maar moet dat dan in Nederland?
29: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
24: En wat levert dat dan op?
27: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
24: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
30: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
23: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
31: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
32: Tot 7 uur. West komt thuis.

T-Set, Ma Bellamy op Radio West. Goedemiddag. Het is ruim 10 minuten over 5 op Radio West. En ook bij jou thuis in de woonkamer of in de auto natuurlijk. Tot 7 uur vanavond. West komt thuis met straks tussen 6 en 7 het happy hour. Als je daar nog een plaatje voor wil aanvragen, dan moet je niet te lang wachten, want ik heb al heel veel e-mailtjes binnengekregen. Bas@omroepwest.nl. Het Haags Stadsmanifest, ja, dat ligt inmiddels op de plek waar het hoort te liggen, namelijk op de onderhandelingstafel in Kijkduin, want daar werken Hart voor Den Haag, de VVD, DENK en het CDA aan een coalitieakkoord. We hebben het vandaag aan ze gegeven en grote getalen is dat door jullie, kijkers en luisteraars van Omroep West, ingevuld. Het staat vol met wensen en ideeën en al dat soort dingen meer. Hopelijk doet de politiek daar wat mee, vast wel. Lot van Bree ging dat aanbieden, je hoort zo meteen hoe dat is verlopen. Ja, en dan is er nieuws in het kort geding tegen de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat kort geding was aangespannen door de cliëntenraad van Villa Expert Care. Maar die rechter die heeft gezegd van dit hoort niet bij mij. Dit moet op een andere plek behandeld worden. En wat dat precies betekent, dat ga ik zo meteen bespreken met iemand van die cliëntenraad. En voor de rest natuurlijk de kopstartplaat die straks voorbij komt. Rondje regio gaan we even buurten in Leiden. En ik speel natuurlijk nog dat spelletje in zijn achteruit. Ik heb een plaatje in zijn achteruit gezet. Een zomersplaatje mag ik geruststellen. En dan is de bedoeling dat jij gaat raden welke plaat dat is. Net zo zomers als deze. Mas Kenada.

0: Een oudje natuurlijk van Sergio Mendes, maar deze is behoorlijk wat opgefrist. Hij deed het samen met de Black Eyed Peas. Mashkenada. Zomers dan dit zou het toch niet worden, zou je denken. Het Haagse Stadsmanifest, dat ligt inmiddels op de plek waar het hoort, namelijk op de onderhandelingstafel in Kijkduin. Daar werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een coalitieakkoord. En het Stadsmanifest is in grote getale door jullie ingevuld, bijna 1400 keer maar liefst. Het staat vol met wensen, ideeën en oplossingen voor het toekomstige stadsbestuur in Den Haag. En vandaag hebben wij dat overhandigd aan de onderhandelaars. Lot van Bree die heeft dat hoogstpersoonlijk gedaan.
1: Dit is het geworden, het Haagse Stadsmanifest. En jullie hebben je best gedaan. Het is bijna 1400 keer is het ingevuld. En al jullie ideeën en wensen hebben we gebundeld in dit boek. Het Haagse Stadsmanifest. Een verzameling wensen, oplossingen en hartekreten. En hier en daar wat gemopper uit het Haagse. En zo is het. En beloofd is beloofd. We zouden het gaan overhandigen aan de onderhandelaars. En dat gaan wij nu doen. Die onderhandelaars die zijn hier in Kijk Duin aan het werk en wij gaan nu naar binnen. Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kunnen we even storen?
2: Ja, zeker. Welkom.
1: Deze hebben wij voor jullie allemaal. Ik zal, het is heel vaak ingevuld. Het
2: ziet er mooi uit.
1: Voor jullie allemaal. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, je gaat het doorgeven, is ook goed. Met grote belangstelling bekijken de politici het Stadsmanifest. Daaruit komt naar voren dat een leefbare, schone en veilige wijk voor veel Hagenaars belangrijk is. Net als mobiliteit en betaalbaar wonen. Maar worden ook ideeën gegeven voor investeringen in de stad, voor bezuinigingen en voor het bevorderen van de opkomst tijdens verkiezingen.
3: Onwijs gaaf. Heel veel inspiratie die hierin staat. En we gaan er heel goed naar kijken natuurlijk de komende dagen wat we nog kunnen meenemen in het akkoord.
1: Ja, want dat kan wel nog, toch? We zijn nog op tijd.
3: Zeker weten. We zijn er nog niet uit. Anders hadden we hier ook niet meer hoeven zitten. Dus wij gaan er echt heel goed naar kijken. En dan komen we hopelijk heel binnenkort wel bij u terug met wat het dan geworden is.
4: En één ding viel me heel erg op. Dat mensen ook vragen om samenwerking. En dat is precies wat we willen doen. We willen straks een coalitie vormen die ook ogen heeft voor de oppositie. En dat we samen onze mooie stad een paar stappen vooruit gaan helpen.
5: We zitten natuurlijk al enige weken met elkaar te praten. En ik denk dat heel veel van de punten die hier benoemd worden ook echt aan deze tafel al langs zijn geweest. Dus ik ben positief gestemd. En ik denk dat de stad echt wel een mooi akkoord tegemoet mag zien als we hier binnenkort uitkomen.
6: Uiteindelijk zijn we niet hier voor onszelf. We zijn hier voor de stad, we zijn hier voor de inwoners en we zijn ten dienste van de inwoners. En dit zorgt ervoor dat we het juiste doen.
4: Ja, dit is een hele vindingrijke coalitie in wording. Die kunnen van alles chocola maken. Dus wij gaan nog een heel weekend bakken en draaien. En dan komt er een heel lekker chocolaatje uit, hoor.
1: En Marokko-Nederland, wat wordt het?
4: Dat wordt helaas voor Marokko. Goede ploeg, maar wordt wel 4-0.
0: Ja, we zullen Richard de Mos van Hart voor Den Haag daaraan moeten houden. Jorde Lot van Bree in gesprek met achtereenvolgens Lotte van Baten Bastenburg van de VVD. Richard de Mos, Hart voor Den Haag. Kavish Partiman van het CDA en Noor Ikar van DENK. En dit is de zangstem, althans zometeen, van Neil Diamond. I Am, I Said.
7: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low,

0: Een oude kraker uit 1971 van Neil Diamond. I Am I Set.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: De kortgedingrechter in Den Haag gaat geen uitspraak doen in de zaak die was aangespannen door de cliëntenraad van Villa Expert Care tegen de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De reden, de cliëntenraad moet naar een andere rechter. En waar gaat het dan over? De zorgvilla's van Expert Care moeten dicht, zegt het bestuur daarvan. Maar er wordt specialistische zorg aangeboden, zeer specialistische zorg aan ernstig zieke en vaak meervoudig beperkte kinderen. Maar er is geen alternatief voor die zorg. Dat zijn de woorden van de cliëntenraad. Ik spreek met Jonas Baart uit Den Haag. Hij is van de cliëntenraad. Jonas, een bijzonder goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik neem aan dat jullie wel enorm teleurgesteld zijn in het oordeel van de rechter hierover, hè?
2: Ja, we zijn enorm teleurgesteld. Ze zegt gewoon de inhoud niet te bekijken van onze vraag, want we staan aan het verkeerde loket.
0: Ja.
2: Wij hadden bij de bestuursrechter moeten zijn. Maar ja, de bestuursrechter, als we daar waren gekomen, die zou hebben gezegd, er ligt nog geen besluit, dus dan ga ik jullie zaak ook niet in behandeling nemen.
0: Ja.
2: En de ondernemingskamer wilde de zaak niet in behandeling nemen, omdat de IGJ nog in het spel was. En zo wijst iedereen naar elkaar en doet niemand wat. En er komt geen oplossing.
0: Nee, precies. En daarom hadden jullie gehoopt een kort geding te kunnen gebruiken als een breekijzer inderdaad, om deze zaak vlot te trekken. Want het is allemaal niet zo best wat er gebeurt. Hè. Hoe moet het nu verder? Er zijn 4 villa's in Nederland, hè, van die Villa Expert Care. Eentje daarvan staat in Rijswijk. En daarvoor lijkt acute sluiting van de baan. Maar die toekomst is nog altijd onzeker.
2: Zeer onzeker, ja. Ze zeggen nu dat Rijswijk officieel open zou blijven tot in ieder geval het einde van het jaar. Maar daar waar Vleuten en Waalren nu dicht gaan, met name omdat er geen personeel meer is. Ja. Dat komt omdat Villa Expert Care al het personeel heeft ontslagen.
0: Ja.
2: Dus dat was wel redelijk te voorzien. Is er in Rijswijk op dit moment nog voldoende personeel. Maar die mensen die zijn ook om zich heen aan het kijken. Dus op enig moment gaan ze daar ook zeggen, ja, nu kunnen we de zorg niet meer leveren, want we hebben geen mensen meer.
0: Ja, en die 2 andere villa's die sluiten dan per 1 juli... Waar moeten die kinderen dan naartoe?
2: Nou, Villa Expert Care zegt dat ze een hele goede oplossing hebben. Die kunnen dan naar de 2 overgebleven villa's.
0: Ja.
2: Villa Expert Care heeft denk ik niet de beschikking over Google Maps. Want de mensen uit Waalren die zouden dan naar Wezep moeten. Dat is een enkele reis van 175 kilometer.
0: Ja, ja.
2: Stel je voor dat je je kind even voor de dagopvang 175 kilometer verderop moet brengen. Dat is voor gewone kinderen al niet mogelijk. En voor deze vaak ernstig zieke of meervoudig beperkte kinderen is dat helemaal een no-go.
0: Ja.
2: Dus het is een totaal idiote oplossing die ze daar voorstellen.
0: Ja. En dan, 16 juli, staan jullie bij de ondernemingskamer. En die kan dan in theorie het besluit om de villa's te sluiten terugdraaien. Maar ja, is dat allemaal nog realistisch als er al 2 dicht zijn?
2: Nou ja, wij hebben die zaak in maart met spoed aangevraagd. Maar toen was er geen spoedeisend belang volgens de ondernemingskamer. Want al die partijen waren betrokken, dus het zou wel goed komen.
0: Ja.
2: We zien nu dat dat een enorme inschattingsfout is geweest van de ondernemingskamer. Dus ik hoop dat ze zich daar achter de oren krabbelen. Maar we moeten proberen te redden wat er nog te redden valt.
0: Ja.
2: En de andere 2 villa's die gaan wel dicht, als in er wordt geen zorg meer geregeld. Maar het is niet dat ze ineens niet meer bestaan.
0: Nee.
2: Dus wat wij ook van de ondernemingskamer verlangen, is dat zij de directie op non-actief stellen en laten vervangen door een onafhankelijk bestuur. Zodat het bestuur kan werken aan weer het aannemen van personeel. Al het personeel dat Villa Expert Care heeft ontslagen.
0: Mm-hmm.
2: Zodat de zorg gewoon weer daar geleverd kan worden op die villa's. Want iedereen heeft gezegd, we gaan op zoek naar passende alternatieven. De cliëntenraad en alle cliënten en ook de medewerkers van de villa's hebben gezegd, die passende plekken zijn er niet. De villa's zijn op dit moment gewoon enige plekken waar dit soort zorg geleverd wordt.
0: Ja.
2: Dus die villa's moeten gewoon een onderdeel zijn van de oplossing in de optiek van de cliëntenraad.
0: Ja. Tot slot, Jonas, voor jullie eigen dochter, is er voor deze zomer nog wel een onderkomen voor haar?
2: Ja, wij hebben de zomerplanning doorgegeven en geaccordeerd gekregen. Dus in de zomer kan zij een weekje komen logeren, 2 weekjes zelfs gelukkig.
0: Mm-hmm.
2: Dan kunnen wij wat met onze andere kinderen doen. Maar bij die planning staat ook een dikke disclaimer dat mochten ze ineens geen personeel hebben, dan moeten we ons kind komen ophalen. Dus het is super onzeker. Dus we hebben wel iets geboekt, maar het is maar hopen of het doorgaat.
0: Ja.
2: En zo, net als wij zitten ook al die andere ouders van kinderen die zo'n weekje vakantie echt nodig hebben om even bij te komen. Want de zorg voor dit soort kinderen is super zwaar. Gaat 24 uur per dag door.
0: Ja, ja.
2: Die zitten ook in die onzekerheid.
0: Ja. Jeetje, nou, hoe moet dit verhaal aflopen, Jonas? Ik heb geen idee.
2: Ik heb geen idee. Ik hoop dat eindelijk gewoon de partijen die hier verantwoordelijk voor zijn, met de minister Sterk als eindverantwoordelijke, gewoon eens een keer wat gaan doen in plaats van naar elkaar te wijzen. De NZA wijst naar de IGJ, de minister heeft naar de IGJ gewezen. De IGJ wijst weer naar de NZA. De verzekeraars die staan erbij en kijken ernaar.
0: Ja.
2: En de directie van Villa Extra Care krijgt gewoon alle ruimte om te doen wat ze heel graag willen, namelijk die 4 villa's sluiten, zodat ze hun doel bereiken. En vervolgens hebben ze dan 4 villa's met mooie stukjes vastgoed. En die kunnen ze lekker duur verkopen. En dan maken ze nog winst ook. Want dat is gewoon waar deze hele zaak om draait. Het draait om geld in plaats van om zorg voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen.
0: Jonas Baart, dank je wel voor je woorden.
2: Geen dank.

0: moet niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurt.

0: In de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 4 minuten over 17:30, je luistert naar Radio West. Het nieuws met Bob Brinkman.
4: Goedemiddag Bas.
3: Goedemiddag Bob.
4: Het is warm vandaag.
3: Jo,
4: wist je dat?
3: Nou, dat valt niet op.
4: Nee, mocht je nog twijfelen, Jordi Bloem hebben we natuurlijk zo meteen als weerman. Die gaat het je ook nog vertellen.
3: Okay.
4: Maar ik ga je alvast vertellen dat het 's nachts ook warm blijft. De hitte zorgt namelijk voor de zogenaamde plaknachten. Afgelopen nacht was het ook voor heel veel Hagenaren en Hagenezen erg heet. Reden dus voor onze verslaggevers om de straat op te gaan en de morning after te peilen.
5: Ja, warm, veel muggen.
6: Ja, heel slecht.
5: Ik heb wel betere nachten gehad.
6: Echt, was kleuter. Zwaar kleuter. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, eindelijk een uurtje slapen. En ik mis gewoon die wedstrijd.
4: Mist hij ook nog eens de wedstrijd?
3: Ja, dubbel pech.
4: Slechte nacht voor deze man geweest. Nou. Heb ik slecht nieuws voor je ook nog, want aankomende nacht belooft ook een hete nacht te worden.
3: Ja.
4: Verkoeling wordt er dus gezocht, onder andere in bioscopen. Die beleven een prima dag, want daar staat de airco aan. Dat bedacht ook deze bioscoopganger.
7: Ik denk een beetje de verkoeling opzoeken, want op een gegeven moment wordt het wel erg warm. En het is toch wel lekker, even naar de bioscoop en verkoeling.
4: Ja, naar Michael Jackson, die film ging ze.
3: Oh, oké. Okay.
4: Je veert helemaal op.
3: Ja, nee, maar die heb ik nog niet gezien. Is die wel aardig, weet je dat?
4: Ik heb geen flauw idee, ik heb hem ook nog niet gezien.
3: Oké, nou ja, dat komt nog wel dan.
4: Maar heb jij verkoelingstips?
3: Nee, joh, gewoon, je moet goed drinken af en toe met je... Ja, een natte handdoek in je nek is echt heel lekker, dat klopt.
4: Nee, maar niet als je gaat slapen, ik zoek echt voor de nacht.
3: Over de nacht. Zet je airco aan. Maar ja.
4: Nou, top, dankjewel. Ja,
3: bedankt.
4: Bas Martinius, wat een geweldige tips kan zijn dat, zeg. Goeie
8: dag. Ik zet airco aan.
4: Hè? Ja, nee, dat snap ik. Maar iedereen zet de airco aan, Bas. Ja. Dus, dat is geen tip. Nee. Dus ik zocht net naar dat ene. Nou goed, maakt niet uit. Nieuws dan over deze cabaretier.
3: Goeiemorgen, ben je wakker?
4: Ik ben wakker, ja. Ik was al wakker, want het is zo warm.
3: Ja.
4: Jochem Meijer heeft heel veel mensen teleur moeten stellen, namelijk bij de kaartverkoop van zijn theatershow.
3: Oh,
4: er was
3: jammer.
4: Heel erg veel animo, zoveel dat er een loting plaatsvond. En volgens de bekende Leidse cabaretier was de kans maar 5% dat je bij de gelukkige zat. Zoveel mensen hadden zich daar dus voor ingeschreven.
3: Niet geloven, joh.
4: Op Instagram schrijft de komiek vandaag: ik ben ontzettend vereerd dat er na 3 theaterseizoenen nog steeds meer dan 500.000 mensen naar deze show willen. En tegelijkertijd voel ik me ook kloten dat ik zoveel van jullie teleur moet stellen. Ja, Jochem Meijer, het is bekend, die speelt minder shows dan voorheen. Dat komt door de 3 tumoren die in zijn ruggenmerg zitten. En daardoor moet hij het rustiger aan gaan doen. Dus minder shows zijn minder mensen.
3: Ja, schaarste heet dat in de economie. Ja, dat is jammer zeg. Maar goed, over een tijd zul je het vast ook wel op DVD of op de TV een keer kunnen zien. Maar dat is niet echt een vervanging voor het echi.
4: Live is altijd anders, Bas.
3: Ja, daarom. Dankjewel, Bob. Dankjewel, nou, dan gaan we maar eens even naar Jordi Bloem voor het weer.
9: Na deze recordwarme junidag blijft het vanavond erg warm. Pas morgen vroeg is het zo'n 20 tot 22 graden in de regio. Met weinig wind en flinke opklaringen. Morgen ook een zonnige periode, ook wat hoge en middelhoge bewolking. En aan het einde van de dag, vooral morgenavond, misschien een enkele stevige regen- en onweersbui vanuit het zuiden, vanuit België en Frankrijk. Daarvooruit kan het ook in onze regio nog boven de 30 graden worden. Maar dat is minder heet dan vandaag, 31 tot 34 graden en weinig wind. Zondag iets meer wind uit west-zuidwest. Het wordt dan ongeveer 27 graden, periode met zon en waarschijnlijk droog. En ook volgende week dat weerbeeld met middagtemperatuur nog wat lager.
3: Jordi, dankjewel. Ja, en dan geen files, hè, Bob?
4: Nee, geen files. Dan gewoon doorrijden.
3: Ja.
4: Het viel me wel op dat bij Muziek aan Zee en bij Menno in de Middag er veel verkeerinformatie al was. Dus misschien dat iedereen dacht deze vrijdag, weet je wat, ik ga alvast naar dat zwembadje wat ik achter in mijn tuin heb opgezet.
3: Ik ga er lekker met mijn voetjes in zitten.
4: Nou, wat dacht je met heel je lijf, Bas?
3: Kopje
4: onder. Nou ja, tot zover het uitgebreide regionieuws dan. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Eamon Corner, Bend Me, Shape Me op Radio West. Ook wel zo'n zomerse plaat, maar dan van vroeger. En dit is een plaat om een beetje bij te verstillen. Hij heet dan ook Zo Stil. Van Bluff. Ze hebben hem lintjebuur gedaan bij Duitse collega's. En er een Nederlandse tekst op gemaakt. Zometeen de kopstartplaat hier op Radio West.

0: Zo stil van Bluff.
1: De kopstaartplaat.
0: In onze muzikale kettingbrief zijn we vandaag op zoek naar een plaat die begint met het woord aan. Gisteren hadden we een kopstaartplaat en dat was... Ik zeg het niet goed. On the Road Again, dat was gisteren de kopstaartplaat. En natuurlijk zoeken we daarom vandaag een plaat die begint met het woord again. Ja, de warmte, ik ben daardoor bevangen. Nee hoor, valt wel bij. Gisteren hadden we namelijk On the Road Again, Kent Heat. Gave plaat natuurlijk, een beetje zweterige muziek. Nou, dat past natuurlijk heel goed. Voor vandaag, Ben Mol stuurde mij een mail. Hij schrijft, hallo Bas, mijn kopstaartplaat voor vandaag is er eentje van de Engelse rockband Status Quo. Het liedje heet Again and Again. Twee bandleden, te weten Rick Parfitt en Alan Lancaster, die zijn niet meer onder ons. En John Coughlan, de drummer, die verliet de band met ruzie. En Francis Rossi, die doet nog wel eens wat met een gitaar. Ben je ook weer op de hoogte wat er is geworden van Status Quo? Dankjewel Ben. Piet van der Poel, hij schrijft, hey Bas, ik denk dat ik een heel bijzonder nummer ben tegengekomen. Again, vertaald naar het Spaans, otra vez. En zo kwam ik uiteindelijk bij Otra vez tú, jij weer, van Katie Melua. Het is namelijk de Spaanse versie van Far Away Voice, die door Katie zelf geschreven, het door Katie zelf geschreven lied van haar debuutalbum Call of the Search uit 2003. Het oorspronkelijke Engelstalige lied is bovendien geschreven als eerbetoon aan Eva Cassidy, de zangeres die Katie diep heeft geïnspireerd. Maar ja, Eva Cassidy was al overleden toen Katie Melua haar muziek ontdekte. Met een hartelijke groet. En ja, het weekend staat voor de deur. Dus ook alvast een fijn weekend voor jou en alle luisteraars van Piet uit Zoetermeer. Sam van der Meulen die schrijft, hey Bas, Against the Odds van Phil Collins. Met het woord again kwam ik deze als eerste tegen. Hij kwam als eerste in me op. Omdat het nummer begin deze eeuw op een zelf samengestelde cd stond. Zelf gebrand. Ja, je weet nog wel, zo ging dat vroeger. En daarom kwam die op die plaats. Houd het hoofd koel. Groeten van Sam. Sam, dank. Kees Pronker schrijft, dag Bas, voor de kopstaartplaats smokkel ik een beetje. En ik nomineer Against All Odds. Ja, daar zit ook again in. Het begint er helemaal mee, dus ik reken het helemaal goed hoor. Themanummer van de gelijknamige film. Het kreeg in 1984 een Oscar-nominatie voor beste originele nummer. Maar die Oscar die ging echter aan de neus van Phil Collins voorbij. Want die kwam terecht bij Stevie Wonder met zijn I Just Call To Say I Love You. Als ik had moeten kiezen, dan had Against All Odds hem van mij gekregen. Kees, ik denk van jou eerlijk gezegd ook wel. Geert Slotweg, hij schrijft, hallo Bas, wat is dit uitzonderlijk, hè? Wat een hitte vandaag. Maar de kopstaartplaat die gaat gewoon door, ook al is het code rood. Ik heb een mooi nummer gevonden van Asgeir, zo heet de band, met Against the Current. Een fijne, coole uitzending en een mooi weekend gewenst met de groeten van Geer. Geer, dankjewel. Tilly Vertuin, haar lieve Bas, schrijft ze. Ja, dat zijn extra punten. Ik ben gisteravond lekker met een vriendin in Utrecht naar Cinema Culinaire geweest. En ik zit nu nog uit te buiken. Zo lekker was het, zo schrijft Tilly. Hier is mijn nominatie voor de kopstaartplaat van vandaag. Again Will the Fire Burn van Lost Horizon. Fijn weekend, de groeten van Tilly. Nou Tilly, jij hebt overduidelijk de gitaar weer uit de kast gehaald. Je bent een echte gitaaroma. Willem Spaans, hij schrijft, Habas, voor de kopstaartplaat heb ik een mooi nummer gevonden. Daar is hij weer, Against the Odds van Phil Collins. Phil Collins heb ik in de jaren 80 zien optreden in het Congresgebouw in Den Haag. Dat is leuk. Hij speelde natuurlijk ook in The Air Tonight. Ja, indrukwekkend. Kan me voorstellen, Willem. En hij wenst iedereen en ons allemaal sterkte met de hitte en een fijn weekend. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas, mijn suggestie voor vandaag. Bob Seger met Against the Wind uit 1980. En het is een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij is nu 81 jaar oud en nog steeds sinds 1961 muzikaal actief. Goed weekend gewenst door Koos Enthoven. Koos, dank. Romeo Sattler die schrijft, ik heb again vertaald naar Duits. En ik kwam uit op Immer wieder Sonntag van Cindy und Bert. Even smokkelen. Wachten wel hè, met deze temperatuur. Wel ja, joh. Fijne uitzending en fijn weekend. Probeer het cool te houden. Nou, dat gaan we doen. En tot slot, Carlo, ze schrijft. Carlo Slootweg. Hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat André Hazes met opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk ook, again, hè, als het ware. Fijne uitzending en een mooi weekend allemaal gewenst. Luidjes de kopstaartplaat van vandaag. Tromgeroffel. Het liedje heet Against the Current. Het is van Asgeir. Een heerlijk plaatje. Het geeft een beetje rust. Het is een mooi ding.

De kopstartplaat van vandaag, S. Geyer, Against the Current heet de plaat. Voor maandag zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord current, of natuurlijk vertaald in een andere taal. Dat is allemaal prima, een goede vertaling is ook goed. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. Tot zometeen tussen 6 en 7.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Zometeen in Westkom thuis.
9: Happy hour at 6.
8: We zullen wel een hoop zomerse plaatjes draaien. Dat kan bijna niet anders. Het is 6:01. En voor het nieuws gaan we naar Bob Brinkman.
10: Er zijn twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 44-jarige man uit Den Haag. Onder de verdachten zit de 33-jarige partner van de man. De man kwam op 28 april van dit jaar door verdachte omstandigheden om het leven in zijn woning op Scheveningen. Het Haagse Stadsmanifest ligt op de onderhandelingstafel bij de formerende partijen van Den Haag. Dit manifest, initiatief van Omroep West, is door kijkers en luisteraars bijna 1400 keer ingevuld. Het staat vol met wensen voor het toekomstige stadsbestuur in Den Haag. En verkeer moet dit weekend opnieuw rekening houden met hinder op de A20. Er zijn onder meer reparatiewerkzaamheden aan viaducten en bruggen. De snelweg is vanaf vanavond tot en met maandagochtend vroeg tussen Gouda en Rotterdam afgesloten in de richting van Den Haag. Zometeen over een half uurtje hoor je het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu het overige nieuws.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
12: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
13: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
12: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
13: Al 100 jaar.
12: Van der Geest.
13: Dat is verhuizen en meer.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

Queen, we are the champions op Radio West. Bijna 10 minuutjes over 6. Een hartelijk goede avond. West komt thuis. Tot 7 uur vanavond. Het is happy hour vanavond. Heel veel plaatjes die aangevraagd zijn, die gaan over de zon. Dat is niet zo raar natuurlijk. Want de zon schijnt nog helemaal volop en dat zullen we weten ook. Het spelletje In zijn achteruit, dat speel ik dadelijk ook weer over zo'n dik half uur. Ja, wat heb ik nou weer in zijn achteruit gezet? Ook een zonnig plaatje, dat moet ik dan wel weer zeggen. En we gaan natuurlijk zometeen ook even buurten in Leiden, in het rondje regio Leiden. Ik heb een hoop verzoeken van jullie binnengekregen. Dank daarvoor. Verzoekjes kun je mailen aan Bas, @omroepwest.nl. En dan kan ik mijn best doen om te kijken of ik die er vanavond nog heen, doorheen kan draaien. Ik begin met een heel bijzonder verzoekje voor deze avond. Ik schrok me eigenlijk ook wel helemaal wezenloos ervan. Want ja, dit is een programma met meestal een lach. Maar er zit nu toch ook echt een traan in. Ik kreeg een mail van Jan Keizer. En die schrijft, ja Bas, het is laat, maar zou je misschien een gaatje kunnen vinden voor een verzoekje van mij? Mijn vrouw Henneke is gisteren helaas van mij heen gegaan. Een nummer dat haar zeer na aan het hart lag, was dat van haar absolute favoriete zanger Cliff Richard met Somewhere Over the Rainbow. Ik ga door een slechte periode nu, dus ja, sorry als je van mij even een tijdje niet zo gek veel hoort. Nou Jan, meer dan alle begrip natuurlijk. En ja, ik kan alleen maar zeggen Jan, ontzettend veel sterkte.

0: West komt thuis.
1: Altijd dichterbij. Dit is Radio West.
2: Het is 17:15. Zometeen gaan we even bellen met Emiel van Aalst voor het rondje regio Leiden. Eerst nog even een verzoekje van Sam van der Meulen. Ja, obvious natuurlijk, hè? André van

0: blijft het toch een vrolijke plaat. André van Duin, Als de zon schijnt.
1: Rondje regio.
0: In het vrijdagse rondje regio altijd even buurten in Leiden bij Emiel van Aalst. Emiel, een hartelijk rustige, warme avond. Good evening.
2: Hoi Bas.
0: Hoe gaat het daar met de warmte bij jou? Trek je het een beetje?
2: Ja, nou ja, ik weet niet hoe het in Den Haag is, maar het dooit hier als een gek.
0: Ja, de dooi heeft hier ook inmiddels ingezet. Dat ben ik met je eens.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja. En het water loopt van mijn rug, zeg maar. Ja, ja. Omdat het dooit natuurlijk. Hè.
2: Ah, kwestie van rustig houden.
0: Ja, rustig houden. En aan het einde van de tunnel is er verkoeling. Zo moeten we het zien.
2: Ja, zo is het ook.
0: Daarom. Maar die warmte, ja, want we hebben het erover. Maar het heeft ook gevolgen. Hè? Want hier bijvoorbeeld in Den Haag, Veteranendag, zwaar ingeperkt. Allerlei dingen worden afgelast. Ja. Het hardstyle-evenement, Thunderdome, 72.500 mensen teleurgesteld. Ja, wat is er in Leiden wat wellicht niet doorgaat, Emiel?
2: Ja, in Leiden de Peurbakkentocht onder andere en de Dragonboat Races. Nou, we hebben natuurlijk dit weekend de Lakenfeesten.
0: Ja.
2: En dat is naast 3 oktober eigenlijk het evenement van het jaar in Leiden. En vanavond zou de Peurbakkentocht zijn. En dan varen er een stuk of 45 versierde boten door de stad. Met veel muziek en gezelligheid.
0: Ja.
2: En tienduizenden mensen langs de kant. Maar uiteraard is gistermiddag besloten om dat gewoon niet door te laten gaan. Dat zou ook onverantwoord zijn.
0: Er staan al
2: weet je wat het is?
0: Ja.
2: Ik heb daar best wel een aantal. Eigenlijk iedereen die ik spreek, op een enkeling na, die snapt het volledig. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen: boot op het water. Doet er, weet je, op zich, op die boot is nog niet zo heel erg.
0: Ja.
2: Maar die tienduizenden mensen langs de kant, die staan daar in de hitte op elkaar gepakt.
0: Ja.
2: Dat wil je niet hebben met dit weer.
0: Nee.
2: Plus de hulpdiensten, die draaien al overuren. En ga je dan nog zo'n risico nemen,
0: mm-hmm,
2: door dan 50.000, 60.000 mensen langs de kant te gaan laten staan?
0: Lijkt me niet.
2: Ik denk niet dat je dat mag doen.
0: Nee
2: toch?
0: Nee, dat lijkt mij ook. Hoe jammer het ook is.
2: Je noemde net de evenementen in Den Haag die ook allemaal afgelast zijn. Het is gewoon verstandiger. Het is nou helemaal zo.
0: Ja, dat is inderdaad
2: maar
0: waar.
2: Maar wel heel triest voor de organisatoren.
0: Tuurlijk.
2: En voor de deelnemers.
0: Ja.
2: Dat.
0: Zo is me net. Maar vertel.
2: We gaan gelukkig, dat is ook goed nieuws, nog wel dingen door.
0: Oké.
2: Kijk, de Dragonboat Racers hoeven niet uit te leggen dat dat niet doorgaat. Want geen mens die nu keihard gaat lopen, gaat zitten roeien natuurlijk met die temperaturen.
0: Nee.
2: Maar wat wel leuk is, je hebt het Bier- en Wijnfestival,
0: mm-hmm,
2: bij de Hooglandse Kerkplein. En dan zou je zeggen, ja, beroep dat al, Beryl. Nou, daar staan de mensen iets minder op elkaar.
0: Ja.
2: Plus, ze kunnen naar binnen de kerk in. En ik ben vanmiddag even geweest in de kerk. Daar staan gigantische koelblazers.
0: Mm-hmm.
2: Je waait, als je ervoor langs loopt, dan waaien ze wat weg.
0: Ja.
2: Die blazen allemaal nog extra koele lucht de kerk in. Plein wordt overkapt voor een gedeelte morgen. Maar de meeste stands staan binnen, maar degenen die buiten staan, die worden overkapt. Er zijn 2 waterpunten, dus ik zou eigenlijk iedereen zeggen van neem een flesje mee.
0: Mm-hmm.
2: Zodat je gewoon tussen je wijntje en je biertje door ook nog even een flesje water kan drinken.
0: Zeker, ja.
2: Die hebben het gewoon heel goed gedaan. En ook de langste tafel, dat is een diner op de Wazokade van Anne en Fred en restaurant De Vriend. Nou, die kan ook doorgaan, want dan zit je onder de bomen, een beetje in de schaduw. En dat is ook geen massaal iets. Nog weer goed nieuws. Ja, kunst op de Hooglandse Kerkgracht. Ja, ik weet niet of je wel eens op de Hooglandse Kerkgracht bent geweest met een hele hete dag.
0: Nee, dat niet.
2: Heerlijk. Nou, daar is dus allemaal bomen.
0: Ja.
2: Het scheelt, ik denk dat het zo'n 10 graden scheelt.
0: Oh, geweldig.
2: En dat is ook weer geen massaal evenement. Dus dat kan ook gewoon doorgaan. En dan hebben we, hebben we zondag.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk, maar dat weet ik niet hoor, dit verzin ik zelf even. Dan heb je de Leidenarenborrel bij Minerva.
0: Ja.
2: En dat is altijd op het dakterras van Minerva. Nou, ik kan me indenken dat dat zondag heel heet wordt.
0: Ja.
2: Maar mm-hmm, Minerva heeft dus ook een hele mooie, koele, grote zaal.
0: Ja,
2: dus
0: ja,
2: ik denk dat de Minervanen wel zo verstandig zijn om gewoon de Leidenarenborrel wel door te laten gaan.
0: Ja.
2: Maar binnen.
0: Ja, nou,
2: en in die grote zaal is het helemaal cool. En het leuke is dat je daar gewoon dus ook het gebouw kan bekijken. Er zijn rondleidingen en dergelijke. Dus laat je niet weerhouden om naar de Leidenarenborrel te komen.
0: Ja.
2: Ik neem aan dat het in de grote zaal is en zo niet. Dan moet je gelijk wegwezen. Maar ik geloof daar niet in.
0: Nee, precies. Nou, Emiel, ik hoor het al. Gelukkig gaan er ook nog heel veel leuke en mooie dingen door. Het zij aangepast, maar ja, komt allemaal wel goed natuurlijk. Spreek je graag heel graag. Ik wens je eerst een goed weekend. Ik spreek je heel graag volgende week weer, hè?
2: Oké, hetzelfde.
0: Oké,
2: volgende week.
0: Hoi. Emiel van Aalst, het rondje regio. Een verzoekplaatje van Geer en van Carla. Een ouwetje van Siska Peters. Het liedje heet Dans naar de zon.

Op bezoek van Ger en Carla. Dans naar de zon. Een ouwtje. Francisca Peters. Dagoverzicht met Bob. Het zit er zo meteen aan te komen. En over Bob gesproken. Dit is Douwe Bob, zijn broer. En het liedje heet Funny.

0: Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
14: 2 minuten over 6:30 op Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedenavond.
15: Abbas, goedenavond. Het Haagse Stadsmanifest ligt op de onderhandelingstafel bij de formerende partijen van Den Haag. Dit manifest is een initiatief van Omroep West en is door kijkers en luisteraars bijna 1400 keer ingevuld. En staat vol met wensen voor het toekomstige stadsbestuur van Den Haag. Vandaag dus officieel overhandigd. Je hoort Richard de Mos van Hart voor Den Haag, die aan de onderhandelingstafel zit.
16: En één ding viel me heel erg op, dat mensen ook vragen om samenwerking. En dat is precies wat we willen doen. We willen straks een coalitie vormen die ook oog heeft voor de oppositie. En dat we samen onze mooie stad een paar stappen vooruit gaan helpen.
15: Zei die tegen politiek verslaggever Lot van Bree. 2 verdachten zijn aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 44-jarige man uit Den Haag. Onder de verdachten zit de partner van de man, laat het Openbaar Ministerie deze vrijdag weten. De man kwam op 28 april van dit jaar op Scheveningen in zijn woning door verdachte omstandigheden om het leven. En dan, Bas, ja, echt het gesprek van de dag. Code rood, de hitte. Veel mensen zochten verkoeling bij de temperaturen die konden oplopen tot 36 graden. Maar dat kon niet in zwembad De Hoorn in Alphen aan de Rijn, want die was dicht.
17: Eigenlijk een hele onnatuurlijke beslissing om dicht te gaan. Maar het welzijn van al mijn collega's, en daar sta ik echt voor, daar staan wij voor, dat gaat echt even voor. En dan is de sluiting in ieder geval voor de accommodatie De Hoorn wat mij betreft de enige juiste keuze.
15: Zei Jari Geubel van het zwembad bij de lokale omroep Studio Alphen. Nou ja, dan maar naar het strand, zoals bij Schravenzanden. Was het daar een beetje uit te houden met deze hitte?
18: Ja, het is zeker goed te doen. Het waait lekker, je kan even een beetje afkoelen in de zee. Dus ja, heerlijk. Onder de parasol is goed te doen, zeker.
19: Weer lekker wind, het scheelt gewoon 5 graden. Ja, thuis zit je ook warm, hier zit ook warm. En dan een beetje zand, een beetje zee.
20: Fleur, hoe is het water?
21: Ja, wel een beetje koud. Maar die kwallen, die prikken.
20: Zitten er heel veel kwallen?
21: Dat weet ik niet.
15: En Fleur heeft ze volgens nog niet geteld. In ieder geval niet dat bij Omroep West bekend is. Pas op voor kwallenbeten, in ieder geval, als je een duik in zee gaat nemen. Met hitte komen ook altijd zogenoemde plaknachten kijken. Onze verslaggevers gingen vanmorgen vroeg al klein.

0: Kleine oogjes spotten in Den Haag. En daarvoor hoefden ze niet heel lang te zoeken.
1: Ja, warm, veel muggen.
2: Ja, heel slecht.
1: Ik heb wel betere nachten gehad.
2: Echt, was kleupte. Zwaar kleupte. Omdat ik niet kon slapen, weet je. Ik denk, ja, eindelijk een uurtje slapen. En ik mis gewoon die wedstrijd.
0: Ja, in slaap gevallen bij de wedstrijd Nederland-Tunesië. Maar goed, voor de volledigheid, we hebben gewonnen afgelopen nacht. Sommigen maken van de nachten ook maar gewoon het beste. Zoals het personeel van een strandtent bij Schravenzande. Zij hebben de nacht samen doorgebracht met Oranje Tintje.
3: We hebben toevallig wel afgelopen nacht heeft het personeel hier geslapen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Die hebben lekker de voetbal gekeken. Die zijn lekker buiten op het terras blijven slapen. En vanochtend vroeg om 9 uur kussens weer rechtgelegd. Spulletjes opgeruimd. En eventjes een duik in de zee genomen met z'n allen. En daarna weer lekker aan de arbeid.
0: Ja, buiten slapen kan dus helpen, Bas, als je de plaknacht zat wordt in je slaapkamer. En je zal niet de enige zijn die het matras naar buiten versleept, denk ik. Tot slot was het dan ook nog een bijzondere datum, 26-6-26. Veel mensen zijn daarom vandaag getrouwd, in het huwelijksbootje gestapt. Je hoort een bruidspaar dat vandaag ja tegen elkaar heeft gezegd.
4: Zelf hebben we 17-7-2017 kregen we een relatie. Dus nu vonden we het mooi 26-6-26 om, ja.
5: En 37 graden.
4: Ja, dat is even iets minder.
6: Daar konden we niet kiezen helaas van tevoren. Anders hadden we voor 26 graden waarschijnlijk gekozen. Nee, maar we gaan er het beste van maken. En het wordt sowieso een mooie dag, ondanks de hitte. Ja.
0: 26 graden was inderdaad symbolisch geweest. Maar goed, het was 10 graden meer vandaag. Tot zover Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
7: Lucky Bob. Dankjewel. Het weer natuurlijk met Jordi Bloem.
8: Na deze recordwarme junidag blijft het vanavond erg warm. Pas morgen vroeg is het zo'n 20 tot 22 graden in de regio. Met weinig wind en flinke opklaringen. Morgen ook een zonnige periode, ook wat hoge en middelhoge bewolking. En aan het einde van de dag, vooral morgenavond, misschien een enkele stevige regen- en onweersbui vanuit het zuiden, vanuit België en Frankrijk. Daarvooruit kan het ook in onze regio nog boven de 30 graden worden. Maar dat is minder heet dan vandaag, 31 tot 34 graden en weinig wind. Zondag iets meer wind uit west-zuidwest. Het wordt dan ongeveer 27 graden, periode met zon en waarschijnlijk droog. En ook volgende week dat weerbeeld met middagtemperatuur nog wat lager.
7: Jordi, dankjewel. En pluspuntje, jongens, het rijdt door op de weg. Dat is Bas op.
9: West komt thuis.
7: Happy Hour at 6. Een mail gekregen van Ruurt van Dam. Die zegt, ik zit even te bladeren door mijn jaren 80 maxi-singles. En toen kwam ik deze kanjer uit 1985 tegen. Jewel, Eye to Eye. Propaganda.

0: Flijn paardje hoor, dit is uit de jaren 80. Propaganda Jewel, Eye to Eye.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik het spelletje In zijn achteruit. Ik hoop dat je meedoet. 070-390-5454. Want het gaat om de vraag, wat is deze plaat? Ja, dat is dus niet echt heel erg moeilijk, hè? Zometeen spelen we dat. Een e-mail binnengekregen van Marcel. Die wil graag het nummer Summer Wine van Barry en Eileen horen uit de zomer van 1978. Zomerwijn. Nou, tot aan het spel. Barry.

0: Op verzoek van Marcel, deze uit de oude doos 1978. Het liedje heet Summer Wine van Barry en Eileen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan zijn wij thans gekomen tot het spelen van het spelletje In zijn achteruit. Nou, het was niet aan dovemans oren gericht, want de telefoon is hier oververhit geraakt. Nou, zou je zeggen, dat heb je al met één beller met deze temperaturen. Maar nee hoor, dat komt omdat er zoveel mensen bellen voor dat spel. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. De opgave, ik laat hem gewoon voor de show nog één keer horen, maar ik denk niet dat je nog hoeft te proberen te bellen. Als eerste aan de telefoon heb ik Leo de Bruin. Leo van Duin, sorry, neem me niet kwalijk. Dag Leo, goedenavond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Hartstikke goed. Ja, wij hebben elkaar in dit spel volgens mij nog niet gesproken, hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Oh, wel? Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja, prima. Hartstikke goed.
2: Alleen, ik ben niet altijd tot tijd thuis. En ik hoorde hem voorbij komen. Ik denk, dat moet hij wezen. Ja, ik twijfelde, maar ik twijfelde eigenlijk niet. Ik denk, dat is wat het eerste op me opkwam. Ik denk, dat is hem.
0: Ja, nou Leo, je mag zo meteen als eerste zeggen wat je denkt dat het is. En wie weet ben jij natuurlijk dan degene die het goed heeft. Maar we moeten dat afwachten. Blijf gewoon even hangen. Schakel ik naar Marianne. Dag Marianne, goeiedag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, zeg maar rustig. Ja, het is al avond, maar het lijkt natuurlijk nog middag, hè?
3: Ja, voor mij blijft het middag als het licht is, hè?
0: Ja, vind
3: het is Spanje ook, hè? Zolang het licht is, blijft het middag.
0: Ja, buenas tardes.
3: Ja,
0: inderdaad. Marianne, hoe gaat het met de warmte bij jou thuis? Hoe ga je ermee om?
3: Heel slecht.
0: Ja, baal je ervan?
3: Ja, het valt me niet mee, nee.
0: Dat is zeker hartstikke heet bij jou in huis. Misschien wel 29 graden of zo.
3: 27 graden.
0: Oei. Ja. Heb je een ventilatortje of zo? Of hoe doe je dat?
3: Ik heb zo'n kleintje, die hou ik dichtbij me. Maar dan vanavond zet ik wel even een groter aan.
0: Ja, dat lijkt me dan.
3: We moeten uitkijken voor de elektriciteit, hè?
0: Ja, nou ja, maar je hoeft niet per se daarop te besparen. Want het is ook niet fijn als je dadelijk zonder bonkend hart languit op de vloer ligt, hè? Zeg maar.
3: Nou ja, ik kan beter wel zorgen dat je hart dan bonkt.
0: Ja, die moet wel doorbonken natuurlijk. Maar
3: ja,
0: dan...
3: want anders is het ook niet goed. Nee.
0: Nou Marianne, als Leo er niks van bakt, dan mag jij zo meteen als tweede zeggen wat je denkt dat het is. Maar,
3: okay.
0: Maar Leo, die klonk wel heel zelfverzekerd.
3: Die zal het wel weten, Leo weet het altijd.
0: Ja, viel mee op. Nou, maar, tot zo.
3: Joep.
0: Schakel ik even met Harry uit Leidschendam. Harry, een bijzonder good evening.
4: Bas, buenas noches.
0: Buenas tardes moet nog echt, hè? Ja, anders krijgen we op de kop van, op de kop van Marianne natuurlijk. Hey, wie weet is dat natuurlijk, zo'n begroeting in die taal, is dat wel heel toevallig en ook niet toevallig?
4: Dat zou zomaar eens geen toeval geweest kunnen zijn.
0: Hè, precies, Harry. Hey, Harry, hoe gaat het bij jou thuis met de warmte? Hoe ga je ermee om?
4: Ja, omstandigheden, Bas. Je moet je eraan aanpassen,
0: Klopt.
4: Het is warm.
0: Ja, precies. Maar goed, nog een goede 24 uur, lieve mensen, en dan zijn we er vanaf. Althans, dan zit de warmte nog wel in je huis, maar dan kun je tenminste de boel opengooien, dat wel. Oké, Harry, nou blijf hangen, want je weet het maar nooit natuurlijk, hè. Dus tot zo, dan ga ik even naar Mirjam. Dag Mirjam uit Rijswijk.
5: Hallo Bas.
0: Good evening. Nou, wat klinkt jij opgewonden? Of opgewekt,
5: nou,
0: moet ik zeggen. Ja.
5: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
5: Some like it, hè?
0: Yes.
5: Some like it hot.
0: Some like it hot, ja. En ben jij er zo eentje?
5: Nou, ik heb wel een beetje last van, maar je moet je niet aan toegeven.
0: Mm-hmm. Ja.
5: Zeg ik me altijd. Gewoon lekker doorgaan. En als je rustig moet houden, hou je rustig.
0: Ja. Zit wat in. Gewoon je dingen doen. Ja, maar gewoon een verstellingje langzamer. En gewoon tegen jezelf zeggen, kom op, even niet zo zeiken. Ja.
5: Weet je wat ik morgen heb gedaan, Bas?
0: Nou,
5: ik heb morgen helemaal vloer aangeveegd.
0: Zo.
5: Ik denk, ik pak niet de stofzuiger, want bij mij ligt er overal cel. En ik heb ook nog in de gang tegels, een tegelvloer. Nou, dus dat is makkelijk aanvegen en klaar.
0: Mm-hmm. Nou,
5: dus even geen gestofzuig. Ja, veel makkelijker toch?
0: Ja, natuurlijk. Je hebt groot gelijk ook, joh. Nou,
5: ja hoor.
0: Nou, blijf hangen, Mirjam, want wie weet... je weet het maar nooit, hè. Maar het zal wel niet.
5: Je weet het maar nooit.
0: Daarom.
5: Ik ben de laatste.
0: Zo is het. Nee, want ik heb ook nog Alex aan de lijn uit Rotterdam. Dag Alex, goedenavond.
6: Goedenavond, Bas.
0: Ja, hoe gaat het met jou en de warmte? Hoe ga je ermee om?
6: Warm. Het is helemaal niet warm.
0: Oh, nou, dat doe je goed. Waar ben je dan? In een kelder of zo?
6: Nee. Het is hier maar 25 graden, dat is toch niet warm?
0: Nee, dat is niet warm, joh. Dat valt in het niks. Als het, als het geen 40 is, is het niet warm. Vind je niet?
6: Bij mij is een plekje hier nou misschien of iets verderop.
0: Ja.
6: Achter een deurtje hoor je dat mensen nooit klagen dat het warm is.
0: Oké. Nou, dat zijn goede mensen daar, zo. Die klagen daar niet.
2: Nou, ja, Alex... die kunnen niet meer klagen, dat
0: deurtje. Oké, oeh. Oei, oei, oei, oei. Nou, ja, Alex...
2: Het ligt aan hoe je het bekijkt, hè?
0: Ja, precies. Hè. Nou, blijf hangen, want wie weet, je weet het maar nooit. Je bent aan het einde van de rij, maar ja. Leo, ik ben weer bij jou. Welke plaat draaide ik nou toch daar in zijn achteruit?
2: Nou is het zoveel bellen, ga ik twijfelen, Bas.
0: Nee, dat meen je niet. Maar het is wel spannend voor die anderen, want die krijgen dan nog kansen natuurlijk.
2: Ik denk, het is een Spaans liedje, maar ze komen uit Frankrijk. Ik denk dat het de Gypsy Kings zijn met Bambaleo.
0: Tja, Leo, dat was een schot in de roos natuurlijk. Absoluut.
2: Ja.
0: Fijn plaatje, hè? Ik kwam hem tegen, ik denk van, hey, overrek joh, lekker zomers en zo, moet kunnen.
2: Ja, daar zit Leo in, hè? Bambo Leo,
0: ja, daarom. En dan moeten we weten of we weten wie Bambo is, maar daarom.
2: Ah, ik ben meer van de Mambo.
0: Van de Mambo en de Bambo. Marianne, je hoort het, je zit achter Leo, maar ja, je komt niet meer aan de beurt, hè?
3: Nee, maar ze heette eigenlijk met het liedje Los Reyes, hè?
0: Dat is een goede vraag. Die moet ik even doorgeven aan mijn assistent die toevallig net naar huis is. Maar Los Reyes, dat staat me ergens heel ver iets bij. Maar ik reken dit goed. Ja, joh, het is hartstikke warm, ik reken het goed. Vind je het erg?
3: Nee, hoor.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Nou, Marianne.
3: No problema.
0: Sí, gracias.
3: De nada.
0: Adios.
3: Adios.
0: Buenas tardes. Tot de volgende keer.
3: A la próxima vez.
0: Sí, yes. Sí. Hey, dag. Dag, gezellig. Oh. Harry, ben ik weer even bij jou. Mag ik jou een heel goed weekend alvast wensen?
7: Harry is weg. Voor iedereen.
0: Wat zei je, sorry, Harry?
7: Ik ben Leo. He? Ik ga een goed weekend.
0: Oh ja, we maken er een puinhoop van. Dat doe ik, maakt niet uit. Goed weekend, Harry. Groetjes, hè. Hoi. Ja. Nou, het is allemaal wat. Marian, of Mirjam moet ik zeggen, hartelijke groetjes en een fijn weekend,
5: ja,
0: hè.
5: En een fijn weekend en iedereen heel versterkt met de warmte. En Leo, van harte gefeliciteerd, jongen.
0: Zo, kijk.
2: Hartelijk dank. Dankjewel.
0: Dag, okay. Dag Mirjam. Doeg.
5: Hoi.
0: Alex, enorm bedankt ook. Tot de volgende.
6: Graag gedaan.
0: Hoi. Ja, Leo, en dan heb ik nog niet eens gezegd wat je nou had kunnen winnen. Wat heb je gewonnen? Je hebt een zonnescherm gewonnen voor in je auto. Weet je wel, die kun je zo achter je ruit neerleggen. Dan wordt je dashboard niet zo warm.
2: Dat. Altijd goed.
0: Hartstikke goed.
2: Altijd goed.
0: Leo, blijf even hangen, want dan moet ik je dingen even noteren en zo. Hè. Je weet hoe het gaat.
2: Is goed.
0: Oké. Nou, daar is hij dan, hè. Die Gypsy Kings. De plaat in zijn achteruit van vanavond. Dat heerlijke Bambo Leo. Ach jongens, hoor die vingers eens even over die snaren gaan. Prachtig.

De kopstartplaat is dit niet. Nou, dit was de plaat in z'n achteruit. De Gypsy Kings. Bamboleo. Ja, en net zei Marianne van ja, dat zijn toch eigenlijk losrijers? Nee, Marianne, want Leo die zei net toen de plaat al draaide. Dat waren die gasten natuurlijk, die ouwetjes van de Macarena. Inderdaad, zo was dat. En over gitaarspelen gesproken. Het laatste stukje muziek. AC/DC Thunderstruck. Aangevraagd door Marco. Die wilde wel eens even met een banger eruit gaan. Nou, vooruit, dat gaan we doen naar het weekend toe. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En maandag dan ben ik er weer natuurlijk. En hopelijk hebben we dan allemaal het hoofd wat koeler. Hou je goed, hè. Ja, ik zit zelf even te luisteren. Vette plaat. Dag hoor, fijn weekend.

0: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
17: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
16: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS-journaal.
18: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
19: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
20: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
20: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
9: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
21: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat je hebt dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 10:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 10:30 op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
6: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
5: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
7: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
5: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
15: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem gade door de ruit.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de

zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Joke.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
7: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
6: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
8: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. En daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
6: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.

0: goed. Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
8: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen. Waar dat ook snel kan.
7: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
9: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
7: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk vanavond gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembélé en vielen in de eerste 32 minuten van de wedstrijd. Het andere duel in groep I, Senegal-Irak, is nog bezig. Senegal staat met 5-0 voor. Dat betekent dat Frankrijk groepswinnaar is en dat Irak uit het toernooi ligt. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
9: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
13: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Nou, u mag best weten, ik heb de hele dag in spanning gezeten. Om het half uur checkte ik het weerbericht. Met kloppend hart. Gaandeweg de middag werd ik wat geruster. Dit record kon mij niet meer ontgaan. Maar helaas, het is net even anders gegaan. En ik zal mijn verlies moeten nemen. Want ik word dus definitief niet de oogpresentator die op de heetste dag ooit dit programma heeft gepresenteerd. En mocht u het zich afvragen, die allerwarmste dag was 25 juni 2019. En toen zat hier Wilfried de Jong. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het Veteranendag. Het défilé gaat niet door vanwege de warmte, maar de koning komt wel naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoe beleven veteranen dit tijdsgevricht waarin er veel meer aandacht voor defensie is dan in hun tijd? Ingmar Heitse komt langs met de mooiste gedichten over de hitte. Wilma Borgman praat ons bij over de stikstofplannen van het kabinet. En we ontvangen een jonge boer, omdat we benieuwd zijn naar wat hij vindt van de stikstofplannen. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 26 juni.
2: Meteen om middernacht was er al een vervelende mededeling.
3: Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
2: Festival DEFCON 1 werd stopgezet vanwege de hitte.
4: Als het zo warm wordt, dan is het eigenlijk gewoon een garantie dat er dingen kunnen gebeuren.
2: Al heerst bij de meesten toch vooral
5: een kutgevoel, maar ja, ik ga wel naar mijn kinderen. Ook goed.
2: In de Amerikaanse stad Kansas geen code rood, maar code oranje.
6: Team Netherlands is amazing. I want the Netherlands to play here every match.
2: In het holst van de nacht speelde het Nederlands elftal tegen Tunesië.
7: Ik weet niet heel veel van voetbal, maar de sfeer is echt top.
2: Deze kinderen mochten vanwege de wedstrijd extra lang opblijven.
8: Ik heb wat snoepjes mee, waar je energie van krijgt. En ik denk dat de rest me wel wakker houdt.
2: En gelukkig voor hun viel er al snel wat te juichen.
9: Goeie aanval en Brobby bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En Van Dijk, en daar gaat de volgende bal.
2: Niet iedereen haalde het eindsignaal.
10: Helaas is het wel die moeheid die binnenkomt.
11: Hij gaat naar de slaapzaal.
10: Ja.
2: Maar toen viel er alsnog een goal.
9: Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal.
2: En met die laatste goal was iets bijzonders, wist Omroep Zeeland.
12: Er is geschiedenis geschreven vannacht. De eerste Zeeuwse goal ooit op een WK of EK.
2: En dat werd gevierd in Van Hekkers geboorteplaats.
13: Hey! En wij leven allemaal mee met het dorpje Arnhem-Muiden. Het is gewoon genieten.
2: En toen de wedstrijd eindelijk was afgelopen, volgde een plaknacht.
14: Dan slapen we buiten, denk ik, vandaag.
15: Slaappil. Dat helpt altijd, ja.
2: Tegen de ochtend was code oranje weer veranderd in code rood. En dat viel zwaar voor sommigen.
16: Wat herinner jij je ervan?
17: Niks. Meer, toch?
2: In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de aardbeving. Deze Nederlander maakt het mee.
18: Alles viel op de grond, paniek. Iedereen naar buiten, stenen, regen.
2: Er is veel hulp nodig.
18: Ik denk dat de behoefte nu is aan honden. Ja, want dat moet gewoon gezocht worden.
2: Een Nederlands team schiet de hulp.
19: Ja, wij verwachten daar toch wel een rampzalige situatie aan te bieden. Hè? Dus een ramp.
20: En gewoon te gaan zoeken, vinden en redden.
2: En in eigen land ging het natuurlijk maar over één ding.
21: Dus wat vandaag, het lijkt wel Zuid-Frankrijk.
22: Veel te warm.
21: Ik vind het lekker.
22: Ik zat op kantoor lekker met die airco aan bij 22 graden.
23: Dit is zo extreem.
2: Lokaal werd het meer dan 39 graden.
24: Het is echt te warm. Echt te warm.
2: En je zal maar trouwen vandaag.
25: Ja, je moet er gewoon niet te veel aan denken. Het is een hartstikke leuke dag, zeg maar. Het gaat om ons tweeën, zeg maar. En je moet gewoon genieten. Je moet niet denken aan de warmte. Dan valt het allemaal best wel mee.
2: Al kan het voor sommigen niet gek genoeg.
26: Code oranje, code dit, code dat. Maar mij niet uit. Ik ga gewoon lekker in de zon zitten. Heerlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Ewout de Jong.
0: De Volkskrant signaleert een nieuwe vorm van online haat op sociale media. Filmpjes gemaakt met kunstmatige intelligentie waarin politici worden afgetuigd, gemarteld of zelfs vermoord. Een van de makers waarmee de krant sprak heeft 22 filmpjes met premier Jette gemaakt. Daarin wordt Jette door president Trump uit een vliegende helikopter gegooid, in elkaar geslagen en hij zinkt vastgebonden aan bultrug Timmy naar de bodem van de zee.
2: Wetenschappers en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen. Want hoe ver kun je gaan met het maken van dit soort filmpjes die door snelle technologische ontwikkelingen steeds realistischer ogen? Ook andere AI-kanalen hebben grappig bedoelde filmpjes met politici in de hoofdrol. Maar de mate van geweld in de zojuist genoemde video's maakt deskundigen ongerust.
0: Gezocht. Demontagemonteur van buitgemaakte NAVO-apparatuur. Citeert Trouw uit een Russische vacaturesite. Na de zoekopdracht maatschappelijke dienstverlening. Rusland kampt met een enorm tekort aan arbeidskrachten, zowel bij het leger als in de civiele sector. Maar op de vacaturesite leiden veel zoekopdrachten naar een functie in het leger, dat verder ook een riant salaris en een tekenbonus biedt.
2: Het wijst erop dat het Russische leger de grootste moeite heeft om de verliezen aan het front in Oekraïne te compenseren. Wie verder zoekt op banen bij Defensie kan ruim 10.000 vacatures vinden, van infanterist tot dronepiloot. Het leger probeert mensen weg te kapen uit de civiele sector, en daardoor is daar inmiddels een tekort ontstaan van zo'n 1,5 miljoen arbeidskrachten.
0: Alle nieuw verkochte auto's in de EU moeten vanaf volgende maand een noodremsignalering hebben en een camera die het gezicht van de bestuurder in de gaten houdt. Dat is nieuws in het AD dat signaleert dat er steeds meer rijhulpen in de auto komen. De noodremsignalering laat de remlichten knipperen bij een noodstop en die camera houdt in de gaten of de bestuurder wel op de weg let en waarschuwt als die te lang wordt afgeleid.
2: De afgelopen jaren zijn steeds meer systemen verplicht geworden in de auto, zoals snelheidsassistentie, rijstrookbewaking en ook noodremassistentie die automatisch remt bij een dreigend ongeval. Volgens deskundigen kunnen al die maatregelen samen in Europa meer dan 25.000 levens redden en 140.000 ernstige verwondingen voorkomen in 2038.
0: Code Rood slaat een gat in de omzet van festivalondernemers, kopt het Financiële Dagblad. Het regende de afgelopen dagen afgelastingen voor festivals vanwege de hitte. En dancefeest Defcon One maakte de grootste dreun. 70.000 bezoekers moesten naar huis. Eén kleine meevaller voor mensen die niet zo snel weg waren of weg konden. Gratis eten, want de mensen van de foodtrucks vonden het zonde om alles zomaar weg te gooien.
1: Deze onderwerpen uit.

0: Adele, Water Under the Bridge. Een ingrijpend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2035 met bijna 50% is gedaald. Maatregelen die de boerensector hard zullen raken, maar die nodig zijn om Nederland van het stikstofslot te halen. Het kabinet presenteerde vandaag die maatregelen. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, hoe ingrijpend is die maatregel eigenlijk?
1: Nou, voor veel boeren zullen ze inderdaad ingrijpende gevolgen hebben. En waar hebben we het dan over? Veel uit het pakket was eerder al uitgelekt. Rondom 15 natuurgebieden komen zones van een kilometer en rond 85 andere natuurgebieden komen zones van 500 meter. En binnen die zones gaan er echt strenge regels gelden. Mm-hmm. En dat zal voor veel boerenbedrijven binnen die zones betekenen dat ze misschien wel moeten verhuizen, innoveren of misschien zelfs wel stoppen met hun bedrijf, zodat die stikstofuitstoot naar beneden gaat. En wat het kabinet ook wil, en dat ligt ook heel gevoelig, mm-hmm, er komt een maximum aan de hoeveelheid vee die een boer per hectare mag houden.
0: En komt u deze plannen ook de door de boeren zo gevreesde gedwongen onteigening voor?
1: Nee, althans zo noemen ze het niet. Maar voor sommige boeren zal het wel betekenen dat ze gedwongen worden om met hun bedrijf te stoppen. Het kabinet mikt in eerste instantie op vrijwilligheid. Maar als die vrijwilligheid uiteindelijk niet leidt tot die doelen die het kabinet zich heeft gesteld, wat je zei net al, bijna 50% minder stikstof in 2035... dan is er een stok achter de deur. Die stok heet generieke korting. En dan gaat het kabinet opleggen dat er over het hele land gewoon minder vee gehouden van kan worden. En dat zal voor sommige boeren dus betekenen dat ze met hun bedrijf moeten stoppen. De minister die erover gaat, Jamie van Essen, die legt het vanmiddag zo uit.
2: Nee, onteigening zit, een instrument voor onteigening zit niet in dit pakket. We leggen hier normen vast waarbinnen de landbouw zich moet ontwikkelen. En we hebben inderdaad een stok achter de deur, een generieke korting. Die is ook nodig om bij de rechter te zorgen dat vergunningen stand houden. Dat is heel belangrijk. Maar wij zijn er met dit pakket van overtuigd dat je dat niet hoeft te gebruiken, want het telt op tot het doel wat we hebben.
1: Ja, die stok achter de deur die is ook nodig om rechters ervan te overtuigen dat het hele pakket aan maatregelen echt gaat werken. Maar volgens Van Essen zijn de maatregelen zo effectief dat die stok achter de deur uiteindelijk niet gebruikt hoeft te worden.
0: Het kabinet benadrukt voortdurend dat ze voortdurend ook met boerorganisaties hebben overlegd, hè? Betekent dat ook dat die organisaties die plannen steunen?
1: Nou, dat staat nog helemaal te bezien. Hij zegt inderdaad de hele tijd dat LTO Nederland aan tafel heeft gezeten en dat hij met de jonge boeren heeft gepraat. Maar de eerste reacties uit de boerenhoek die zijn bepaald niet zo positief. Dat LTO zegt bijvoorbeeld, ja, er zitten wel goede elementen in, maar veel maatregelen zijn disproportioneel en onbegrijpelijk. Het kabinet zegt daartegenover, maar dit pakket is ook in hun belang.
2: Zij weten als geen ander dat geen vergunningen krijgen betekent dat je bedrijf stilstaat. Dus ik merk ook bij boeren die ik spreek op mijn werkbezoek, en die, dat hoor ik nu steeds vaker om me heen, trek die pleister er maar af, geef duidelijkheid, geef de normen, en dan weten wij waarbinnen we kunnen ondernemen en ondersteun ons daarbij. En dat doet dit pakket. Dit pakket bepaalt voor de komende jaren, komende decennia durf ik wel te zeggen, hoe de landbouw zich zou moeten ontwikkelen. En wij leggen ook alles nu op tafel. En dat vind ik belangrijk en dat vind ik eerlijk. Ik heb in een maatschappelijk overleg ook met de LTO en de jonge boeren gezeten. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie.
0: Het is het eerste grote pakket, Wilma, waar dit kabinet het over eens is geworden. Hè? Maar ja, het blijft natuurlijk een minderheidskabinet. Ja. Waar gaat dat kabinet de steun vinden in de Kamers?
1: Nou, in ieder geval niet bij BBB, want daar slijpen ze de messen. Misschien zijn er zelfs dit weekend al allerlei acties. Ja, en premier Jette zei vanmiddag, politiek zit er voor elk wat wils in dit pakket. En zijn belangrijkste argument, zei hij toen ik hem vanmiddag sprak op die wekelijkse persconferentie, na al die kabinetten die er niet in slaagden, deze plannen halen Nederland van het stikstofslot.
3: Ja, de komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen. Voor pasmelders en interims, dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen. En voor heel veel projecten zoals woningbouw, infrastructuur, die te lang eigenlijk al op zo'n vergunning wachten. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: Is dit akkoord ook politiek van betekenis, zou u zeggen?
3: Absoluut. Kijk, ik was zelf
1: vlak voor de zomer?
3: Niet alleen vlak voor de zomer, omdat Dit is nu het zevende of achtste jaar dat we in een politieke stikstofimpasse zitten. Door gebrek aan keuzes en besluiten in Den Haag staat eigenlijk het hele land stil. Er zitten ook heel veel mensen in onzekerheid, met name boeren. En de drie partijen die nu de coalitie vormen, VVD, CDA en D66... zijn daar voor een groot deel ook zelf voor verantwoordelijk geweest. Dat is een extra motivatie geweest om het nu ook met elkaar op te lossen.
1: Want was dat de verantwoordelijkheid die u voelde daarvoor?
3: Ja, dat is een hele grote verantwoordelijkheid die we voelen. Ook omdat provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook boeren- en natuurorganisaties, maar bijvoorbeeld ook Bouw in Nederland, VNO, iedereen heeft de afgelopen tijd allerlei oplossingen en bouwstenen aangedragen. En nu was het ook tijd dat Politiek Den Haag over de brug kwam. We hebben daar niet bij nul hoeven beginnen. We hebben ook voortgebouwd op werk van het vorige kabinet. Ik ben daar zelf vaak ook kritisch op geweest. Maar BBB heeft wel degelijk ook een aantal zaken voorbereid en in gang gezet. Die wij nu kunnen afmaken. Die uiteindelijk leiden tot wetten en regels die voor boeren ook eerlijker zijn. Als het gaat om wat kan ik zelf op mijn boerenerf doen om aan die doelen te voldoen.
1: Daar hebt u wel een meerderheid in het parlement voor nodig, voor die wetgeving. Ik heb de minister wel eens horen zeggen dat hij verwacht dat er 100 zetels in de Kamer zijn die dit steunen. Ziet u die ook en waar dan?
3: Ja, dat is onze ambitie. Ik hoop dat als partijen de brief lezen, dat ze ook zien dat er voor iedereen wat in zit. Want ik hoor partijen op rechts ook benadrukken hoe belangrijk het is dat we weer meer economische groei krijgen. Dat in de haven van Rotterdam, waar 15 miljard aan investeringen is misgelopen, dat daar dit stikstofpakket ook voor bedoeld is. Partijen als SGP en ChristenUnie, die al jaren hameren op veel meer duidelijkheid voor boeren, dat boeren aan het stuur kunnen zitten. Dat zit hierin. En ook partijen op links die het belangrijk vinden dat we onze prachtige natuur beter beschermen. En daar ook echt in investeren. Ook dat zit in dit pakket. En mijn oproep is ook, het is een pakket dat eigenlijk alles bevat. Laten we er samen voor zorgen dat dit ook in zijn geheel de eindstreep haalt.
1: U had het over dat dit pakket veel vraagt van veel partijen in het land. Waar verwacht u de meeste weerstand?
3: Nou kijk, ik heb wat mij opviel in de afgelopen weken en maanden in de gesprekken is dat eigenlijk iedereen dezelfde vraag had, namelijk geef ons duidelijkheid. Dan weten we ook waar we aan toe zijn, ook al zijn we het er soms niet mee eens, de politieke keuzes die worden gemaakt. De impact van deze stikstofmaatregelen is wel gewoon het grootst in gebieden met een hoge veedichtheid, dicht bij kwetsbare Natura 2000 gebieden. Dus het kabinet onderschat ook niet dat dit weekend waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden boerengezinnen die brief zullen lezen en zich zullen afvragen, wat betekent het voor mij? En welke hulp is er straks voor mij om een aantal noodzakelijke keuzes te maken, om weer perspectief te krijgen? We zetten daarvoor in op extra begeleiding voor boeren in die zones die het hardst worden geraakt. Extra financiële ondersteuning om ook de investeringen mogelijk te kunnen maken. Wij staan echt de komende tijd naast die boeren en gaan ook samen met LTO en NAJK de uitwerking van dit pakket beetpakken.
1: Ja, dat zei de premier vanmiddag op de wekelijkse persconferentie, Koen. Komende woensdag al is er een debat in de Tweede Kamer over al die plannen. En dan zullen we een eerste indicatie krijgen of inderdaad in de Tweede Kamer die 100 zetels waar Jet het over heeft, of die dit pakket zien zitten.
0: Wilma Borgman, dank je wel. Gerben Boom is 26 jaar, boer en voorzitter van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, een van de clubs die aan tafel bij het kabinet zaten. De vraag is dit pakket acceptabel voor 7500 jonge boeren die Gerben Boom vertegenwoordigt? Goedenavond, Gerben.
4: Goedenavond.
0: Ja, we hoorden premier Jette zeggen dat boeren blij zijn met de duidelijkheid die dit pakket biedt. Klopt dat? Ben je blij?
4: Nou, ik zou blij niet als woord willen gebruiken voor dit pakket. Want wat het in eerste instantie is gewoon een heel zwaar maatregelenpakket. Tegelijkertijd zien we wel dat er iets nodig was om uiteindelijk weer dat handelingsperspectief voor de jonge boeren en tuinders mogelijk te maken.
0: Is tevreden dan een beter woord dan blij?
4: Ja, ik denk dat het een goede stap in de eerste richting is. Mm-hmm. En een stap richting vergunningverlening.
0: Jij hebt gisteravond nog met Jette gepraat om toch nog de plannen van het kabinet misschien een beetje te beïnvloeden.
4: We hebben gisteren overdag inderdaad een gesprek gehad met de premier om te praten over een aantal punten die voor ons echt randvoorwaardelijk waren om te kijken wat is er nu nodig om vergunningverlening mogelijk te maken, individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders te krijgen. Dat ging onder andere over de vraag, gaat dit pakket uiteindelijk leiden tot vergunningverlening voor zowel bestaande boeren met een vergunning, maar ook boeren die op dit moment geen vergunning hebben en een pasmelder of een intrimmer zijn.
0: Ja. En was dat een gesprek of ook nog wel een onderhandeling?
4: Nee, wij zijn niet in onderhandeling geweest. Het kabinet heeft bij aantreden van deze coalitie heel duidelijk gezegd... we gaan op stikstof vanuit het kabinet met een eigen plan komen. Op gewasbescherming zijn we bezig met een convenant gewasbescherming. Dus daar zijn we in onderhandeling, samen met een aantal andere maatschappelijke partijen en het kabinet. Maar op stikstof hebben wij enkel de afgelopen maanden constant op tafel gelegd... dit zijn onze randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden vanuit ons perspectief... om handelingsperspectief te geven aan jonge boeren en tuinders.
5: En wat vond je echt essentieel om Jette op het hart te drukken?
4: Nou, nadrukkelijk uitspreken van het legaliseren van pasmelders en intrimmers, dat stond bij ons bovenaan het lijstje. Uiteindelijk gaat het erom, het zijn bedrijven die al jaren stilstaan, die niet kunnen investeren, die niet kunnen innoveren en daardoor hun bedrijf eigenlijk op slot hebben zien staan. We hebben een ingrijpend pakket. Er staan een aantal maatregelen in, zowel op emissiereductie als op geborgd natuurherstel. En nu moet ook het moment zijn dat we heel nadrukkelijk gaan uitspreken, vergunningverlening komt weer los. Tegelijkertijd is het voor ons ook heel belangrijk dat er naar individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders gekeken wordt. Dat betekent dat je een trappetje van Remkes hebt. In de tijd dat Johan Remkes met een aantal rapporten kwam, zei hij heel duidelijk: er moet vanuit de verschillende perspectieven een keuzemogelijkheid zijn. Dus dat betekent innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen. En op al die vier onderdelen moet een boer een keuze hebben en moet die boer daarin ook geholpen worden.
5: En wat vind je nu van het pakket zoals dat op tafel ligt?
4: Nou, ik denk dat het pakket een heel aantal onderdelen in zich heeft die goed zijn. Maar er zijn ook een heel aantal onderdelen die zeker nog niet goed genoeg zijn.
5: Noem eens iets wat je goed vindt.
4: Nou, ik denk dat er een mooie stap is gemaakt in het geld dat beschikbaar is voor jonge boeren om te innoveren. Dus er staat een aantal miljoen in, 170 miljoen euro voor vestigingssteun. Dus dat is geld wat een jonge boer of tuinder kan ontvangen als hij het bedrijf van zijn ouders overneemt. Dat is een mooie eerste stap. En daarnaast staat er ook heel nadrukkelijk in dat het kabinet gaat werken aan de mogelijkheid om bij verplaatsing van het bedrijf ook heel nadrukkelijk naast die boer te gaan staan om te kijken waar kunt u naartoe, waar is de ruimte om verder te ondernemen.
5: Maar je zegt dus ook dit is een eerste stap, dit is voor jou niet het totaal.
4: Nee, klopt. Er zijn echt wel een aantal onderdelen waar de komende maanden echt nog wel een aantal stappen op gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan grondgebondenheid. Dus dat is waar het net ook al in het stukje hiervoor over ging. Het aantal koeien per hectare. Er is nu een norm opgenomen van 2,6 koeien per hectare gemiddeld. En dat is wat ons betreft veel te laag. En met name ook de koppeling met waterkwaliteit, die wel in het coalitieakkoord stond opgenomen, maar nu niet terugkomt in deze brief. Ja, die missen we enorm en die moet terugkomen in die brief.
5: Want wat zou dit betekenen voor collega's uit melkveebedrijven? Want jij doet aan akkerbouw, hè?
4: Klopt.
5: Wat betekent dit voor je collega's met melkveebedrijven?
4: Nou, voor een heel aantal collega's en jonge boeren betekent dit dat er enorme stappen gemaakt moeten worden op het verkrijgen van grond en grond krijgen onder het bedrijf. Op dit moment is het zo dat er nog geen directe relatie ligt tussen het aantal hectares grond dat je hebt en het aantal dieren dat je hebt. Op het moment dat deze norm uiteindelijk in wetgeving wordt vastgelegd, dan zal er in een aantal gebieden gewoon grondtekort zijn voor het aantal dieren wat er in dat gebied is. Dat zal als effect hebben dat bijvoorbeeld grondprijzen omhoog gaan, dat er schaarste is van grond. Ja, en dat maakt het direct moeilijker om te ondernemen.
5: En zullen er ook bedrijven moeten stoppen? Of inkrimpen?
4: Nou, ik denk dat met dit pakket er in ieder geval een mogelijkheid ligt voor ondernemers om de keuzes te maken. Jette heeft de afgelopen week meermaals gezegd dat hij naast de boeren wil gaan staan. Daar zullen we hem ook aan gaan houden, samen met het kabinet. Wij willen gaan kijken of het mogelijk is om al die bedrijven die op verschillende plekken zitten waar het ingewikkeld wordt, dat het kabinet daarnaast gaat staan en op met de verschillende regelingen ook daadwerkelijk handelingsperspectief geeft aan die boer.
5: Ja. Je bent wel op voet van Rob in elk geval, hoor ik.
4: Nou, ik denk dat dit een eerste stap is. Ik ben niet op voet van welke partij dan ook of van het kabinet. Mm. Maar we hebben nu een pakket liggen. Daar moeten we het mee doen. Wij zijn niet in onderhandeling geweest. En we gaan nu kijken waar wij het kunnen verbeteren.
5: Dus dit is nog maar een begin?
4: Zeker.
5: Hoe reageert jullie achterban?
4: Gematigd, maar wel kritisch. En wat ik daarmee bedoel is dat mijn achterban echt ziet dat er een aantal onderdelen in zitten die goed zijn. Waar denk ik een eerste stap in gezet is. Maar op de onderdelen zoals grondgebondenheid, dan zie je ook gewoon dat het bij bedrijven ook gewoon stokt als het gaat om handelingsperspectief. Uiteindelijk als je een norm opgelegd krijgt waar jij als boer zijnde niet naartoe kan bewegen, dan betekent dat geen handelingsperspectief. En duidelijkheid betekent niet dat dat ook oké is. Het gaat erom dat je een landingsbaan maakt voor beleid, waarbij je een boer laat zien, dit is het pad waar u in moet gaan en waar u stappen op kan zetten. Maar dat moet altijd een pad zijn wat haalbaar is.
5: Ja. En Gerbert, verwacht je ook onrust onder de boeren en misschien dus ook wel acties?
4: Nou kijk, dit pakket heeft veel impact op onze achterban. Wij gaan het komend weekend ook goed bestuderen. Wat staat er nu in die brief en hoe gaan wij hier verder op reageren, ook volgende week. We zijn ook bezig om na te denken over de reactie ten aanzien van het debat, wat volgende week woensdag is. Wij willen daarin heel zichtbaar maken met behulp van filmpjes wat dit pakket doet voor ondernemers uit onze achterban. En daarmee willen we ook richting de coalitie, partijen, maar ook de partijen die in de Kamer zitten, laten zien, er moet echt nog een stap gemaakt worden.
5: Ja, en wat voor aanpassing hoop je nog op?
4: Nou, wij hopen dat, en wij gaan er hard aan werken om te zorgen dat waterkwaliteit weer direct gerelateerd wordt aan grondgebondenheid. Dus dat je als het ware kan aantonen dat jouw waterkwaliteit onder het bedrijf goed is. Dat je daarmee niet aan de normen hoeft te voldoen zoals ze nu gecommuniceerd zijn. En er daardoor ook gewoon een incentive ligt om als boer zijnde te zeggen, ik neem een stap, ik laat zien dat ik het goed doe. En daarmee hoef ik niet aan de moeilijke maatregelen generiek te voldoen.
5: Ga je nog volop lobbyen ook?
4: Nou ja, ik zou een slechte voorzitter zijn van de jonge boeren als ik niet volop de komende tijd nog in zou zetten om dingen te verbeteren.
5: Op welke partijen ga je dan richten?
4: Wij richten ons altijd op de breedte. Dus we praten met iedereen. En we proberen aan alle kanten te kijken waar steun ligt om sommige dingen te verbeteren. En voor de komende weken denk ik dat daar zowel op links als op rechts echt nog kansen liggen.
5: Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerenkant.

0: Aretha Franklin, Seesaw. Morgen vindt in Den Haag weer de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plaats. Door de hitte deze keer zonder het traditionele defilé, maar wel in aanwezigheid van de koning. Met de onrust in de wereld neemt de aandacht voor de krijgsmacht de laatste jaren weer toe. En hoe beleven veteranen deze tijd? Ik ga erover praten met twee gasten. Alfred Kool, begin jaren 80 uitgezonden naar Libanon. En aan de lijn eerste luitenant Maaike Hogewoning. Die werd uitgezonden naar Kandahar in Afghanistan en Kosovo als operatieassistent. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Maaike Hogewoning, geen defilé, maar wel een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg met koning Willem-Alexander. Jullie zijn er allebei voor uitgenodigd. Blijft dat toch een bijzondere bijeenkomst?
1: Ja. Het is een mooie bijeenkomst. Alleen ja, het is natuurlijk wel heel jammer dat er maar een bepaald aantal gasten naar binnen kunnen. En die andere hele berg gasten die graag naar het Malieveld hadden willen komen, daar dus niet bij kunnen zijn. Dus dat is wel.
0: Maar dat is natuurlijk een uitzonderlijke omstandigheid. Maar heeft dat voor u ook een waardevolle bijeenkomst? Verheugt u zich erop?
1: Nou, ik vind het altijd wel heel mooi hoe ze dat in elkaar zetten. En bij elkaar brengen die verhalen die worden verteld. Ja, ik vind dat wel een belangrijk onderdeel ook van Veteranendag. Dat mensen dat vanuit huis, die minder goed te been zijn en dus niet naar het Malieveld normaal gesproken kunnen komen, dat die daar toch wel wat van mee kunnen krijgen.
0: Ja. Alfred Kool, vind jij het ook belangrijk dat er een Veteranendag is?
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het heel belangrijk. En wat Mike al zegt, is jammer dat het morgen op het Malieveld niet door kan gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat iedereen er ook begrip voor heeft dat het een verstandig besluit is om het af te gelasten. Het zijn hele uitzonderlijke omstandigheden. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die dag er is. Hij is al een aantal jaren en je merkt dat de belangstelling voor veteranen in Nederland eigenlijk geleidelijk aan steeds meer toeneemt. En dat komt van ver. Er was eigenlijk nauwelijks belangstelling voor. En dat is, ik denk dat het ook goed is.
0: En wil dat ook zeggen dat er meer waardering is voor veteranen?
2: Ja, dat is mijn ervaring, mijn beleving wel.
0: Hoe verklaar je dat?
2: Nou, dat.

0: Dat is een interessante vraag waar ik ook wel eens over nagedacht heb. Ik denk dat je Nederlanders zijn van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? Dus dat is een beetje de basishouding.
1: En ook vaak, wat hebben wij nou meegemaakt?
0: Wat hebben wij precies? Mijn uitzending naar Libanon die werd in het begin door best wel veel mensen gezien als een soort vakantiemissie. Want we waren immers een vredesmissie en wij gingen toch niet vechten. En het was daar een prettig klimaat. Dus de zon scheen er elke dag. Ongeveer de temperaturen die we vandaag de dag hier ook hebben. Maar, en dan met bepakking, dus het was niet altijd heel prettig. En dat beeld is wel langzamerhand aan het kantelen. Als je weet dat van zo'n vredesmissie nog steeds een paar duizend man kampen met PTSS-achtige klachten. Dat is een ander verhaal. Dus ik vind het heel goed dat er wel het besef is ontstaan dat er wel meer aan de hand was. En ik denk dat er ook wel een verklaring deels ligt in het feit dat we het idee dat de vrede voor de rest van de eeuwigheid zou duren, dat idee wat aan het kantelen is geslagen, hè, met een oorlog in de achtertuin. En toch ook een reële dreiging die misschien wel eens dichterbij zou kunnen komen. Zijn steeds meer mensen in Nederland tot het besef gekomen dat het misschien wel goed is dat je ook iets aan veiligheid doet. Daar komt dan automatisch bij dat je dan ook begrip gaat krijgen voor mensen die zich daar ook in het verleden en ook nu nog steeds voor hebben ingezet.
1: Maaike, merk jij ook dat er meer waardering is voor veteranen?
2: Ja, ik heb dat idee wat Alfred net zegt inderdaad, dat het steeds meer wordt of beter wordt. Het is maar hoe je het wil uitleggen. Dat zeker wel aan de gang is, ja. Er is een lichte trend in wat meer begrip een goede beweging, denk ik zo.
1: En het leger wordt ook belangrijker gevonden misschien dan 20 jaar geleden.
2: Ja, nou ja, wat Alfred net zegt inderdaad, de oorlog in de achtertuin. Dat maakt toch dat mensen zich misschien beseffen dat het toch wel fijn is als er mensen zijn die ons kunnen beschermen, zodat wij 's nachts rustig in bed kunnen slapen.
1: Ja. Alfred, jij bent Libanon-veteraan. Ja. De afgelopen maanden horen we veel over Libanon. Hè. Het is weer het toneel van oorlogsgeweld.
0: Ja.
1: Wat maakt dat bij jou los? Wat roept dat op?
0: Nou, het maakt meer bij me los dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht. Het gebied waar nu veel gevochten is, waar Israël eigenlijk aan het ontvolken is, zou je kunnen zeggen. Dat gebied wordt onleefbaar gemaakt. Dat was ons operatiegebied. Het gebied ten zuiden van het riviertje de Litani tot aan de Israëlische grens. Dat ken ik op mijn duimpje, daar ken ik elk gehucht. Dat is langzamerhand wonen daar geen mensen meer en wordt alles ook onleefbaar gemaakt.
1: En je zegt dat doet meer met me dan ik dacht.
0: Ja, dat is dat ik kijk. Ik heb daar een half jaar gelopen. Het was een gebied waar wij als vredesmacht tussen de strijdende partijen stonden om ze uit elkaar te houden. Dat was op zich al een hele bijzondere opdracht. Want ja, dat ging ook niet altijd goed natuurlijk, maar daar doe je wel je best voor. Maar de mensen die daar woonden, dat waren gewoon hele aardige, prettige mensen die het heel fijn vonden dat wij daar enige stabiliteit brachten. Dus mijn hart ligt wel ook bij die mensen die nu allemaal op de vlucht zijn, opgejaagd zijn. En althans de volgende generaties. Hè, want die mensen die ik daar heb meegemaakt, die zijn er misschien voor een deel niet meer. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat doet wel wat met
1: mij. Toch jouw plek een beetje.
0: Ja, dus daar heb ik wel, voel ik wel een zekere verbondenheid bij. Ja, ja.
1: Maaike, jij komt vanwege het werk van je partner regelmatig in Amerika, in de Verenigde Staten. Daar is, we hadden het net over aandacht en waardering, daar is altijd heel veel aandacht voor veteranen. Is dat anders dan bij ons?
2: Ja, dat klopt. Ik zeg soms wel eens wat ze daar een beetje te veel hebben, hebben we hier te weinig. Ik weet ook niet of het in alle delen van Amerika zo is. Maar in Texas merk je aan heel veel dingen dat militairen daar hoog in het vaandel zitten.
1: Noem eens een voorbeeld.
2: Je ziet bijvoorbeeld op een nummerbord Notorious Medal of Disabled Veteran. Er zijn parkeerplekken voor veteranen. Als je in je uniform toevallig ergens een broodje gaat halen, dan hoef je niet meer af te rekenen, want dat is al voor je gedaan.
1: Oh, ja.
2: En dan wordt er ook nog geroepen, thank you for your service.
1: Je hebt een bijzondere positie.
2: Ja, maar ook de first responders, hè, daar. Dus politie, brandweer, zorgpersoneel. En dat is toch. Ja, ik voel me daar soms best ook een beetje ongemakkelijk bij.
1: Ja, maar
2: als inderdaad de koffie al is betaald.
1: Zou hier wel iets meer kunnen waarschijnlijk.
2: Ja, ik wil niet zeggen dat hier iedereen je koffie moet betalen, maar ik. hier in Nederland bijvoorbeeld vind ik het zelf niet prettig om in mijn uniform even de supermarkt in te lopen. Oh, nee. Mensen kijken je toch aan van, huh? Sommige kinderen roepen ook, is het carnaval? Of bent u van de politie? En dan denk ik, ja, nee. Dus dat, ja, ik weet niet wat het is. Ik praat ook wel met meer collega's die dat ook zeggen. Van, joh, ik ga eerst naar huis, ik claim me om en dan ga ik naar de supermarkt. Dus dat is, ja, dat is toch een gevoel wat je blijkbaar
1: terwijl
2: hebt.
1: Terwijl ik van militairen ook wel hoor dat ze trots zijn op hun uniform.
2: Nou ja, dat ben ik ook zeker wel. Maar op bepaalde momenten voelt dat dan toch niet fijn. Want je bent een soort bekijkse dan op een of andere manier. Ja, ja, of ik ervaar dat zo, hè. Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. En is dat helemaal niet zo. Maar nou ja, we hebben ook helaas een tijd niet in onze uniform mogen reizen vanwege veiligheidsredenen. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje
1: en is
2: gek,
1: nu weer wel
2: eigenlijk
1: zo.
2: Ja, nu is dat inderdaad weer teruggedraaid.
1: Alfred,
2: ja,
1: jij komt regelmatig op scholen om te vertellen over je ervaring als militair.
0: Ja.
1: Hoe reageren scholieren op jou?
0: Nou, dat is trouwens Maaike ook, hoor. Daar kennen we elkaar ook van. Ja. Wij zitten in het Rotterdamse. We hebben een hele enthousiaste groep veteranen die regelmatig gastlessen op scholen geeft. Dat is heel fijn om te doen en ook heel mooi om te doen. En daar merk je de afgelopen jaren, ik doe dat nou een jaar of acht, wel een toename in belangstelling ook onder basisscholieren. De groepen 7 en 8, en dan praat je over leeftijd 11, 12. Die vol met vragen zitten en hele goede vragen hebben. En,
1: wat vragen ze dan?
0: Ja, van de vraag die eigenlijk altijd wel voorbij komt is, heeft u wel eens iemand doodgeschoten? En dan zit er soms ook, een hoopvolle blik in de ogen. Dan hopen ze dat je ja zegt, want dat is spannend. En dan stel ik altijd wedervraag van, wie doet er wel eens aan games? Nou, al die jongens die steken dan de vingers op en overwegen het jongens dan, hè? En sommige meisjes ook wel. En dan zeg ik, nou, bij een game krijg je bonuspunten als je iemand omlegt, maar in de werkelijkheid is het echt anders. En dan heb je een heel goed gesprek over hoe dat. Maar ook wel in toenemende, dus dat is, daar kun je dan educatief ook wel het een en ander mee. Maar je merkt ook wel dat er steeds meer, je hebt ook vaak klassen in de grote steden waar ook scholieren zitten die gevlucht zijn. Hè? Ik heb wel eens een kind uit Syrië gehad, of ook wel uit Libanon zelfs, die daar voor het geweld gevlucht is. En dan heb je ook wel, daar word je vaak van tevoren wel ook door de docenten over geïnformeerd. Maar dan heb je ook een ander soort dynamiek in zo'n gesprek. Want ja, die hebben de oorlog onder de huid zitten. En die hebben het ook, daar heb je een ander gesprek mee. Dus ik merk wel dat toenemende mate ook onder kinderen wel het besef doordringt van, er is wel wat aan de hand om ons heen. En dan zeg ik altijd, weet je, oorlog is ruzie in het groot. Het begint altijd klein. Dus doe me nou maar lol en wees een beetje lief voor elkaar. Maar we gaan niet gelijk ruzie maken. En stel ook eens iemand een vraag als je iets niet snapt, in plaats van gelijk een oordeel te hebben. En zo kun je ook, nou ja, in het verlengde van de docent misschien ook een beetje helpen om de wereld een klein beetje beter te maken.
1: Maaike Hogewoning en Alfred Kool, ik dank jullie allebei hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie een mooie Veteranendag morgen.
0: Dank je wel.
2: Dank. Graag gedaan.
3: Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon.

De stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze mij. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen

0: Spinvis, ik wil alleen maar zwemmen.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, niet bevangen door de hitte gelukkig, maar wel altijd door poëzie. Goedenavond, Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Ja, op de dag dat overal de temperatuurrecords sneuvelen, konden we het niet laten om jou te vragen om de mooiste gedichten over hitte uit te zoeken. Was dat moeilijk vinden?
2: Nee, dat was goed te doen.
0: Ja?
2: Ik zag wel een zekere césuur. Eigenlijk over zomer en zomerhitte is best veel gedicht. Maar eigenlijk de wat oudere gedichten zijn allemaal echt vrij positief, vrij vrolijk. En pas dichterbij, zeg maar, wordt het de laatste jaren wat somberer.
0: Begint de zon wat te fel te schijnen.
2: Precies, ja. De klimaatdichters die hebben toch wel sombere gedichten.
0: Ik schat zo in dat van de seizoenen de herfst de meeste gedichten op zijn naam heeft.
2: Ja, daar kan je wel van uitgaan. Dat klopt wel.
0: Waar staat de zomer in die meteorologische top 4?
2: Ik kan me voorstellen dat die toch het laagst staat. Want lente en herfst doen het heel goed. En dan de herfst misschien wel het allerbest. En winter is er ook nog wel een prettige, brimstige setting. Dus ik denk dat de zomer toch het minst bedeeld is. Maar nog steeds wel heel goed, hoor.
0: Ja. Wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ik heb van alles.
0: Laten we
2: met Judith Herzberg, een classic.
0: Mm-hmm.
2: Er is nog zomer. Er is nog zomer en genoeg. Wat zou het loodzwaar tillen zijn? Wat een gezwoeg als iedereen niet iedereen ter wille was. Als iedereen niet iedereen op handen droeg. En dat kan je wel bijna een soort wens noemen. Want ik hoor in Utrecht op de fiets, zeg maar, steeds meer gevloek van mensen die steeds moeier worden terwijl ze bijna op elkaar inrijden. Willem Wilming schreef over iets wat we thuis ook wel kennen. Namelijk kinderen die niet kunnen slapen met dit weer. En het gedicht heet Slapen moet je ook maar kunnen. Het kind ligt in bed. De gordijnen zijn wel dicht, maar dat helpt weinig tegen het zomeravondlicht. Liggen in bed duurt zo lang. Want onder het raam is nog van alles aan de gang. Vader en moeder zijn met buren aan de praat. Het kind heeft zo'n heimwee naar beneden in de straat. Andere classic uit 1951 van Hans Andreas. Liggen in de zon. Ik hoor het licht, het zonlicht, pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer, dat gaat zomaar niet, dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig lang uit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas, niet buiten mensen dingen. Te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer zuidelijk. Lig zonder te weten hoe of wat. Ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.
0: Ook weer mooi, hè?
2: Hans Andreas, mooi is dat, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Jo Govaerts was heel jong, toen ze 14 was, met Han en Ton. En dit is een prachtig gedicht van haar. Waar ik naar verlang vandaag. Een frisse zomerjurk te dragen, met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan de tuin inloop. De zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij er natuurlijk ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen hem aan een tak. En liggen te kijken in het gras, naar zo'n frisse zomerjurk in een boom. Daar verlang ik het meest naar vandaag.
0: Dit is inderdaad allemaal de zomer als mooiste tijd van het jaar, hè?
2: Ja, het is vrolijk en blij en dat er ook nog een beetje wind is. Maar dan staan de klimaatdichters al om de hoek te wachten.
0: Ja.
2: Jana Arns schrijft het grimmige Lange Baan. Geel gras op de tekening van de jongste. Raketijsjes smelten voor lancering. Waterpistolen kunnen weer. Vanavond nog maar eens barbecue. Met zijn jant gebakken lijven klagen we over zonneblessures. Vliegtuigen tekenen Mondriaan in de lucht. Een bosje verderop brandt uit. Nog een late duik in een van de 4,4 miljoen Olympische zwembaden die Groenland schonk. Een nachtelijke zeebries uit de ventilator. Gelukkig hebben we groene stroom en flipflops.
0: Je
2: dat is toch een andere wind, hè?
0: Ja, de wind waait uit een hele noordelijke hoek, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja.
2: Ja, ik heb in deze vibe ook David Troch, bijzondere Vlaamse dichter, die heel vaak monosyllabische gedichten schrijft. Dus gedichten waarin alleen maar woorden van één lettergreep voorkomen.
0: Oh.
2: Als ik het niet had gezegd, had je het niet geweten. Nieuws. Het kwik stijgt fel, het ijs smelt. We staan met één voet in zee. Wat de nieuws je toch in de krant leest en dan schrijft men, als het niet tot aan de kin is, straks leeft slechts wat Finn heeft. Het hek is van de dam, je keert de tij niet meer. Je zal blij zijn als er een wolk voor de zon schuift en dat het stormt dat het geen naam heeft. Zet een stap uit huis en je schroeit half dood. Waar haalt men het? Het is al te gek. Een grap, een graad meer, wat zou het? Wie voelt zich niet in zijn sas als het goed warm is? Je lacht het weg, denkt, ik zwem niet slecht, ik red me wel.
0: Is die zomer voor jou ook aantrekkelijk als dichter?
2: Nou,
0: in de hitte?
2: Hitte kan ik slecht tegen. We zitten nou in de studio met airco, maar ik ben de hele dag kapot gegaan. Eigenlijk. Ik kom nou weer een beetje tot leven eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou vind ik het best, ja.
0: Dit is eigenlijk de plek in de koelte van de airco om te dichten misschien
2: ik, ja, ik heb,
0: niet
2: ik heb
0: in de felle zon.
2: Nee, ik heb mijn matje ook bij me, want ik heb al afgesproken met de redactie dat ik hier mag blijven slapen vannacht. Dus
0: ja. Ja. Maar het is wel iets waar je mee uit de voeten kan met de zomer.
2: Nou ja, jawel. Ik heb er vast ook wel eens wat over gedicht, maar dat heb ik niet echt bij me. Dus dat schiet niet echt op. Ja, ik heb als nog tijd is wel een mooi gedicht van Bette Westra over ijsjes.
0: Ja,
2: heb je daar zin in?
0: We hebben nog 1 minuut. Dus
2: nog 1 minuut. In dat geval laten we Bette Westra, sorry Bette, vallen. Met,
0: voor de volgende keer.
2: Het klassieke gedicht, wat nu ook weer heel erg veel is gedeeld. Dus dat is weer viral gegaan. Pas op voor de hitte van Annie M. G. Schmid.
0: Ook als een leuke opsteker en om vrolijk te eindigen.
2: Precies. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat dat. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholten, helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam. Laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam.
0: Ingmar, dank je wel. Annie M. G. Schmid. Prachtige hand van kiezen gehad vanavond. En een mooie tong van voorlezen, zal ik maar zeggen.
2: Dank je wel.
0: Dit was het Oog van vanavond. Straks nooit meer slapen met ons gast, kunstschilder en illustrator Ina van Zijl. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.
3: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
2: Happy birthday, America. Thank you.
1: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
2: Thank you very much.
1: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
3: De dag waarop in 1863 de slavernij in de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
1: En OVT Doc over danseres Darja Collin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
4: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
1: Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: NPO Radio 1.
13: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij.
14: 89.3 FM.

0: stap je hebt dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 10:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 10:30 op TV West.

0: Af en toe ben ik net een schorre kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, doe ik playbacken.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is heel gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven. Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: vind je het mooi?
1: Mooi.
0: Waarom vind je het mooi?
1: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar het beeld daar. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.